Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: I'll bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
7: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van Businesswise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
7: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
6: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
7: Elke vrijdag van 2 tot 4.
6: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
7: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: drop dead.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Het DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
2: Nieuw Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
7: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe Cybersecurity Monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: ambities, er zijn anekdotes en er is een MVO-rapport met paragrafen over onze inzet. Maar wat er meestal niet is, zijn de harde cijfers. Hoeveel CO2 heb je vermeden? Hoeveel water bespaard? Hoeveel mensen werken meetbaar onder betere voorwaarden? Hoeveel wegwerpflesjes zijn er bespaard? En hoeveel pesticiden zijn er niet ingezet? En bij wie kun je dat eigenlijk onafhankelijk laten checken? En wat is het verschil ten opzichte van vorig jaar? Impactgedreven organisaties weigeren in dat schemergebied te blijven. Ze meten op productniveau, op ketenniveau en op organisatieniveau. Ze laten daar waar het mogelijk is onafhankelijk verifiëren. En ze publiceren het, ook als de cijfers niet vlijen. De winst is echter aanzienlijk en dat blijkt uit deze drie eenvoudige redenen waarom het werkt. Wat je meet bepaalt ook waarop je stuurt. Wie wekelijks naar omzet kijkt, stuurt op omzet. Wie maandelijks naar CO2 kijkt, stuurt op CO2. Concrete metingen bepalen wat een manager 's morgens in zijn dashboard ziet en dus wat hij prioriteert. 2. Geloofwaardigheid is een... 2. Het brengt geloofwaardigheid in een sceptische markt. Greenwashing verhalen halen wekelijks de pers. Wie meetbaar en aantoonbaar werkt, hoeft niet bang te zijn voor critici en toezichthouders. En als derde, het overtuigt de markt en je eigen organisatie. Een medewerker die op de website kan zien dat zijn werk dit jaar duizenden liters water heeft bespaard, ervaart de missie niet alleen als slogan, maar echt als optelsom. En belangrijk, dit is fundamenteel anders dan een MVO-verslag vol fraaie verhalen. Bij impactgedreven organisaties staat de impact op hetzelfde niveau als het financieel resultaat. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het allemaal wel, maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de organisaties die hier in Nederland al meer dan 10 jaar werk van maakt is Umeco. Twee oprichters uit de reclamewereld, Rob van den Dol en Stefan Zeilmaker, kwamen er in 2010 achter dat hun eigen lakens van katoen waren en dat katoen het meest vervuilende landbouwproduct op de aarde is. Een kwart van alle bestrijdingsmiddelen wereldwijd wordt gebruikt voor katoen. 10.000 liter water voor 1 kilo katoen. Wereldwijd is nog steeds minder dan 2% van al het katoen biologisch. Umeco begon als een duurzaam alternatief voor bed- en badgoed. En daarbij koos het bedrijf vanaf het begin voor een radicale meetbaarheid. Sinds 2012 publiceert Umeco jaarlijks het impactrapport. Op de website kan elke klant per product zien wat de aankoop heeft opgeleverd, uitgedrukt in vermeden water, vermeden CO2 en hectare land zonder pesticiden. Onafhankelijke certificeringen, Fairtrade en onder andere B Corp bevestigen dat het meten klopt. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf werd opgericht in 2010 in Amsterdam en het heeft een prachtig kantoor aan de Herengracht waar ongeveer 30 medewerkers hard werken. Ze hebben ongeveer 7.500 klanten sinds de start en ze zijn de Nederlandse marktleider in duurzaam beddengoed. Ze zijn inmiddels actief in 7 landen. Ze zijn B Corp gecertificeerd en hebben meerdere andere keurmerken op hun naam staan. En daarnaast, heel bijzonder, ontwikkelden ze de Umeco Open Organic Cotton Chain. Biologische katoenketen beschikbaar voor andere merken. We bellen met Rob van den Dol. Hij is de founder en CEO van Umeco. Hallo Rob.
1: Goeiedag.
0: Rob, jullie publiceren sinds 2012 een impactrapport, toen eigenlijk niemand dat nog deed. Wat doet het voor Umeco om jullie impact zo concreet te meten en ook te publiceren? En wat heb je er eigenlijk aan in de dagelijkse praktijk?
1: Ja, nou, voor ons is impact meten eigenlijk een basisvoorwaarde. Hygiëne. Wij meten in 7 impactpijlers. En we weten daarbij in detail wat CO2 van een katoenfontein overtrekt zet of een dekbed met eendendons bijvoorbeeld is. We meten de biologische grondstoffen, de fairtrade premies. We doen levenscyclusanalyses op heel veel verschillende ketens en grondstoffen. Due diligence, milieu. Meten is waardevol, maar vooral als het ook leidt tot beweging. Want als we zeggen dat herstel van biodiversiteit en waterkwaliteit en dat soort dingen heel belangrijk zijn, dan is niet genoeg gewoon alleen maar KPI's te meten of een materiality assessment te doen, maar dat ze echt leiden tot keuzes in inkoop, materiaalgebruik, ketensamenwerkingen, investeringen. Want eerlijk gezegd, als ik gewoon naar onze cijfers kijk, ja, hè, dan meten we heel veel, maar dan weet ik ook niet hoe een boer in India zijn leven ervaart, of hoe een rivier zich herstelt, hoe een gemeenschap verandert, hoe insecten en vogels kunnen terugkomen in een tijd van 10 jaar of zo. En dat is impact die bestaat, maar zich niet in een dashboard laat stoppen. Dus ik denk, de data helpt ons absoluut om richting te bepalen. Maar echte impact zien we in verhalen. En die zijn heel

0: zelden goed kwantificeerbaar.
1: Ja, dat begrijp ik heel goed. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat aan de ene kant het meten heel belangrijk is, maar dat je aan de andere kant ook verhalen moet vertellen over de wereld waar je aan werkt.
0: Niet alleen verhalen vertellen, maar ook doorgaan als je weet dat iets nog niet te staven is met data.
1: Ja, dat
0: wij weten bijvoorbeeld dat livelihood training van vrouwen ontzettend belangrijk is voor hun persoonlijke inkomens. Maar wij kunnen niet absorberen wat dat betekent als hun kinderen daarmee naar school kunnen gaan en zij daarmee zich uit de armoede weten te worstelen. Dat zijn geen impactcijfers die we meten. We zitten in een soort tunnelvisie over CO2-meting en recycling. Terwijl het gaat over iets veel anders. Dat gaat over. En we zijn bezig met slechte grondstoffen, slechte productie, slechte levensduur. En de data die we meten zijn op dit moment totaal onvoldoende om gewoon echt een maatschappelijk impact te meten. Als we CO2 meten, dan zegt dat niet zoveel.
1: Nee, dat begrijp ik heel goed. Dus wat ik uit jouw verhaal haal en uit dit moment is dat je aan de ene kant dus heel expliciet meet om te weten en ook te rapporteren. Ja. Maar dat je tegelijkertijd ook heel bewust bent dat je nog lang niet alles kunt meten en dat je dus ook kan sturen op verhalen die nog moeten komen. Dankjewel Rob. Fijn dat je wilde bijdragen en doorgaan met de wereld die je wil creëren.
0: Zo is dat.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel Joost.
2: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten, want het meten van impact begint niet met een dashboard, maar bij een eigen keuze. Kies 1 meetbare claim. Niet meteen 4 of 10, gewoon 1. Wat is de belangrijkste impact die ik vandaag kan maken? Druk hem uit in een eenheid die een buitenstaander binnen 10 seconden begrijpt. Liters water, kilo's plastic, de tonnen CO2 of het aantal mensen dat geholpen is. Hang dat getal deze week meteen in je kantoor. 2. Behandel die ene claim deze maand zoals je je omzet behandelt. Zet hem op de agenda van je eerstvolgende MT. 1 regel in de rapportage, 1 getal per maand. Net als bij omzet, niet elke keer een hele jaarverslag doornemen, maar meteen aan de slag met dit ene cijfer. En als 3, laat je claims eens checken door iemand die er niet voor wordt betaald. Iemand uit je netwerk, een student of een vriend met cijferverstand. Niet voor de PR, maar gewoon voor jezelf. Klopt dit en zouden we erop kunnen rapporteren? Het zijn 3 simpele stappen om in beweging te komen. Wil je dat klanten, medewerkers en investeerders je impact serieus nemen? Dan moet je die impact net zo serieus nemen als je omzet. Meten en rapporteren. De stap voor morgenochtend. Schrijf op 1 regel de belangrijkste impactclaim van jouw organisatie. Met het bijbehorende getal. 1 regel, 1 getal. Als het niet op 1 regel past, dan ben je er simpelweg gewoon nog niet. Hang die regel op een beeldscherm en ga er de komende week mee aan de slag. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren, meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
2: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring. Op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Vandaag in Let's Talk Business het verhaal van hoe Dryly vanuit een innovatief product en een speelse kindvriendelijke aanpak is uitgegroeid tot een merk dat in Europa op het gebied van bedplassen en zindelijkheid inmiddels meer dan 50.000 kinderen geholpen heeft. De volgende fase van het bedrijf dient zich aan. Het bedrijf gaat naar een fase in haar groei. Van de start-up fase naar de scale-up. En ja, wat die scale-up gaat inhouden, dat gaan we vandaag horen van Jeroen Wijnen. Hij is operationeel directeur bij Dryly.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Goedemorgen Jeroen, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
9: Ja, dankjewel.
8: Om met de deur in huis te vallen, in een heel pril begin van Dryly hebben we ooit gesproken over dat product. Maar klopt, we zijn inmiddels heel wat jaren verder en we gaan toch even terug in de tijd.
9: Ja.
8: Met jou. Eerst eventjes wat jou betreft, hoe lang ben jij aanwezig bij Dryly?
9: Ja, ik ben nu zelf komende zomer 4 jaar actief bij Dryly. Met bedrijven is in november 2019 opgericht. Dus we zijn ook echt momenteel nu net die start-up fase inderdaad aan het uitgroeien. En ben daar 4 jaar geleden begonnen om de kar te gaan trekken.
8: Dus je was al meteen operationeel directeur, zo ben je ook aan boord gekomen.
9: Ja. Dus de vele uitdagingen die wij in die beginfase gehad hebben, heb ik allemaal meegemaakt. Vandaag de dag staan we echt op de vooravond van een leuke uitbreiding. Ook internationaal inderdaad.
8: Ja, daar gaan we straks natuurlijk allemaal over hebben. Maar even de vraag, welke opdracht heb je meegekregen 4 jaar geleden?
9: Ja, 4 jaar geleden waren we eigenlijk in de fase. Wij zelf waren natuurlijk online heel erg goed in ons vak. En vooral het stukje de wekker en het stuk techniek was toen iets wat echt wel wat beter mocht. We hadden een eerste versie. gereed. Maar daar moest nog wat dingen aan verbeteren om het product echt kwalitatief en perfect juist te maken om klaar te zijn voor die uitbreiding. En dat was eigenlijk mijn eerste opdracht. Dus daar hebben we in die fase de wekker volledig in Nederland, ook in Eindhoven, een redesign gegeven en helemaal opnieuw ontworpen. En die wekker is er vandaag de dag nu waar we onze uitbreiding mee aan het doen zijn. En ja. Dat was ja het eerste stuk.
8: Gaan we straks ook allemaal van je horen van wat er allemaal bijgekomen is. Ik geloof zelfs een watch of zoiets dergelijks.
9: Klopt, ja. Ja.
8: Maar even helemaal terug naar het begin, 2019. Toen was er eigenlijk de vraag, bedplassen, zinnelijk worden, dat moeten we op een of andere manier, op een slimme manier, kunnen helpen. Ja, op te lossen.
9: Ja, ja dat was eigenlijk in dat tijdperk. Heeft de founder, had het zelf twee kinderen. Beide hadden last van het nachtelijk bedplassen. Hebben toen ter tijd de plaswekkermethode, die ook echt al ruim 70 jaar bestaat, keurig gebruikt. En beide kids uiteindelijk zinnelijk kunnen krijgen. Maar in die rit daarheen, tijdens dat ze dat product gebruikten, dachten ze van hey, dit moet ten eerste wat motiverender kunnen zijn voor het kind. Wat speelser, kindvriendelijker. Maar ook een stukje innovativiteit. De wekker van echt heel lang terug gaat echt nog met draden en dergelijke. Dus,
8: in een broekje ook geloof ik. Hè? Zo iets dergelijks toch?
9: Ja, dat zijn dingen die natuurlijk niet heel wenselijk ogen. En,
8: zit er overigens middenin nog hoor. Wat dat betreft. Aan bij mijn jongste. En dat is wel bijzonder om te zien inderdaad. Want dan heb je ze eindelijk zinnelijk. Maar dan ben je er nog niet.
9: Nee. En je ziet bij heel veel kids ook dat er een terugval komt in het bedplassen weer. Kijk, het heeft ook heel veel te maken met de indrukken die overdag meegegeven worden naar de nacht. Een kind gaat weer dieper slapen. Maar wat vooral eigenlijk hetgeen is met het bedplassen. Het brengt ook weer een wat negatief aspect mee met het niet durven logeren bij wat vriendjes. Vanuit de ouders ook weer de angst dat het kind gepest kan worden op school. En een stuk falen in opvoeding. Ja. Dus er ligt ook wel heel veel emotionele druk op het onderwerp.
8: Ja, je had het over een broekje met heel veel draden erin. Sensoren eigenlijk, hè?
9: Ja.
8: En dat kon anders.
9: Ja. En toen is eigenlijk met de denkwijze dat inderdaad wat leuker voor het kind moet kunnen zijn en wat motiverender. En dat stukje innovativiteit is eigenlijk het product en het merk geboren. Mascotte daarin en echt het belangrijke beeld is Pandabeer Wizzu. Is een knuffel, een pandabeer, die hebben wij bij het product toegevoegd. En daar hebben wij de wekker ook ingestopt. Er zit een ritsvakje in de rug. En daarbij willen we eigenlijk het hele verhaal van het toch wat medische wat eraan hangt weghalen en het wat speels en toegankelijker maken.
8: Yeah.
9: Er ligt dus echt die emotionele druk op. En vanuit het aspect dat het wat meer op belonen gaat wanneer zaken goed gaan, in plaats van het straffen en het voelen als falen als dat de zaken niet zo goed gaan, zijn we meer vanuit het belonen en het motiveren aspect gaan kijken. En hebben wij nog steeds inderdaad een broekje waarin gewoven sensordraad zit. Die detecteert eigenlijk met een zender wat op het broekje zit, het allereerste drupje van urine. En die zender, die communiceert vervolgens met het kastje wat in de pandabeer zit, de ontvanger, waarbij een alarm gemaakt wordt om het kind te wekken. Het is echt een training. Je doet het meerdere weken elke nacht achter elkaar. Wat we nu momenteel zien, omdat we juist echt op dat belonende deel zitten en dat motiverende aanpak, dat een kind heel gemotiveerd is in die training. En wij nu 93% van onze klanten in 6 tot 8 weken alle gezinnen de zinnelijkheid
8: dus dat het belofte. En je hebt het over we in de zin van ontwerp van dit product. Wie is we?
9: Ja, we zitten met een team bij ons kantoor in Mierlo, nabij Eindhoven. Zitten wij met eigenlijk op de directe op de loonlijst met z'n vieren. Maar daaromheen, als je eigenlijk kijkt wie allen betrokken is in het bouwen van het merk en runnen. Kom je met mensen die er in de dag tot dag mee bezig zijn. Echt ondertussen wel bijna tot 15. Het team wat echt dedicated op Drily zit, zijn we met z'n vieren aan het doen nu.
8: Ja. En die periode, 2019, nou die methode die was er. Dan moet je uiteindelijk gaan professionaliseren. Dan kom je in ongeveer 2022, 2023 uit.
9: Ja.
8: Dat is eigenlijk de periode dat jij aan boord gekomen bent.
9: Ja, dat is die zomer in 2022 geweest inderdaad. Toen stond het merk en het product, want onze eerste versie, die waren toen live en waren de eerste bevindingen op van de gevonden. Nou, toen dachten wij dat we een product om naast het stukje wat wij al zijn in het stuk van kwaliteit, net naar een hoger level te gaan tillen om ook die uitbreiding in het buitenland te willen gaan doen. Zijn we echt gaan focussen om dat product dus in eerste instantie goed te maken. En nu die wekker die er vandaag de dag is, nu op een juist niveau is, zijn we vooruit gekeken naar de andere jaren, meer die landenuitrollingen gaan laten plaatsvinden.
8: Maar goed, je praat er heel makkelijk over, maar dat is een enorme opgave.
9: Ja, nou ja, dat is zeker een enorme opgave. Daar hebben wij onszelf ook wel licht op gekeken in die tijd, moet ik zeggen. Ja,
8: maar wat waren de momenten dat je toch even achter je oren krapte en dacht, oké, de potentie is er, maar uiteindelijk, ja, die afzetmarkt moeten we bedienen. Dat ging online, toch, als eerste?
9: Klopt. En ja, wat goed is te weten, 10-15% van de kinderen plast nog 's nachts in bed. Dus ook echt in elke klas zijn zeker 3-4 kids die nog steeds nachtelijk bedplassen ervaren. Onze oplossing met de motiverende aanpak, maar ook het stukje innovativiteit met de wekker die weer verbonden staat met een mobiele app, is binnen de plaswekkermarkt nog echt iets vooruitstrevends. Het is natuurlijk
8: Maar goed, dan kom je dus eigenlijk al meteen op het punt dat je zegt van ja, daar hadden we het moeilijk. Ja. Moest je klanten overtuigen? Hoe hebben jullie dat in gang gezet?
9: Nou, wij hebben altijd al een heel erg sterk het geloof gehad in ons product en ons concept.
8: Maar jij trekt de kar. Ik kan me voorstellen dat je af en toe om je heen ook wat tegengas krijgt.
9: Ja.
8: Terwijl jij dat vertrouwen hebt in dat product en denkt doorgaan, doorzetten.
9: Ja.
8: Kan je daar een voorbeeld van doen?
9: Nou ja, je hebt natuurlijk met verschillende uitingen te maken. Wat je zegt, we zijn voornamelijk echt online actief. Wij verkopen ook enkel via de webshop. Zeker in die beginnende fase ben je experimenterend. Welke kanalen juist werken en wat voor het juiste resultaat.
8: Echt het marketingdeel wat dat betreft.
9: Ja. En nou, dan ben je bezig met budgetten op bepaalde kanalen te zetten om meer tractie te kunnen krijgen. Maar ik denk, afhankelijk van de kanaalkeuze waar ik het over heb, dat de grootste uitdaging ligt in er eerst echt een taboe op het begrip de plaswekker en ook het bedplassen. Het is niet stoer om over te praten.
8: Maar goed, voor ouders is het een hulpmiddel om de kinderen sneller zinnelijk te krijgen. Dus ja. Wat dat betreft is dat wel raar, toch?
9: Ja. Alleen, het is niet chic. Het is niet gaaf. Dus op een verjaardag, wanneer het wel een succes is, wordt er toch niet gauw bij de familie over gesproken. En dergelijke.
8: Niet tijdens een theekrantje op dinsdagochtend. Mijn dochter.
9: Maar ja, het vervelende eraan is, we hebben gewoon echt een hele prachtige oplossing klaar. En ja. Die oplossing, om daar dat taboe te willen doorbreken en dat product echt meer naar de man te brengen, dat is wel echt een uitdaging geweest.
8: Ja, maar uiteindelijk heb je dan toch die methodes gevonden. Waar zaten de crux? Waar zat de sleutel, als het ware?
9: Ja, dat denk ik, als wij echt een beetje kijken naar een sleutel in dat verhaal is. Het is een emotioneel product ook. Dus klantervaringen zijn voor ons enorm belangrijk. En juist omdat wij in die startfase, toen we begonnen waren, ook zelf onwetende waar we heen gingen, toch altijd wel wat feedback ontvingen. Zijn we eerst weer even terug naar die tekentafel gegaan. Al die feedback meenemen en ook echt luisteren naar je klant. En dat uiteindelijk om weten te brengen naar hetgeen wat we nu live hebben. En je moet die klant ook echt willen begrijpen en heel erg naar luisteren.
8: Yeah.
9: Kijk je daarbij naar die feedback die we daarin meegenomen hebben, is voor ons het stukje ouder ervaringen hetgene wat het allerbelangrijkste is, omdat wanneer er één schaap over de dam is, dan gaan die anderen ook wel mee. Ja.
8: Hoe groot was de afzet in die periode 2022-2023?
9: Ik denk dat wij in 2022 ongeveer, wat zal dat zijn, 5000 wekkers per jaar toch al wel deden.
8: Ja, dat is behoorlijk. Ja. Als je met 4 bent.
9: Ja.
8: Is dat dan een rolverdeling dat jullie ook handmatig alles inpakken? Of is dat inmiddels, kan ik me voorstellen, geprofessionaliseerd ook en geautomatiseerd? Hoe gaat dat nu?
9: Ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. En ik denk goed dat we dat zo gedaan hebben toen ter tijd. Toen ik ook binnenkwam, was ik ook echt zelf op het begin nog alle pakketten aan het inpakken. Klantenservice, ook zelf op die afdeling zitten en weten wat je klant Wat is die gedachtegang? Waar struggelen hun mee? Of wat vinden hun prettig? Dus dat werd toen ook echt, toen waren we met nog minder. Heb ik daar voornamelijk echt volledig zelf helemaal op gericht. En uiteindelijk, na de fase waarin we nu zijn, inderdaad, moet je daar wel minder mee willen bezighouden om je op de groei te
8: focussen. Ik kan me heel goed voorstellen, want uiteindelijk is het ook een stuk ondernemerschap wat je als operationeel directeur moet hebben in je, toch?
9: Ja.
8: Zat het er altijd al in?
9: Nou ja, ik zelf vanuit mijn studie heb ik international business gestudeerd. En vervolgens ondernemerschap en retail management. 2022 in die zomer eigenlijk direct klaar. En wel altijd al wel geroepen dat ik het heel leuk zou vinden om zelf iets te mogen gaan runnen. En ja, zodoende is dit eigenlijk heel toevallig op mijn pad gekomen. Dus ik had zelf altijd wel de ambitie om zelf iets aan te pakken. En dat het uiteindelijk hier naartoe is gerold is wel bijzonder geweest. Maar,
8: en die 5000 plaswekkers of producten die jullie verkocht hebben in 2022. Dat was alleen Nederland. Of had je toen al langzaam maar zeker ook bijvoorbeeld Vlaanderen? Want dat is natuurlijk één taal.
9: Ja.
8: Hoe was toen daar de verdeling, zeg maar?
9: Ja, nou ja, wij verkopen dus enkel via de webshop. Dus,
8: maakte eigenlijk niet uit. Was al meteen internationaal?
9: Nou, dat stukje Vlaanderen is toch vrij snel toegevoegd. Omdat ook met verzending. Je kunt eigenlijk na dat stukje Vlaanderen in 1 of 2 werkdagen. Ligt dat pakket gewoon bij diegene thuis. En omdat de taal hetzelfde is, was dat heel laagdrempelig. Om daar ook de website op te richten. Dus die is vrij vroeg aan het portfolio toegevoegd. Dat was in dat tijdperk inderdaad echt nog wel het stukje. Pure Vlaanderen.
8: Ja, de expansie die kwam vooral vorig jaar. Gaan we het zo meteen over hebben in Let's Talk Business.
10: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: after 12 to 12 voor je New Business Radio. Let's talk business. And you're the somber 12 to 12 op deze mooie ochtend.
1: Let's talk business op New Business Radio.
0: Bij mijn studio Jeroen Wijnen. Hij is operationeel directeur bij Dryly. En Dryly is een innovatief product. De plaswekkers. Ik kijk even naar jullie site, Jeroen. Want we hebben het nu. We zijn aangekomen eigenlijk bij de internationale expansie. Dat was natuurlijk het doel. De overtuigingskracht vanuit jullie zelf dat het product echt goed was. Dat is de basis.
2: Dat is zeker de basis geweest waarmee wij ook echt de wil hadden om dat product verder in Europa uit te rollen. Bij dat stuk waarin we die uitrolling hebben gedaan, zijn we eigenlijk in eerste instantie begonnen bij de Franse markt. Hebben wij een klantenservicepartij voor aangesloten die onze klanten daarin voorziet van de service. En zijn we ook weer vanuit onze eigen webshop begonnen. Daarbij is bij die Franse markt ook al wel snel een les geweest. Die Fransman is toch net iets anders dan die Nederlander.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Stug of hoe zou je hem omschrijven?
2: Ja, de Nederlander ook in het stukje in marketinguitingen. En een Fransman die koopt graag echt lokaal, zeg maar. Die wil eigenlijk een Frans merk. Die wil nergens kunnen zien.

0: Nederlandse vloer, wat dat betreft. Je moet op bepaalde momenten, je zei al, een taboe moest doorbroken worden. Dat is gelukt. Maar wat ook gelukt is, is dat het broekje vergoed wordt door een aantal zorgverzekeraars.
1: Klopt, inderdaad. Ja, de plaswekker wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Daarbij kun je denken aan 60% van de aanvullende pakketten die de plaswekker vergoedt. Dat is eigenlijk puur ook vanuit het kijken meer naar het medische aspect. Dat de plaswekker voor het nachtelijk bedplassen, de medische term heet ook enuresis nocturna, echt een oplossing biedt die een wetenschappelijk bewezen methode is.
0: Ja, want heb je daar iets moeten doen met ISO-certificering en dat soort zaken?
1: Ja, we hebben onze wekker wel aan alle medische richtlijnen moeten laten voldoen dat we op het technische gebied aan alle vinkjes aankruisen.
0: Dus jij hebt heel veel papierwerk moeten invullen tussen het inpakken door?
1: Ja, dat was wel qua registreren ook wel een uitdaging waarin wij ons ook licht verkeken hebben toen ter tijd. En dan spreek je nu over de Nederlandse markt, maar ga je vervolgens naar de Duitse markt, ja, dan ben je toch net wat meer regels aan het kijken.
0: Ja.
1: En dat is toch wel iets wat inderdaad er toch wel heel snel dat je daar langs afkijkt, zeg maar.
0: Want je zei al, Vlaanderen waren nu al snel actief. Ja, ik weet natuurlijk niet helemaal hoe zit het zorgstelsel daar in elkaar. Kon je daar ook diezelfde deals of diezelfde zorgverzekeraarachtige setting in gang zetten? Of was het toch echt particulier aankopen?
1: Ja, België is eigenlijk echt voornamelijk particuliere aankoop. Je hebt een enkele zorgverzekeraar die het daar vergoedt. Het zorgstelsel zit weer iets anders dan in Nederland natuurlijk. In Frankrijk wordt sterker nog geen vergoeding geboden voor de plaswekker. Kijk je naar Duitsland, is daar ook weer een Hilfsmittelverzeichnis waar alle hulpmiddelen in staan opgenomen. En krijgt ook de consument daar een vergoeding voor een plaswekker. Vaak ook een 100% volledig bedrag.
0: Maar goed, dan heb je meteen een hele grote afzetmarkt te pakken.
1: Ja,
0: dus dat is interessant. En hoe kijken jullie naar het product? Want het product is natuurlijk 6 weken bruikbaar. Maar dan is het product niet om weg te gooien. Dat is nog houdbaar. Dus ik kan me voorstellen dat in de vriendenkring dat hele ding rondgaat.
1: Ja, dat is ook wel...
0: Is dat een dreigement of een bedreiging eigenlijk voor je afzet? Of valt het mee?
1: Nou, dat zijn gesprekken die wij intern ook al echt lang hebben gevoerd. Want wat vaak mensen zien en ook investeerders toenertijd. Je bent heel erg aan het kijken naar je terugkerende klant. En wij hebben een gezin, nou dat koopt de wekker. Dat kind is in 6 tot 8 weken zinnelijk als alles juist gaat. En dat is klaar met heel het contact met het bedrijf. En om je nieuwe klant binnen te halen, betaal je natuurlijk wel forse kosten. Je verdient meestal op je terugkerende klant.
0: Ja, precies, en zo'n plaswekker gaat natuurlijk de hele wijk door als je pech hebt. Een kindervriendelijke wijk. En dan vervolgens komt het tweede kind. Dan gaat het weer terug naar de eigenaar. Zien jullie dat gebeuren of niet?
1: Ja, en daar zit op zich ook geen probleem in. Want onze missie is natuurlijk ook echt zoveel mogelijk kinderen van dat nachtelijk bedplas af te kunnen helpen. Dus die wekker mag zeker een tweede leven hebben of een derde leven. Wat wij daar wel weer hebben gedaan om erop te anticiperen. Wij hebben de mobiele app die bij de wekker zit. Wanneer een alarm afgaat via de wekker, krijgt ook de ouder een signaal op zijn telefoon om het kind gelijk te ondersteunen. Dus het kind is daardoor niet alleen en eenzaam weer bezig met dat probleem. Maar de ouder komt nadat het kind de eerste stap heeft gezet direct helpen. We hebben daar uiteindelijk om dat stukje tweedehandsmarkt en die terugkerende klant toch een beetje binnen te halen. Hebben we dat voorzien door een abonnementsmodel toe te voegen aan de mobiele app.
0: Ja, slim.
1: Ja. En de eerste klant mag er eigenlijk helemaal geen hinder van ervaren. Dus die kan ten alle tijde de app gebruiken. Mocht een tweedehands product overgaan naar iemand anders. Nou, dan is het wel wenselijk voor de hygiëne. Ja. Dat je nieuwe broekjes aanschaft natuurlijk. En is dat abonnementsmodel voor de app maandelijks opzegbaar en tegen een maandelijkse betaling te gebruiken.
0: Ja, misschien net de overvloeden. Maar nu zit je in een periode waar duurzaamheid onwijs belangrijk is. Hoe heb je er gekeken naar het product zelf? Wat voor stoffen daarin zitten? Wat voor... Ja. Producten erin gestopt zijn.
1: Ja, is iets wat wij zeker natuurlijk een heel belangrijk aspect vinden. En wat je voornamelijk ook daarin ziet, nou, kijkende naar de luiermarkt. Het is een topic wat toevallig de laatste tijd echt wel meer ter sprake komt ook. Is gewoon een enorme vuilende industrie.
0: Ja, want daar heb ik wel eens van gehoord dat die luiers die zijn nu zo doorontwikkeld, dat ze zo lekker zitten, dat een kind eigenlijk gewoon helemaal niet meer zonder wil.
1: Klopt. Dus is echt iets wat volgens mij het laatste half jaar in één keer in het nieuws ook gebracht is. En alles gaat op comfort, gemak en ondersteunen. Alleen onze broekjes zijn bij gecertificeerde leveranciers waarbij alles gewoon netjes op orde is. En dat is ook echt het pijler nummer 1 geweest in die zoektocht. En onze broekjes zijn gewoon uit te wassen op lage temperatuur in de droger. Dus

0: ze kunnen worden hergebruikt. En bij een training heb je gemiddeld een broekje of drie nodig. Die wordt hergebruikt en zet je dat weg tegen hoeveel luiers kinderen dagelijks gebruiken. Ja, dan is dat al een enorme impact direct.
1: Oké, dan gaan we nu echt naar die expansie. Want dit is eigenlijk ook het product. Dan ga je dus naar het buitenland. Je probeert natuurlijk je omzet te verhogen, je afzet te verhogen. Nu zei je net al, Frankrijk was heel lastig. Waar begin je?
0: Ja, wat eigenlijk het echte begin is punt 1, dat product. Het product moet ten alle tijde stabiel zijn en van een topkwaliteit. Alleen wanneer we kijken naar dit internationaal uit te rollen, moeten wij ook echt een meerwaarde kunnen bieden in die markt. En kijkende naar het onderzoek in die markt, zag je dat...
1: Dus je doet marktonderzoek?
0: Ja, zie je echt dat in het aanbod van onze niche-markt natuurlijk, en de plaswekkers, dat het aanbod ook nog echt wel steeds die traditionele wekkers zijn van tientallen jaren geleden. En dat we daar in ieder geval al zeker een slag konden slaan in onderscheidendheid. Het is een product wat je voor je kind koopt en je wil het beste voor je kind.
1: Maar ga je dan, reis je af naar Frankrijk, ga je daar bij wijze van spreken rondkijken wat voor producten er in de schappen liggen? Of hoe doe je dat? Doe je dat op afstand? Hoe gaat dat in zijn werk voor jullie?
0: Ja, eigenlijk doen wij dat voornamelijk daar online, omdat wij zelf ook enkel via die webshop actief zijn. Kijken we wat het aanbod is wat daar momenteel zit en hoe die prijszetting daar ook is om zelf een beetje een strategie te gaan bepalen hoe we dat willen gaan wegzetten. Vervolgens gaan wij de website gereed maken en daarbij is ons ook wel weer een les geweest in het gebruik van de vooruitstrevende technologie die er vandaag de dag is. Hebben wij de website volledig middels een AI enkele jaren geleden toen laten vertalen. Om een helemaal juiste up-to-date versie.
1: Je kan alle kanten op. Je kan gewoon een Chinese website morgen lanceren als het moet.
0: In principe wel. In principe wel. Alleen die technologie was die paar jaren geleden terug zo nieuw. Dat uiteindelijk toch om met de shops, de backend en dergelijke daarmee te gaan praten. Dat daar problemen in die verbindingen ondertussen waren. Dus uiteindelijk zag je dat de klanten die bij ons een aankoop deden. In het buitenland uiteindelijk niet naar het kanaal geduwd konden worden waar de aankoop van is. En vervolgens zie je dus eigenlijk niet welke marketinguitingen nou tot een succes leiden of welke juist eigenlijk wat meer afgeschaald kunnen worden.
1: Dat is natuurlijk super belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, hoe ouderwets het ook klinkt, het ook nog wel moet hebben van mond-op-mond reclame.
0: Ja, dat is zeker bij ons product waarbij mensen het begrip de plaswekker dus ook eigenlijk niet kennen. Iedereen als je vertelt een plaswekker denkt, ja, hey, wat is dat nou? En dat is die ervaring van die ouder.
1: Maar je moet dat verhaal gaan vertellen. Ik kan me ook voorstellen dat je daarvoor toch kijkt naar wat voor autoriteiten zouden we eventueel kunnen aanspreken. In dit geval in Frankrijk. Dat zouden consultatiebureaus kunnen zijn. Dat soort elementen waar iedere ouder langskomt.
0: Klopt.
1: Heb je er naar gekeken?
0: Ja, zeer, zeer zeker naar gekeken. En wat hetgeen is bij de plaswekker, de hersenen moeten ook natuurlijk wel dusdanig ontwikkeld zijn om dat signaal van die blaas te kunnen gaan herkennen en begrijpen. Dus de plaswekker wordt ook pas geadviseerd vanaf de leeftijd 6, 7. Daarbij liggen wij momenteel bij alle plas- en poeppolies die je bijvoorbeeld natuurlijk gewoon hebt in het land. Liggen wij met een demonstratiepakket en hebben wij in contact met de urotherapeuten. Om informatie te voorzien van onze oplossing. Daarbij is het natuurlijk weer een hele fijne stap van ons geweest. In de mobiele app zie je precies wanneer een plasongelukje geweest is.
1: Dus je oogst eigenlijk heel veel data.
0: Ja. En wanneer dat plasongelukje geweest is. Bij traditionele methodes zie je dat nog de volgende ochtend met een pen en papier wordt opgeschreven. En ja, was dat nou 2 uur 's nachts of was het 3 uur 's nachts? Je bent druk in de weer in die nacht. En onze app registreert precies op de tijd wanneer dat ongelukje gebeurd is, dat ongelukje. En juist die artsen in die kliniek en in het ziekenhuis hechten daar weer heel veel waarde aan om dat plasgedrag te analyseren.
1: Ik kan me voorstellen, dus er zit wetenschappelijke waarde eigenlijk aan vast.
0: Zeker weten, ja.
1: Ja, en is dat iets waar je nu over hebt dat zich plaatsvindt, dat plaatsvindt in Nederland? Of doe je dit dus ook in Frankrijk om juist dat Franse chauvinistische gevoel, waar je net al aan refereerde, om dat gewoon sterker te onderbouwen?
0: Ja, het is eigenlijk data die wij nu van alle landen wel op één hoop bundelen. Dus wij zien precies ongeveer wanneer die ongelukjes plaatsvinden en dergelijke. En wat ik terugkomt op dat verhaal van die arts zeg. Die arts zegt daar weer heel veel waarde aan om vervolgens een advies te kunnen gaan geven. Het is niet zozeer dat wij de data van het stukje plasgedrag per land heel erg specifiek gaan richten aan dat land. Nee,
1: want het is ook niet, een kind blijft een kind. Of hebben jullie toch een vermoeden dat daar nog verschil in zit?
0: Nou, wat je bij het bedplassen wel ziet, het is echt een probleem. Jongens hebben daar veel meer hinder van dan meisjes. Dus ik denk dat de verhouding ongeveer op 65% jongens en 35% meisjes ligt. En het probleem is ook iets wat erfelijk is. Dus hebben er ouders voorheen last van gehad, zie je vaak dat het kind uiteindelijk ook weer met die problemen kampt.
1: En dan de stap naar Duitsland. Dan weet je gewoon van ja, dit kunnen we 1 keer doen.
0: Ja.
1: Kan je mislukken op het moment dat je intrede doet in zo'n land?
0: Ja, wij hebben daar ook wel wat lessen geleerd. En de eerste duidelijke les van een concurrent is eigenlijk geweest dat wij... ik spreek zelf een redelijk woordje Duits en intern bij ons ook wat andere.
1: Schön, ja.
0: Zeer schön, zeer schön. En daarbij zagen we eigenlijk dat het woord plaswekker in Duitsland... Daar hebben wij de vertaling naar gedaan en daar zijn we op gaan adverteren. Puur gewoon om op het begrip.
1: Wat was de vertaling?
0: Het woord plaswekker in Duitsland is een klingelhose. Eigenlijk weer het rinkelen. Ja, wat daarin terugkomt. En daar waren wij mee bezig. En niet wetende, gewoon op dat begrip, de plaswekker adverterende, zagen wij enkele weken later in 1 keer een advocatenbrief op de deurmat liggen. Want er is blijkbaar een geregistreerd merk die daarin ook actief is en dat heeft geregistreerd. En in Duitsland is dat niet een belletje of een mailtje. Hey, wat ben je aan het doen?
1: Je bent meteen de pineut.
0: Ja. Dus nou, dat was weer een hele harde les. Oké, daarin even wat voorzichtiger in de aanpak.
1: Dus de klingelhose is eigenlijk een geregistreerd merk?
0: Ja, zeg je helemaal goed, ja.
1: Moet een beetje denken het Oktoberfest, maar goed, kan aan mij liggen.
0: Ja.
1: maar goed, en dan uiteindelijk, ja, dan moet je er met zo'n merk uitzien te komen. Is dat gelukt of moesten jullie gewoon flinke boete betalen?
0: Nou, dat is wel gelukt en natuurlijk moet je daar dan wel voor compenseren. Maar daarna wel in het gesprek te gaan en aan te geven, hey, wij hebben daar geen verkeerde bedoelingen mee. Onwetende, zelf als niet-native Duits sprekende. Daar te starten, kun je daar gewoon netjes uitkomen.
1: In principe, het kan natuurlijk ook gewoon een normaal werkwoord zijn wat dat betreft, toch?
0: Ja, en dat was precies ook onze gedachte erachter. Dus in die onwetendheid en dat juiste weten te compenseren, is dat weer een les die we daarin in hebben meegenomen. En was dat wel gelijk een leuke kennismaking natuurlijk in die Duitse markt.
1: Hoe kan je nu de PR in Duitsland, hè? Want daar ben je natuurlijk altijd bij gebaat, bij Free Publicity met name.
0: Ja.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar in zo'n land als Duitsland, wat natuurlijk gewoon... waanzinnig groot is vergeleken met de Nederlandse markt. Hè?
0: Ja, nou, de belangrijkste stap die wij daar nu vooral eigenlijk in zetten in die plaswekkerindustrie is ons product gewoon Europees gezien echt nog steeds helemaal vooruitstrevend in technologie en de oplossing in een vriendelijke
1: manier. Maar push je online, is dat het belangrijkste?
0: Nou, wij zijn vooral daar nu mee begonnen, zorgen dat die artsen en die klinieken in Duitsland ons product kennen en weet die te overtuigen wat voor meerwaarde het product voor een gezin kan bieden ten opzichte van de traditionele wekker. En die artsen die schrijven natuurlijk ook een plaswekker voor wanneer er iemand op een gesprek komt. En dat is eigenlijk stap 1 geweest, zorgen dat die professionals dat die je kennen en zorgen dat die ook uiteindelijk gaan, naast dat er geen merkafhankelijk advies gegeven mag worden natuurlijk, weten dat je er bent en kunnen gaan doorvertellen. Dus dat is de belangrijkste stap waar we eigenlijk in Duitsland mee begonnen zijn.
1: Ja. Nu hebben we natuurlijk social media is erg sterk. In Nederland heb je al veel vloggers, veel moeder, Insta-accounts, noem maar op.
0: Ja.
1: Zijn jullie daar ook inmiddels helemaal in bedreven en thuis? Dat je denkt van nou, deze mensen staan op ons lijstje, die schakelen we in. Of hoe gaat dat nu?
0: Hebben wij veel mee getest inderdaad. Alleen daarbij kom je toch weer een beetje terug naar de kern wat daar de uitdaging is. Mensen praten niet graag over dat ze die plaswekkertraining aan het doen zijn, omdat het gewoon niet chic is. Dus wat online bij die social kanalen, denk aan die Facebook en TikTok waar je het over hebt. Daarbij is een UGC filmpje, user generated content. Iemand die iets vertelt over hun ervaring en wat ze gedaan hebben. Nou, dat scoort eigenlijk altijd wel. Maar
1: dus met name aan de achterkant eigenlijk als het ware. Dus omdat het gelukt is.
0: Ja. En die succesverhalen, daar de mensen voor te vinden die zichzelf ook openbaar willen blootstellen om die ervaring te delen. Daar ligt echt de uitdaging op dat social gebied om dat juist te kunnen doen. En daar zijn we heel zoekende altijd om daar mensen voor te vinden.
1: Maar goed, stel je zou die mensen inhuren, dan kan ik me niet voorstellen dat een vlogger zegt nee, dat doen we niet.
0: Nee, klopt. Maar dan heb je puur inderdaad met een stukje acteurs en actrices te maken. Wordt daar inderdaad volledig aan meegewerkt. Ja. Maar wij willen ook wel echt bouwen op die echte ervaringen. En die mensen zoeken die ook echt met
1: authentiek bezig blijven.
0: Zijn. Ja.
1: Ga zo meteen verder praten.
2: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: big star. Cardi Crowes en Mr. Jones.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij te gasten Jeroen Wijnen, operationeel directeur bij Dryly. En ja, Jeroen, we zijn een beetje gebleven bij het luierbroekje in internationale vorm. Daar hadden we het net al over. Jullie hebben Frankrijk eigenlijk zelf proberen te ontdekken als markt. Je vertelde net al over de Klingelholms in Duitsland. Wat zijn de belangrijkste lessen dat je denkt van, je bent online aan de ene kant, aan de andere kant. Je hebt een fysiek product. Je bent gebaat bij mond-to-mond reclame. Je bent gebaat bij de professionele gezondheidszorg die zo'n broekje adviseert. Hoe gaan jullie om met enerzijds doelstelling van hoe je wil groeien versus ja, echt die markt van binnenuit verkennen. Dus echt gewoon letterlijk fysiek ja. In het land aanwezig zijn waar je op dat moment die expansie in gang wil zetten.
2: Nou, wij zijn onze expertise en kracht binnen ons team ligt echt in dat stukje online zichtbaarheid. Dus daar ligt altijd eigenlijk ons eerste uitgangspunt en onze positie om het merk neer te zetten. Wat wel een les is bij dat stuk Franse markt, is eigenlijk dat we heel wat jaren zijn gaan ploeteren om te kijken met onze eigen inspanningen, wat kunnen we daar doen om het product echt aan de man te krijgen. Maar ook misschien de conclusie moeten nemen dat die Franse markt zodanig op diegene gericht zijn, dat we momenteel eigenlijk een distributeur in Frankrijk hebben die daar de machtspositie heeft en beter met een partner kunnen samenwerken die dus echt die local is in Frankrijk. In plaats van dat wij het de hele tijd maar zelf proberen te doen.
0: En nu heb ik in het verleden ook wel eens te maken gehad met de Fransen. Hè? Fransen die Engels praten is ook wel altijd een apart fenomeen. Ken je dat?
2: Is zeker een apart fenomeen. En het is zeker een ander soort volk dan de Nederlander.
0: Hoe doet je die betrouwbaarheid van zo'n partner? Hoe vind je zo'n partner?
2: Ja, heel ingewikkeld in dat verhaal om te kijken wat de perfecte match is. Je hebt bij dat stukje plaswerkenmarkt heel wat bedrijven die medische hulpmiddelen verhandelen. En daarvan is een van de 1000 artikelen een plaswekker. Maar je hebt ook nog echt binnen Europa enkele bedrijven die enkel en alleen net zoals ons die plaswekker verhandelen. En dat is hun product en hun ding. Die Franse partij is daar eigenlijk één van. Op het begin waren we daarmee bezig en zie je eigenlijk dat diegene te laat komt op gesprekken en dat je hele lange tijden weer niks hoort. En nou, dan had je het eigenlijk al afgeschreven. Maar daarbij moet je toch kijken en je rust bewaren. En omdat diegene wel binnen de markt de naam en de positie had en daar nu het product aan te koppelen wat eigenlijk het beste is wat Europees te bieden heeft, hebben we nu echt een gouden fit om samen die samenwerking te doen en beter dat land aan te pakken.
0: Maar ik kan me voorstellen, wat ik eigenlijk net al zei, je moet fysiek toch in dat land aanwezig zijn. Je kan dit niet online af met een Teams meeting.
2: Nee. Dus wat hetgeen is, op het begin ben je natuurlijk verkennend, omdat je niet weet wat de intenties zijn van de anderen en waarin je moet gaan kijken. We hebben bijvoorbeeld ook, om daarin verder te gaan, in Zwitserland zijn wij actief. In Zwitserland hebben we een Zwitserse distributeur aangesloten, waarbij we inderdaad toch ook al heel vroeg in die fase naar Zwitserland zijn gegaan. Wij zelf hechten ook heel veel waarde aan de persoon. Dus met wie zijn we in gesprek en is diegene te vertrouwen?
0: Want wat vraag je van zo'n persoon? Hoe toets je dit? Ja, met de juiste persoon, is dat op basis van track record die zichtbaar is of?
2: Ja, dat een stukje voorgeschiedenis is hetgeen wat je natuurlijk analyseert om te kijken van hoe zijn zij er al mee bezig. En wat wij zelf hebben is ook wel echt hetgeen, het persoonlijke gevoel. Dus dat is misschien een beetje een risicovolle factor daarin om daar ook heel erg op af te gaan. Maar wanneer het goed voelt, durven wij in sommige dingen daarin ook wel echt die gok te nemen. En wat je daarbij ook ziet, wanneer we dat soort samenwerkingen aangaan, zetten we het ook altijd wel heel strak op papier dat er een testperiode is en dergelijke om zichzelf te bewijzen. En door dat strak op papier te zetten, zorg je er eigenlijk voor dat je niet die misstap maakt. Dat mocht het wel de verkeerde kant op vallen, dat je eraan vastzit en je een ander probleem hebt.
0: Ja, dus eigenlijk heb je een soort van expansieproces ontwikkeld.
2: Ja, we hebben echt een heel model met ook het stukje legal wat daarbij zit. Hoe dat we zo'n proces vormgeven en waarbij dat we allemaal op moeten letten. Alleen dat stukje persoonlijke waarde waar wij zelf een goed gevoel bij willen hebben, dat heeft zich gelukkig nog altijd bewezen. En ja, dat is ook een belangrijk stuk.
0: Nu is het natuurlijk een product wat je wereldwijd eigenlijk aan de man, vrouw zou kunnen brengen. Hoe bepaal je welke expansie of welk land je gaat aanboren als het ware?
2: Ja, Nou, bij ons was het stukje België in die vroege tijd een hele logische stap. Frankrijk en Duitsland kun je heel simpel via een Nederlands magazijn bedienen. En heb je ook in 2 tot 3 werkdagen een pakket afgeleverd. Gaan we verder kijken naar een Zwitserland en dergelijke. Wil je dat wel met partners doen? Wij zijn zelf heel erg van de mening dat de markten die wij zelf kunnen runnen en waar we mee bezig zijn, dat moeten we ook wel echt zelf blijven doen. Maar op een gegeven moment zie je inderdaad dat juist zo'n partner ook een stuk ontzorgt. En dat dat weer wat eenvoudiger maakt. En nadat we hebben gezien hoe succesvol zo'n partnerschap kan zijn, zien we ook eigenlijk dat we veel meer van dit soort partners de laatste tijd aan het aansluiten zijn. En in de gesprekken zijn om die toe te voegen.
0: Dus even teruggaan naar Frankrijk, Duitsland. Ben je daar geland als product?
2: In Frankrijk, zeker met die partnership die we daar hebben, is dat ondertussen wel juist in orde. Duitsland duurde weer net wat langer omdat we weer bezig waren met ook aan alle vinkjes te voldoen voor dat Hilfsmittelverzeichnis, voor die hulpmiddelenlijst. In Duitsland hebben we echt nog wel een flinke slag te slaan. Dus daar ligt ook dit jaar voornamelijk echt de focus op. De Duitse markt is 8 keer zo groot als de Nederlandse markt. In de Nederlandse markt hebben wij momenteel de marktpositie als leider. En dat willen we in Duitsland nu ook gaan neerzetten. Dus daar ligt dit jaar echt voornamelijk de focus op.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat je uiteindelijk moet je gaan uitbreiden als organisatie.
2: Ja. Ja, nee, dat is zeker van belang. En wat hetgeen is, ik ben heel blij dat we voorheen al die dingen waar we het over benoemd hebben, dat inpakken, dat klantenservice, dat je dat zelf hebt gedaan, zodat je ook weet van de mensen die daar nu mee bezig zijn, wat staat hun te wachten en wat zijn hun uitdagingen en dingen. Daarbij moet je natuurlijk ook wel een beetje gaan kijken om op een gegeven moment heel wat dingen los te gaan laten, zodat je zelf heel erg bezig bent met dat stukje groei en minder op dat stuk aan het kijken bent in het operationele gedraai. Ik merk bij mezelf voorheen wel dat ik ook wel echt wat moeite heb om daar bepaalde zaken los te laten. Terwijl dat daar een echt perfect team zit wat er heel veel verstand van heeft.
0: Ja, maar dat is herkenbaar natuurlijk. Dat hoor je eigenlijk bij elke ondernemer die het heeft over expansie. Expansie is inherent aan loslaten. Dingen overlaten aan je collega's die ook gekwalificeerd zijn. Maar misschien toch een andere visie hebben. Hoe hou je dan die kikkers in de wagen? Want nu is het nog behapbaar. Maar stel je hebt straks 30 collega's. Wordt het natuurlijk wel een ander bedrijf.
2: Ja, dat wordt dan zeker een ander bedrijf. En in die fase zijn we nu nog niet. Zijn wel dingen waar we natuurlijk later ook naar heen willen.
0: Wat heb je voor ogen voor de komende jaren?
2: Nou, wat onze komende jaren voornamelijk belangrijk is dat stukje, vooral dat West-Europa en wat daar heel erg aansluitend is, willen wij het liefst eigenlijk allen zelf blijven doen. Daarnaast willen wij met die distributeurs verschillend over Europa ook allerlei andere landen toevoegen. Scandinavië is daarbij ook echt iets wat op de wensenlijst staat. Is ook een redelijk soortgelijk mens.
0: Een soortgelijke markt, soortgelijke cultuur ook, denk ik wel. Hè?
2: Ja. Dus daar zien we een hele mooie fit. Alleen ook dat zijn dan wel markten die we het liefst met een juiste partner willen doen. Dus onze focus momenteel ligt op hetgeen wat we nu beheren. Helemaal tot 100% juist benutten. En hetgeen wat daar buiten ligt, willen we gaan benutten middels de juiste partners beter te vinden en aan te sluiten.
0: Want ik kan me voorstellen, aan de ene kant, je ruikt heel veel kansen. Maar aan de andere kant, zorgvuldigheid is denk ik ook wel goed hierbij. Jezelf, de Duitse markt is toch een andere league dan de Nederlandse markt.
2: Ja, zorgvuldigheid is daar heel belangrijk mee. En wat het natuurlijk ook vooral in dat stukje die start-up fase weer aan uitdagingen met zich meebrengt. Je ziet wanneer je in één keer allerlei mensen weet aan te sluiten, volumes weet te draaien. Je begint te schalen, maar dan begint het volgende probleem zich voor te doen. Dat je ook met je voorraad zit waarop je moet gaan schalen. Je dient alles zelf voor te financieren. In ieder geval, wij hebben met veel distributeurs ook aantrekkelijke afspraken gemaakt. En vervolgens zag je eigenlijk dat we daar de hele tijd weer tegenaan hikten.
0: En waar het product gemaakt wordt, gefabriceerd wordt, is dat in Nederland? Of?
2: Ja, de wekker wordt inderdaad in Eindhoven gefabriceerd. Op de Hightech Campus ligt het product. En daarbij willen we dat product, omdat wij zelf nou met de auto 20 minuten daar zijn, ook dicht bij huis houden. Ja. Want die kwaliteit moet bij ons altijd top zijn. Ja. En dat kunnen we zodoende wel waarborgen.
0: En zijn ze klaar om op te schalen?
2: Zij zijn zeker klaar om op te schalen. Wij hebben onze ambitieuze plannen ook natuurlijk met hen gedeeld. Dus daar voorzien we eigenlijk helemaal geen probleem.
0: Wat zou de capaciteit zijn die je nu aan kan op jaarbasis?
2: wat we nu qua capaciteit op jaarbasis aan kunnen. Dat zou echt, denk ik, heel eenvoudig naar 10.000, 20.000 wekkers kunnen gaan.
0: Ja. En dan heb je nog die horloges. Wordt die ook in Eindhoven geproduceerd?
2: Nee, de horloge hebben wij niet in Nederland liggen qua productie. Wat je ook eigenlijk een beetje moet zien, de plaswekker, dat is echt ons onderscheidend vermogen en ons unieke product. En wij willen door het assortiment aan te vullen wat meer die all-in-one-stop plasshop zijn, zeg maar even. En dan heb je ook een stukje met dagzindelijkheid te maken. En het stukje broekplas overdag. Dus nou, zodoende, door weer in contact te zijn met die artsen, horen wij dat zo'n plashorloge heel vaak wordt voorgeschreven.
0: Ja.
2: En zijn we daar eigenlijk direct op gaan inhaken.
0: Want wat je net al zei, ook toekomst gesproken. Je bent innovatief en je gaat natuurlijk producten erbij bedenken. Jij zei net al, dat plasbroekje als het ware, dan moet een kind toch wel 6, 7 jaar zijn. Maar als ze zindelijk worden, zijn ze rond de 3, 4 jaar.
2: Klopt.
0: Dat is natuurlijk nog wel een interessante leeftijdscategorie waar je iets voor zou kunnen betekenen, of niet?
2: Ja, en je zit ook na te denken in het stukje voorfase zijn. Dus denk even gewoon heel simpel aan een plaspotje. Alleen koppel je naam eraan en dergelijke. En je bent toch al in die voorfase bekend bij diegene. En weet dat je in die industrie bezig bent. Dus misschien dat die zodoende weer makkelijker bij je terechtkomt. Dus dat zijn dingen waar we nu voorzichtig aan meer producten aan het toevoegen zijn en meerdere opties te bieden om meer te kunnen voorzien in alle behoeften eigenlijk.
0: Kan je een voorbeeld daarvan noemen?
2: Ja, het belangrijkste voorbeeld wat we nu toegevoegd hebben is dat plashorloge. Waarbij we dus preventief een trilling geven met een discreet signaal wanneer een kind overdag last heeft van zinnelijkheid. En die is nu ongeveer een half jaar geleden ook vrij recent pas toegevoegd.
0: Dus dat is allemaal nieuw. Kun je allemaal mee. En ga je dat, zet je dat dan ook meteen in die internationalisering mee op die website? Of ga je dat dan weer eerst testen in een kleine schaal, bijvoorbeeld in Nederland?
2: Nou, we testen natuurlijk zelf de producten en dergelijke en onze leveranciers wel. Juist waar we dat soort dingen inkopen, hebben wij dat binnen. Dan gooien wij ook wel echt directe kanalen open. En gaat het ook naar alle dingen doen, omdat we wel zien dat het product gewoon juist is. En hebben ook bij dat plashorloge eigenlijk gelijk gezien dat het gewoon een hit is.
0: Jongen, ik heb nog een soort van verrassing in dit programma. Vragen we af en toe toch om een getal onder de 10 te noemen. Daar zit een vraag aan gekoppeld. Welk getal zou je willen noemen?
2: Voor mij een 10.
1: Wanneer is jouw werk klaar?
0: Nou,
2: mijn werk is niet zo snel klaar.
0: Nee, dat weet ik.
2: Nou, kijk, weet je wat het is? We zijn nu die scale-up fase aan het ingaan. Dus vooral in die start-up fase ben je heel veel dingen zelf aan het doen. De druk en het stukje, de aandacht ligt dan ook echt bij jou wanneer zaken niet lopen. Dan word je er ook op aangekeken natuurlijk. En ons en mijn doel vooral is om het bedrijf nu echt mooi succesvol door deze nieuwe fase heen te duwen. En daar tot een succes te komen. En in alle eerlijkheid, dan stopt het niet om 5 uur. En blijf je daar ook in de avonden en weekenden gewoon mee bezig.
0: Ja, want daar is leiderschap heel belangrijk. En je bent nu met een vrij compact team. Dat is natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Hoe bewaak je de cultuur? Want als je straks gaat groeien, dan ga je natuurlijk naar een groter team. Krijg je nieuwe mensen erbij, nieuwe meningen erbij. Hoe probeer je dat te managen?
2: Ja, wij zijn met onze management meetings altijd wel met iedereen aan het kijken om alle plannen en ideeën die we te hebben, ook iedereen zijn denkwijze daarop te laten vloeien.
0: Dus continu bezig met draagvlak.
2: Ja, wij willen iedereen ook betrokken houden. En dat de mensen die de belangen hebben, die moet je natuurlijk ook wel echt betrokken in je organisatie houden. En daardoor zie je dat wanneer bepaalde dingen ook ooit eens wat minder lopen, dan zijn ze op de hoogte en komt het niet als een verrassing. Maar om iedereen heel dicht bij je te houden, zorg je dat je samen als een collectief eigenlijk wel naar dat nieuwe punt komt.
0: Want hoe hou je medewerkers tevreden?
2: Nou, wij zijn op kantoor eigenlijk met een hele gangbare cultuur. Wij zijn een vrij jong team. Iedereen binnen het team zijn wel allemaal heel ambitieuze mensen die graag aan mooie doelen werken en dit soort dingen willen realiseren. Dus we houden het heel laagdrempelig. Het is bij ons niet allemaal heel strikt. Dus het is vrij losjes. Af en toe iets te losjes, als ik het eerlijk mag zeggen. Maar dat houdt ook de lol erin en de motivatie bij iedereen om het gewoon leuk te houden en ondertussen leuk succes te behalen.
0: Daarbij die expansie, dat vraagt natuurlijk om meer medewerkers. Zijn er al mee bezig met het werven van nieuwe mensen?
2: Ja, we zijn nu met een team wat we nu hebben, wat er juist bij zit en wat de huidige capaciteit prima kan runnen. Het fijne is wat wij ook intern bij ons kantoor hebben, is daar hebben wij een marketing agency eigenlijk gekoppeld bij het merk. En daarbij hebben wij dus ook alle expertise's met het stukje design, maar ook development van website en dat online plaatje. Dus dat is wel eigenlijk wat ik zei met, hey, je hebt 4 man op je loonlijst direct, maar in de organisatie zit echt ruim 15 man betrokken.
3: Precies.
2: En je moet vooral, wat bij ons ook gewoon heel goed werkt, is de expert op het gebied van dat onderwerp, die moet daarmee bezig zijn in plaats van allerlei onderwerpen zelf hoog willen houden. En daar zitten wij in capaciteit momenteel nog echt prima op de plek. Maar moeten we inderdaad wel een oog in de gaten houden voor de toekomst.
3: Dryly, over 5 jaar, dan heb je in ieder geval de klingelhozen fase achter de rug in Duitsland. Dan ga je richting Scandinavië, zei je net al. Is dat binnen 5 jaar allemaal gerealiseerd? Of denk je dat dat over 5 jaar plaats gaat vinden?
2: Nou, ons in 2026 ligt die focus echt op Duitsland. Dus dat is nummer 1. Het aansluiten van die meerdere distributeurs. Dat is eigenlijk het punt 2 wat daarbij komt. Je ziet wel dat een aanlooptijd nodig heeft. Het is niet wanneer je het partnership hebt dat de orders binnenvloeien en dat de volumes gedraaid worden. Dus daar zal altijd een aanloop mee bezig zijn. En om ook wel te bewaken dat dat proces juist verloopt. Vooral omdat het een industrie is waarin we zitten. Het is echt een niche. Dus je bent met toch wel een paar spelers. Willen we eerst waarborgen dat dat plan bij degene wat opgezet wordt ook echt juist verloopt. En vervolgens door naar de nieuwe gaan. Dus ook niet te veel processen daar door elkaar laten verlopen. Dus dat zal uitgesmeerd worden over de jaren. Kijk je 5 jaar later als je 2031 zit. Moeten wij daar zeker ondertussen flink operationeel zijn.
3: Ja. En hoe ga je die partners, hoe hou je die tevreden? Want die zijn natuurlijk super belangrijk in al die landen als tussenschakel.
2: Ja, nou het allerbelangrijkste punt er is de meerwaarde die het product biedt natuurlijk. Het stukje kwaliteit en innovativiteit. Maar ook wat wij zelf ook uitstralen naar onze eigen klanten. Het product is een emotioneel product. Er is een gezin mee bezig. Het is in de nacht. Die uren zijn kostbaar. Wij vinden service een enorm belangrijk aspect daarin. Dat zul je ook in al onze gebruikerservaringen terugzien. Hoe mensen over onze service praten. En dat verhaal wat wij naar die klant uitstralen. Moet eigenlijk ook bij die distributeur zijn. Dus er moet een heel warm gevoel zijn. En die moet zich gehoord voelen, zeg maar.
3: Dank voor je verhaal. Jeroen Wijnen van Dryly. En veel succes de komende jaren. En de internationale expansie uiteraard.
2: Dankjewel. Gaat goed komen.
3: Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dan natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.
4: Dit is New Business Radio.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Netwet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
7: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: Voor steeds meer bedrijven is energie een bepalende factor geworden voor kosten, groei en continuïteit. Hoe komt dat? Waar lopen ondernemers tegenaan en welke stappen zijn wel mogelijk in een steeds voller energiesysteem? Die uitdagingen breiden zich nu ook uit naar woningbouwcorporaties en ook de particulieren zien het einde van de saldering naderbij komen. Vandaar

0: hebt, dat je misschien met het aanvragen van een oplaadpunt wat enige moeite hebt. Laat staan voor bedrijven, want dat is waar we het vandaag over hebben. Er is een netcongestie, er is een probleem met het stroomnet. En even kort te zijn wat Current is. Jullie hebben daar een vinding op ontwikkeld.
1: Ja, we gaan daar denk ik uitgebreider later over hebben. Maar Current is een lokaal energiemanagement systeem. Wat het voor bedrijven mogelijk maakt om weer regie over eigen energie te nemen. Zodat je binnen bestaande aansluiting toch kan groeien, toch kan verduurzamen en je bedrijf met succes kan voortzetten. Ja, om slim lokaal energie te gaan sturen binnen de beperkte aansluiting.
0: Ja, precies. En even voor de duidelijkheid, lokaal, daarmee doel je op binnen het pand.
1: Ja, dus zit in het pand, maar ook wordt het in het pand verbonden aan de verschillende apparatuur, het energiecontract en dergelijke, en meet en analyseert en stuurt binnen en vanuit het pand. Dus het hoeft niet via de cloud op en neer. Het is onafhankelijk daarvan en daardoor veel stabieler en cybersecure.
0: Ja. Wanneer is dat idee ontstaan? Want dat overvolle netwerk, dat is langzaam ontstaan. In één keer weet iedereen ervan.
1: Ja,
0: Hoe zou je dat terug kunnen reflecteren?
1: Ja, nou eigenlijk is, sterker nog, Nederland is nummer 1 wereldwijd met netcongestie en ook nummer 1 met zonnepanelen. En het stroomnet is tientallen jaren geleden gemaakt voor een heel ander gebruik. En ook heel ander opwek. Dat je een paar grote centrales. En die van grote kabels naar kleinere kabels kwamen bij jou thuis of bij het bedrijf aan. Maar nu heb je door het hele land eigenlijk centrales. Zon, wind. Dus er is veel gefragmenteerder en daar is het netwerk niet op aangelegd. Zon, wind is een natuurproduct. Soms er heel veel. S'nachts is er geen zon, maar misschien wel wind. En soms er geen wind, geen zon. Dus dat gaat heel erg op en neer. En dat moet wel, die pieken moeten wel over datzelfde net heen voor tiental jaren geleden. En dus ook twee kanten op. Daarnaast zie je, jij noemde het net al, je komt thuis, je wil de auto laden. Iedereen doet het ongeveer tegelijk. Dus we gaan van fossiele brandstoffen naar elektrische auto's, maar ook warmte naar warmtepompen. Dan krijg je enorme gebruikspieken. Totaal elektriciteitsverbruik neemt toe, maar ook de enorme pieken. En dan komen we weer naar die kabels die 30, 40 jaar geleden in de grond zijn gelegd. Die waren niet voor die pieken gemaakt van opwek, zon en wind die er in één keer overheen moet, maar ook niet in gebruik. Eigenlijk simpel gezegd net zoals file rijden.
0: Zeg wel mooi hoe je dat uitlegt, want daar sta je denk ik normaal gesproken door de dag heen helemaal niet bij stil dat de hoofdzaak is. Want eigenlijk denkt men altijd van er is gewoon een tekort aan het stroomnet, maar het heeft dus daarmee te maken, file rijden. Nu hoor je steeds meer industrieterreinen die samenwerken, waar panden met elkaar gebruik maken van. Hoe kan ik dit dan vertalen naar het apparaat wat je hier ontwikkeld hebt? Want dit gaat om op gebouwniveau,
1: Nou, dus dat file rijden, dat kun je ook naar de bedrijven terugbrengen. Dus in principe, op het net, dus buiten het bedrijf, is er door het hele jaar heen, als je continu dezelfde hoeveelheid zou gebruiken, past het allemaal. Met onze wegen in Nederland ook, maar niet om 8 uur 's ochtends en om 5, 6 uur 's middags. Maar over de hele dag verdeeld zou het wel kunnen. Datzelfde voor een bedrijfspand. Een bedrijfspand die heeft totale energiebehoeften, dat past wel binnen een jaar. Bedrijf wil groeien, extra productielijnen of een laadplein erbij zetten of verduurzamen, wat ook moet. Maar loopt dan tegen die maximale capaciteit die door hun aansluiting heen kan. Ja. En dan kom je weer met de situatie, dan zeggen ze ik wil een grotere. Zegt de netbeheer, dat kan niet, want er is geen plek.
0: Nee.
1: Of er zijn ook meer dan 14.000 bedrijven die op de wachtlijst staan om überhaupt een aansluiting te krijgen. Maar wat je dus op het net kan doen, kun je ook binnen je bedrijf doen, onder eigen dak. Dat je zegt, ik heb zoveel capaciteit. Lood die ik op hetzelfde moment door mijn connectie kan krijgen. En ik heb deze activiteiten binnen mijn bedrijf. Nou, dan onze oplossing, de navigator die dan in de meterkast van het bedrijf wordt geplaatst. Die meet dan continu de situatie. Dus hoeveel gebruik is er? Heb ik eigen zon? Wat zit er in mijn batterij? Wat zijn de prijzen op de energiemarkt? De transportkosten? En op basis daarvan breekt hij het meest slimme plan. En wordt dan ook lokaal direct uitgevoerd. Zodat je binnen je bestaande aansluiting veel meer voor elkaar kan krijgen. Dus je gaat het slimmer spreiden.
0: Ik kan me ook zomaar voorstellen dat als je de groei niet zou willen wachten op die mogelijkheid. Ja. Dat je ook veel meer naar een 24-uurs operatie gaat.
1: Ja, nee, dus het mooie is, het begint eigenlijk met inzicht. We hebben een heel onderzoek gedaan bij heel veel MKB'ers. En de meesten weten eigenlijk nog ineens wat hun aansluitingscapaciteit is. Die weten wel totaal energierekening, de maandrekening, maar niet. Waar komen die pieken vandaan? Wanneer zijn die pieken er? Hoe groot zijn die? Zit ik dicht tegen mijn aansluiting aan? Aanwaarde aan? En dan komt opeens de urgentie. Want dan krijgen ze een brief van de netbeheerder. Je zit er tegenaan of overheen. Of
0: en dan is het eigenlijk al te laat.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: En dan is het moeilijk om dat aan te passen. Of hele plannen voor productieuitbreiding, laadpleinen. En ze willen eigenlijk de schop in de grond doen. En komen erachter dat dat niet past. Dus de behoefte aan inzicht en grip wordt steeds essentiëler voor MKB.

0: Yes. Want het raakt direct aan de bedrijfszekerheid, bedrijfscontinuïteit. Dus als je weet hoeveel ruimte heb ik, hoe ziet mijn energieprofiel eruit, dan kun je ook plannen voor investeringen maken. Dan kun je dat slimmer gaan sturen. Dan kun je dus veel meer binnen die aansluiting doen. En hoef je dus niet te wachten, want het gaat nog jaren duren voordat je een grotere aansluiting krijgt. Heb je weer eigen grip op je energie, je kunt doorgroeien. En met die inzicht kun je ook investeringsbeslissingen nemen van, hey, slimmer om dit te doen. Of ja, grote of kleine batterij of dat soort zaken toe.
1: Vandaar dus eigenlijk ook de naam Navigator Pro.
0: Ja, ja.
1: In dit geval. Dit apparaat helpt je met die keuzes maken. Moet ik het zo vertalen?
0: Ja, je kunt het ook. Een andere voorbeeld is de dirigent. Dus je hebt binnen een gebouw heb je allerlei bedrijfsprocessen, apparatuur. En de Navigator Current, de dirigent, die verzamelt al die informatie. En die kijkt wat het meest handig is om te doen. Dus heb ik zonne-energie over, niet terug aan net geven, want het kost je geld en net kan het niet aan. Kan ik dat op dit moment meer gebruiken? Of je weet dat de energieprijzen, de dynamische energieprijzen, op bepaalde momenten duurder of goedkoper worden. In combinatie met wat jouw geplande gebruik is, kan ik daar dingen dan slim naar voren of naar achteren verplaatsen. Zonder dat dat het bedrijfsproces in de weg zit. Maar waardoor je wel meer op een dag kan doen, of in de 24 uur zoals je zei, maar ook goedkoper.
1: En dat is ook niet geheel onbelangrijk.
0: Nee, want de kosten gaan steeds verder omhoog. De elektraprijzen, maar ook de nettarieven, die gaan groeien. Want die kabels moeten wel de grond in. Dat kost heel veel geld. Dat moet ergens vandaan komen.
1: Zou je dan kunnen stellen dat dit voor nu een hele goede oplossing is? En dat als het net straks geschikt is, dat het niet meer nodig is?
0: Nou, zelfs de netbeheerders zeggen, als we 280 miljard hebben geïnvesteerd de komende jaren, dat dat niet voldoende zal zijn om die pieken op te vangen.
1: Dus
0: zijn we in 2040, als dat gedaan is. Dan zeggen ze nog steeds, met die pieken in opwek en die pieken in gebruik, die kunnen wij nooit voorzien in nog dikkere kabels, nog meer kabels, gewoon niet te doen.
1: Exact. Nou, en vandaar de vraag ook eigenlijk.
0: Ja.
1: Daarbij is het natuurlijk ook kostenbesparend.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk dus altijd een motiverende reden om zoiets in je bedrijfspand te hangen. Wat voor bedrijven maken hier nu gebruik van?
0: Nou, bijvoorbeeld waar we recent mee bezig zijn, is een grote bakkerijketen. Dus natuurlijk een bakkerij is energieintensief. Ovens, koelingen, enorme piekgebruik. Ja, zijn we begonnen door inzicht te creëren. Van hoe ziet het profiel er nou uit? Hey, op bepaalde momenten zitten we eigenlijk tegen die piek aan. 'S Ochtends om 7 uur als die ovens allemaal aangaan. Kunnen we dat een beetje gaan spreiden? Of kunnen we daar een batterij samen met de installateur naast zetten om even die piek op te vangen? Hoeft niet gelijk een mega grote batterij te zijn, maar eerst die eerste piek.
1: Ja, dus je helpt
0: met
1: je gewoon
0: inzicht. Kun je het sturen doen, maar kun je dus ook kijken, wat kan ik qua installatie het slimste doen?
1: Precies, sturen en slimme keuzes maken is een hele belangrijke daarbij. Wat voor MKB-bedrijven zie je nu veelal hier gebruik van maken? Is dat toch, je noemt al een bakker.
0: Nou, waar wij op ons richten, je hebt zeg maar de echt grote industriële sites. Daar heb je allemaal dit soort oplossingen voor. Maar dan heel complex met heel veel teams die dat allemaal maken. Fantastisch, mooi. Maar voor de MKB'er is dat te complex, te duur. Die zeggen eigenlijk, wil een one-stop shop. Een oplossing die voor mij werkt, dat ik alles in één heb. Zowel de hardware, de software, de dashboarding, de connectie met de energiemarkt en dergelijke. Ja, en dan heb je een hele variëteit. Het gaat natuurlijk wel waar meer is dan alleen een kantoor waar je iets
1: iets produceert waarschijnlijk.
0: Ja, ja.
1: En hoe werkt die implementatie? Gaat dat vrij eenvoudig? Of is het wel iets wat van tevoren waar het een en ander voor in kaart gebracht moet worden?
0: Nou, je gaat samen trekken we op met installateurs en adviseurs. Die kijken naar de situatie. En dan beginnen we eigenlijk meestal eerst van, hang maar eens een Navigator op. Ga eens 2 maanden kijken. En dan gaan we kijken samen met de installateur en het bedrijf. Hey, maar het is handig om dit aan te passen in je installatie. Maar ook kan het zijn, kunnen we zien, de koelcel blijft heel vaak openstaan overdag. Heeft je met je personeel over hebben, kan die wat vaker dicht.
1: Ja, precies.
0: Dus het kan ook hele kleine dingen zijn. Of we zien altijd op donderdagmiddag 4:15 een enorme piek. Hey, hoe komt dat? Hey, dat komt van deze gebruik. Hey, maar als we dat nou net anders organiseren, de afspraak, het proces, lost ook al dingen op.
1: En is het zo dat jullie dan ook helpen met het vertalen van echt die data dat vrijkomt? Hoe gaat dat?
0: Nou, maar je krijgt gewoon maar ook de gebruiker, de installateur, die krijgt een prachtig dashboard waar je gewoon alles kan zien. Je kan precies zien wat is je energieprofiel, hoe zit je tegen met je capaciteit, wat zijn de kosten, waar komen die vandaan. Ja, je kunt het op detailniveau doen. Je kunt verschillende locaties met elkaar vergelijken. En daar komen zeg maar MKB energie dashboards uit. En daar zie je al heel veel in. En af en toe doe je een keer een extra deep dive met een adviseur erbij om te kijken van, ja, wat kunnen we nou specifiek nog toevoegen.
1: Nu is het zo dat je het hebt over MKB, maar zijn er nog andere toepasbaarheden?
0: Zeker, zeker. Eigenlijk hetzelfde probleem van die netcapaciteit speelt bij huishoudens nog niet zo. Is er wel, maar je ziet woningbouwcorporaties. Er zijn 2,3 miljoen woningbouwcorporaties huizen in Nederland. die zijn verplicht om een energielabel te verhogen richting 2028. Staat ook weer in het nieuwe aan de slag coalitieakkoord. Om dat nog een stap in te zetten. En om dat te doen, isoleren is prima, maar dat redt het niet meer. Dus nu moeten ze gaan elektrificeren. Tenminste, om te verduurzamen moet je eigenlijk een warmtepomp plaatsen. Inductie koken, zonnepanelen, eventueel een batterij.
1: Er is ook een datum gesteld waarop er straks alleen nog maar warmtepompen gebruikt.
0: Ja, dat is voor de particulieren vanaf 2029. Dat is weer terug in de plannen gekomen. Maar de verduurzamingsplicht voor woningbouwcorporaties, die moet iedere keer van de labels, van de D naar de C naar de B. En om dat te doen moet je dus elektrificeren. Maar die hebben hetzelfde probleem. Als je dus woningbouwcorporatie heeft meerdere huizen in een wijk.
1: Ja.
0: Daar is geen aansluitcapaciteit. Nee. Hetzelfde als die bedrijven. Dus daar wordt ook gezegd, blijf binnen die waarde. Ja, maar ik moet verduurzamen. Nee, dat past niet. Je moet dan binnen, weet ik veel, 25 ampère bijvoorbeeld blijven. Maar er komt wel een warmtepomp bij die dat al bijna in zijn eentje trekt op een koude winterdag. Maar er moet ook gekookt en gewassen en gedroogd worden. En ook daar weer kunnen wij, doordat we lokaal in de meterkast zitten, kunnen we dat heet dan load balancing doen. Dus je kijkt op millisecondes, wat is nu de load in dit huis?
1: Ja.
0: En zien we dat er gekookt wordt of gewassen wordt, et cetera, die warmtepomp daarop schakelen. Dat je niet over die maximale capaciteit heen gaat. Maar ook slim dat van tevoren al warmte gaan bufferen, je warmwatervat al klaar hebben of het huis al wat warm hebben gemaakt, zodat je weet op het moment dat er andere dingen komen, dat je wat ruimte hebt om daarin te sturen. Dus kun je binnen die aansluitwaarde van de netbeheerder blijven. Maar ook voor de installateur is het fijner, want die hoeft dan ook niet de hele elektrische installatie aan te passen en kan daar binnen veel makkelijker implementatie doen.
1: Ja, want dan heb je nog een stukje saldering.
0: Ja.
1: Dat natuurlijk afgeschaft is eigenlijk de salderingse toelagen.
0: Ja.
1: Dus dat gaat je geld kosten als je niet oplet.
0: Ja, dus we hebben het over MKB en de woningbouwcorporaties. Daar heb je vooral het netcongestieprobleem, maar ook kosten besparen. Hè, door slimmer gebruik maken van je eigen energie, van de prijs op de markt, et cetera. Het netcongestiestuk is wat minder urgent voor de huisbezitter. Maar de saldering, januari 27 stopt die.
1: Ja.
0: En daar zie je ook dat natuurlijk, net zoals bij andere groepen waar we het net over hadden, elektrificering is natuurlijk aan de orde van de dag. Als je misschien een rekenvoorbeeld, als je een gewoon huishouden neemt, gemiddeld in Nederland, conventioneel, dus cv, et cetera, 4500 kilowattuur per jaar. Ga je een elektrische auto en een warmtepomp erbij zetten, dan ga je dik over de 10, 12, 1000 kilowattuur per jaar. Dus je elektriciteitsverbruik neemt 2-3 keer zoveel toe. Dan ga je naar de kosten kijken per kilowattuur sinds 2020, 2025 naar 2030 de verwachtingen. Met ook saldering afhalen, maar ook alle andere factoren, nettarief, et cetera. Zie je van 2020 naar 2030 bijna een verdubbeling per kilowattuur. Dus 2-3 keer zoveel kilowattuur verbruik met een prijs die best wel misschien wel richting 2 keer zoveel wordt. En het derde element is dan, zijn 4 miljoen huishoudens in Nederland met zonnepanelen. Gemiddeld gebruiken die maar 30% van de eigen zonne-energie. Die 70% wordt nu gesaldeerd. Maar die gaat eraf. Ja. Dus aan ons dan ook de rol om dan de huishoudens daarmee te gaan helpen. Door een current te plaatsen in je meterkast, gaan we van die 30 samen met jou proberen 40, 50, 60 te maken. En ook daar weer inzicht te geven. Is een batterij voor jou relevant of niet? En hoe groot zou die moeten zijn?
1: Ja.
0: En hoe kun je slim schakelen? Want misschien even nog overkoepelend. De energietransitie heeft het niet makkelijker gemaakt.
1: Nee, want dan heb je ook
0: wel complex geworden.
1: Precies,
0: iedereen.
1: Maar dan heb je ook nog de vraagstelling van wat vinden de energieleveranciers hiervan? Want dat is voor hen nadelig eigenlijk ook een beetje.
0: Nou,
1: of niet?
0: Kijk, de energieleveranciers zitten ook niet te wachten op die teruggeleverde zonne-energie. Want als de zon schijnt bij jou, bij mij, schijnt in heel Nederland. En op een zomerse dag om 2 uur 's middags is er zoveel zonne-energie. Daar kunnen ze niet kwijt. En daarom is die saldering moet er ook af, dat is niet houdbaar. En daarom heb je nu die terugleverkosten. Als wij nou kunnen helpen dat die huishoudens meer van die eigen zonne-energie verbruiken, niet gaan terugleveren aan het net. Wij kunnen zelfs zorgen dat in de meeste situaties, als er steeds nog zonne-energie over is die wij niet in het huis kunnen of bij de MKB kunnen gebruiken, kunnen wij de omvormer, de zonnepanelen, knijpen dat je nul teruglevert. Dus daar is de energiemaatschappij blij mee. De energiemaatschappij aan de andere kant vindt het heel interessant, als je dat met hun zou aanbieden bijvoorbeeld, dat zij meer inzicht krijgen in het portfolio van hun gebruikers, daarmee beter hun energieopwek en inkoop kunnen plannen.
1: Dit klinkt heel interessant, inderdaad ook voor de toekomst, maar ook om heel snel al toe te passen, zodat je bedrijf niet in een soort van spagaat komt waarbij ze wachten op de mogelijkheden om uit te breiden. Daarbij wel interessant om te noemen, want jullie hebben daarbij ook al een aantal awards gewonnen op het gebied van innovatie. Hè?
0: Ja, nee, daar zijn we natuurlijk heel trots op.
1: Wanneer zijn jullie begonnen?
0: We zijn ongeveer 3 jaar geleden begonnen, samen met Rick en Mark. En Mark is echt degene die de technologieontwikkeling doet en dat leidt. En die heeft samen met het team, is ondertussen flink uitgebreid, een mooie innovatie neergezet. We hebben vorig jaar op Solar Solutions, dat de vakbeurs op verduurzamen, waar 300 exposanten zijn met warmtepompen, zonnepanelen en allerlei andere oplossingen. Daar hebben wij de Best Innovation Award gewonnen. De beste innovatie van de hele beurs. Nou, dat was natuurlijk een enorme eer en hadden we niet direct verwacht. En afgelopen november hebben we de KVK, Kamer van Koophandel Award, voor de meest veelbelovende energietransitie award gewonnen. Dus ja, we zijn iedere dag met heel veel energie mee bezig. Maar als je dan ook die erkenning vanuit de markt krijgt, vanuit natuurlijk vakjuries, et cetera. Maar dan ook natuurlijk de grote interesse die we merken van de MKB'ers, de woningbouwcorporatie, maar ook van allerlei andere partners. Heel veel fabrikanten benaderen ons nu van warmtepomp, batterijen. We kunnen met jullie samenwerken, want wij moeten naar een totaaloplossing. Hè? Dus de dirigent waar we het begin over hadden. 1 standalone oplossing, een batterij of omvormer, gaat het niet redden naar de toekomst. Je moet dat als 1 systeem, als 1 orkest samen laten spelen. Dat het samen goed klinkt. En dat het iedereen zijn rol daar speelt op het juiste moment. Zodat de MKB, de woningbouwcorporatie, kan voldoen aan de wensen en de mogelijkheden die er zijn.
1: Precies, en je hebt eigenlijk heel veel innovatiekracht hierin ontwikkeld.
0: Ja.
1: Hoe gaat dat voor de toekomst? Is het ook zo dat je dit op een of andere manier steeds slimmer kan maken dan wat het nu al is?
0: Zeker. Ja, dus we hebben de hardware oplossing die in de meterkast gaat. Die wordt de installateur geplaatst. Daar zit op software die verbindt, analyseert en schakelt. En heb je het dashboard. Deze zit in de meterkast, die blijft in de meterkast. En het mooie is, of jij hem nou morgen of over een jaar installeert. Niet te lang wachten. Iedere keer als er nieuwe updates zijn, dat we meer apparaat kunnen sturen. Of dat er iets verandert in wetgeving, subsidies. Of in toekomst dynamische nettarieven. Er gaat van alles nog veranderen. Wordt het apparaat geüpdate. Dus het gaat mee. Het is toekomst voorbereid. Het gaat mee met alle veranderingen. En de meeste tijd en geld die wij hierin investeren, is continu die verdere ontwikkelingen. Hoe kun je dat steeds slimmer maken? Kun je steeds meer mogelijkheden aanbieden? Hoe kun je die energieprofielen en plannen steeds beter organiseren en slim maken.
1: Ik kan me ook zomaar voorstellen dat je ook kijkt naar de digitale weerbaarheid van dit apparaat.
0: Ja.
1: Cybersecurity, want dat is natuurlijk iets wat heel veel besproken wordt.
0: Ja.
1: Van in hoeverre is zoiets te beïnvloeden? Wat zou dat in het ergste scenario betekenen?
0: Nou, dat is mooi. Een van mijn medeoprichters, Rick, die heeft een cybersecurity bedrijf opgezet. En ook Mark weet er veel van. En dat hebben we vanaf dag 1, zeg maar. Security by design was een design principe. Je ziet vaak bedrijven doen dat na een paar jaar. Proberen dat nog terug te organiseren. Maar dat begint al met de keuze. Want wij noemen dit niet een energiemanagement systeem. Maar een lokaal energiemanagement systeem. Want het zit dus lokaal in de meterkast. En het werkt dus onafhankelijk van het internet. Het gebruikt internet wel. Want je krijgt wel een dashboard te zien. Je krijgt wel data te zien. Het haalt energieprijzen op. Maar het brein zit in het gebouw. En door het lokaal te maken is het veel cyberweerbaarder. Want een hacker zal ten eerste een cloud systeem aanvallen. Want dan heb je alle klanten, alle assets erachter zitten. En het is wel belangrijk inderdaad dat je het erover hebt. Want energierelateerde systemen zijn enorm in trek bij mensen die er iets verkeerds mee willen. Want energie...
1: Vandaar de vraag ook.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, iemand zei een keer tegen mij heel mooi. Internet is afhankelijk van energie. Maar energie is nu afhankelijk van het internet geworden. En door die combinatie wordt het een heel interessante target. Want als jij iets met energie kan doen, dan kun je heel veel dingen, het zijn natuurlijk regelmatig nu stroom uitvallen. Dan doet niet zoveel meer. Je staat verbaasd wat je dan allemaal niet meer kan. Nou, dan terug naar de lokale oplossing. Een lokaal systeem is minder interessant om aan te vallen, dan heb je er maar 1. Plus, omdat wij dit ontworpen hebben, er kan alleen maar verbinding van binnen naar buiten gemaakt worden, naar specifieke adressen. De ID zit ingebrand in de fabriek. Wordt trouwens in Nederland geproduceerd. Dat kan niemand meer veranderen. Ze hebben allerlei principes, zeg maar, dat het zo robuust is en cyberveilig al vanaf dag 1.
1: En vanaf dag 1 betekent eigenlijk dat je toen bij de ontwerpfase al door had van waar we naartoe gingen op het gebied van cybersecurity.
0: Ja. Ja, nee, dus die cybersecurity, wat ik net zeg, dat leeft wat minder bij de particulier. Maar zeker bij de MKB en de overheden krijgt nu steeds meer aandacht. En zijn er ook steeds meer programma's en eisen die eraan gesteld worden. Wij denken dat die eisen nog veel strenger en hoger moeten. Want uiteindelijk, ja, als je bedrijfsproces in de knoei komt, dat iemand anders in jouw systeem komt te zitten, dat wil je niet. En daarom wil je een lokaal systeem, wat dus lokaal draait en niet benaderbaar is.
1: Tot slot de laatste vraag. Hoe zie je de ontwikkeling van Current nu de komende periode? Is het zo, naamsbekendheid vergroten, vul ik even zelf in.
0: Ja,
1: maar kan ook me voorstellen dat ook de praktische oplossingen die hierbij gepaard gaan, dat je die ook meer over de bühne zou willen brengen?
0: Nou kijk, we hebben natuurlijk een stukje techniek gehad. Energiemanagement is het verbinden van verschillende apparaten, inzichten, waarmee je slimme dingen kan gaan sturen. Maar wat energiemanagement ook om dat succesvol te maken, is het verbinden met netwerken en partners. Want je opereert in een best wel complex ecosysteem. Je noemt net al energiebeheerders en netbeheerders, hebben het over gehad, fabrikanten van warmtepompen, batterijen, de MKB'ers, de installateurs, cybersecurity, etc. En daar zijn we heel actief mee om, zeg maar, dat ecosysteem, dat we samen oplossingen bieden, samen proposities aanbieden, samen leren en samen dus die transitie mogelijk maken voor uiteindelijk de eindgebruiker, de MKB, de woningcorporatie, om die complexiteit met alles wat maar continu verandert weer heel simpel terug te brengen naar de essentie dat je eigenlijk met energie niet bezig hoeft te zijn als gebruiker, maar wel het vertrouwen hebt en de gemoedsrust hebt dat het gewoon goed geregeld is en als er iets verandert, dat het mee verandert en dat je weet dat alles optimaal gestuurd en geregeld is, dat je laagste prijs hebt, dat je grip hebt, dat je eigenlijk weer regie hebt over je energie.
1: Het zijn mooie voordelen. En wat je eigenlijk al zei, het is vrij eenvoudig te implementeren door installateur.
0: Ja.
1: Is er verder nog iets wat je als tip zou willen vertellen of willen maken, als punt willen maken naar ondernemers toe?
0: Nou, inzicht. Krijg grip op je energie. Begin met inzicht. Als wij de interviews die we hebben gedaan, 80% heeft dat niet. En die wordt dus geconfronteerd met het moment dat het problemen geeft, maar dan ben je eigenlijk al te laat. Dan kun je er niet op plannen. Dan moet je allemaal gekke dingen uithalen om toch dingen voor elkaar te krijgen, een bedrijf goed door te laten lopen en geen onnodige kosten te maken. Dus begin met inzicht. En we hebben ook een mogelijkheid om, zeg maar, dat noemen wij de Powerproof Challenge. En dan bieden we aan om 8 weken lang inzicht te creëren,
1: te monitoren.
0: En vanuit daar samen het gesprek aan te gaan met de installateur van het bedrijf of adviseur. Als we hier nou naar kijken, wat kun je hier aan doen in je proces, in je afspraken? Wat kun je doen met ons via automatische slimme sturing? Wat kun je misschien aan je installatie slim doen en dat ook onderbouwen met data? Wat is een goede investering, wat is niet een goede investering? Zodat je klaar bent voor de toekomst en gewoon je bedrijf niet afhankelijk van de energie, maar dat je bedrijfszekerheid hebt over de energie.
1: Dank voor je komst. Koen Mulders van Current.
0: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
2: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
4: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: innovatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
0: At the top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO of andere C-level leider die aan de top staat en het gemaakt heeft. Ze bespreken hoe hij of zij daar is gekomen, wat een goede leider moet kunnen en wat de belangrijkste lessen zijn.

0: Elke vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: We're going to dance and have some fun.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility The Future Is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
2: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
0: Let's Talk Business op New Business Radio.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: TBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

De maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
7: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: ketten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: talking. Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
6: Je hoort het op New Business Radio.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
11: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig. No, you

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Welkom. Vandaag maken we kennis met marketingbureau NSC. Zij zijn een full-service sectorspecialist. En in co-creatie ontwikkelen zij een groeistrategie met communicatiekanalen die op elkaar aansluiten. Met als doel merken bouwen met groei. Bij mij is in de studio Thomas Brouwers.
1: Van hippe start-up tot

0: met sales trainers. En uiteindelijk hebben we dat hoofdstuk op een gegeven moment achter ons gelaten. Eigenlijk in 2013 zijn we ons online marketingbureau gestart. En dat heeft eigenlijk 2016, 17 heeft dat volledig de bovenhand gekregen.
1: En eigenlijk dat zie je natuurlijk overal. Met elk merk wat je neerzet in de markt. Crossmediaal is het keyword. En als je sociaal via social media niet aanwezig bent. Dan kan je het wel vergeten, toch?
0: Klopt. Ja, als bedrijf is marketing gewoon een hele belangrijke waarde, asset voor je. Je merkt dat er steeds meer organisaties echt willen groeien. En ja, dan is marketing gewoon een hele belangrijke waarde die je moet toepassen.
1: We gaan zo meteen natuurlijk inzoomen op sectoren die jullie bedienen.
0: Ja.
1: Voordat ik daar naartoe ga, zou ik graag willen weten, wat heb jij zelf ervaren in de manier waarop marketing bedreven wordt, waarop het verhaal van bedrijven verteld wordt?
0: Ja.
1: Voorheen was het toch wel vaak van laten zien hoe goed je wel niet bent. Nu richting storytelling, is dat iets wat jullie ook zien?
0: Helemaal. Ik ben eigenlijk nu 25 jaar onderweg eigenlijk als marketeer. En daarin heb je wel een verandering zien gebeuren. Inderdaad, precies wat je zegt. Hè. En vroeger moest je vertellen dat je heel goed in iets was. Dat hoor je nu steeds vaker ook nog wel eens een keer terugkomen. Dan denk ik van, probeer nog iets meer te vertellen waarom dat je zo goed bent. En wat de waarde is van jouw merk.
1: Jullie zijn sectorspecialist. Dat is ook de reden waarom ik hier eigenlijk over begon. Want elke sector vliegt het wellicht op een andere manier aan. Sommige sectoren hebben te maken met wet en regelgeving ook. Kunnen niet zomaar alles vertellen. Een van die sectoren is cultuur, B2B, consumer brands en finance. Als je nu een van die sectoren eruit moet lichten uit het verleden, waar zijn jullie mee begonnen?
0: Eigenlijk die finance sector. En al snel volgde de cultuursector.
1: Had dat verband met elkaar?
0: Nou, daar zijn we wel naar op zoek gegaan. Heel veel mensen zeiden van, ja, cultuursector, finance sector. Wat is nou, zeg maar, de verbindende factor? En dan merk je eigenlijk, en ja, ik heb dat zelf niet verzonnen, maar cultuur en finance, dat is uiteindelijk, ja, daarin bedienen we eigenlijk allemaal meer de welstandige doelgroepen in Nederland.
1: Ja.
0: En dat is echt wel de verbindende factor die we zien. Dat we daar echt goed in staat zijn om die doelgroepen te bereiken.
1: Nu zei je net al, jullie zijn heel lang bezig in de finance sector. Daar is enorm veel veranderd. Ja. Ook met de komst van digitalisering, noem maar op. Wat is daar op dit moment, als je die markt zou moeten omschrijven, aan de hand? Wat speelt daar?
0: Ja, er is enorm veel aan de hand. Als je 10, 15 jaar geleden terug ging kijken naar de hele financiële wereld, dan zie je daar eigenlijk een totale verschuiving van alles wat bankair was, is eigenlijk aan het verschuiven naar allerlei individuele bedrijven die iets goeds doen, wat een bank ooit als een, ja, zeg maar, in de paraplu had zitten.
1: Ja, dus een bank stond midden in de samenleving, was overal zichtbaar, ja. Droeg daar veel in bij, verenigingsleven, in het straatbeeld. Dat is iets wat bijna allemaal weg is.
0: Ja, klopt. En er zijn heel veel individuele bedrijven bijgekomen. Die eigenlijk iets goeds zijn gaan doen. Hè? Noem het lenen, noem het vastgoed financieren, noem het private equity. Dat zijn eigenlijk allemaal
1: andere financieringsvormen heb je daar aan over.
0: Ja,
1: precies.
0: En daar is een term voor, hè? Dat heet embedded finance of near banking. Dat zijn eigenlijk de initiatieven die nu echt enorm hot zijn. Dat is ook wat wij zien als NSC, dat wij best wel veel bedrijven bedienen in het professionaliseren van die propositie.
1: En heb je het dan over bedrijven die, zeg maar, uit de traditionele sector komen, of de disruptors?
0: Het zijn meer de disruptors. En als je gaat kijken naar de disruptors, dan is er al best wel lang een tendens gaande. Maar nu, ja, kan je bij wijze van spreken op iedere hoek van de straat kan je een vastgoedpropositie vinden. Een private equity partij die start. Dus er is enorm veel aanbod op dit moment.
1: Kan je dat op een of andere manier verklaren waarom daar nu zoveel behoefte is om nog meer kabaal te maken, als het ware?
0: Ja, dat heeft in mijn optiek heeft dat twee redenen. Enerzijds zijn de banken, ik heb zelf een bankaire achtergrond. Dan zie je gewoon dat de bankers zijn steeds meer volgens regelgeving moeten gaan werken. En dan zie je gewoon dat de markt op een andere manier gaat bewegen. En de andere reden is dat de markt gedigitaliseerd is. Dus er zijn zoveel digitale mogelijkheden bijgekomen. Waarbij je veel meer in peer-to-peer aanpak

0: eigenlijk met elkaar kunt hebben. Waarbij enerzijds heb je het vermogen en anderzijds heb je ja, de vragen van het geld. Ja, dan zie je allerlei platformen zie je daarin ontstaan. Die daarin een functie eigenlijk hebben. Mm-hmm. En daar is nog een bijkomend verhaal bij. Hè. De rente is over het algemeen heel erg laag. We hebben zelfs een negatieve rente gezien een aantal jaren geleden. En dan zie je dat, ja, dat heel veel partijen die zijn eigenlijk op zoek naar een alternatief voor hun spaarrekening. Nou, en nogmaals, we hebben het over de marketing. Wij zijn goed in staat om zeg maar zo'n propositie op een heldere manier op een keukentafel van de vermogende particulier te krijgen.
1: Kan je daar iets over uitleggen? Hoe hebben jullie een bepaald proces aan de hand van hoe jullie werken? Van intake tot uitvoering. Ja. Hoe gaat dat? Is dat altijd hetzelfde of is het echt wel per partij, wordt het opnieuw aangevlogen?
0: Nou, de aanpak is vaak wel gelijk. Alleen de uitvoering is toch wel anders. Omdat je voor ieder product heb je een bepaalde doelgroep nodig. Een bepaalde doelgroep die, ja, die ergens voor open zou kunnen staan. Maar ja, we beginnen eigenlijk altijd met een nulmeting. Want iedereen heeft vaak wel een website. Iedereen heeft een bepaalde propositie. En wij proberen daar toch wel op een andere manier naar te kijken. We proberen te kijken van oké, hoe kunnen we nou de kernwaarde van zo'n bedrijf echt naar boven halen. En dat ook weer toepassen in hun website. In eigenlijk al hun communicatieuitingen. Willen we de kern van die onderneming naar voren krijgen.
1: En nu heb je dus steeds meer tooling die je kan toepassen. Automatisering, AI. Ja. Wat voor noviteiten omarmen jullie eigenlijk?
0: Nou, dat is inmiddels best veel. Wij zijn een HubSpot partner. Dus ik heb best wel wat CRM's in mijn leven gezien. Wij zijn echt wel enthousiast over HubSpot. Ook een aantal andere systemen. Alleen, daarin merk je gewoon dat naarmate dat de behoefte toeneemt om verder te automatiseren, dat HubSpot wel in veel dingen kan voorzien.
1: Is dat dan ook het vertrekpunt van die nulmeting? Hè? Want je verricht een nulmeting om van plek te kunnen gaan.
0: Ja.
1: Dan implementeer je bij wijze van spreken HubSpot, waardoor je alles kan gaan meten. Hoe ontstaat dat? Hoe gaat dat?
0: Nou, ook dat is het onderdeel van die audit. Dus je gaat kijken van oké, op welke manier ben je nou met je klant aan het communiceren? Niet zozeer in de communicatievorm, maar veel meer met welke technieken, welke middelen gebruik je daarvoor? En ja, uiteindelijk vind ik het ook niet zo heel belangrijk. Als je maar op een goede manier en consistent met die doelgroep aan het communiceren bent. Want uiteindelijk, ja, we hebben het nu even over de financiële aanpak, financiële producten. Alles draait daarin om consistentie en terugkerende vertrouwen eigenlijk. Wat je iedere keer creëert doordat je een verhaal aan het vertellen bent. De ene keer vertel je iets over je organisatie, de andere keer vertel je iets over over iets wat je hebt aangekocht of iets wat je hebt verkocht. Alles om maar dat merk verder te laden.
1: Gaat dat op hand op basis van een contentkalender die van tevoren geformuleerd wordt? Of
0: zeker,
1: is dat iets wat ook ongoing gebeurt?
0: Zeker, zeker. Even nog terug te komen op jouw AI-vraag net. Ja. Binnen die tooling, daar zit ook steeds meer AI verweven. Op het moment dat wij ook werken met content, dan zetten we vaak AI ook wel in om ideeën te krijgen. Wij vinden het ook wel belangrijk dat we er wel met een menselijk oog naar blijven kijken. Niet dat we alles klakkeloos overnemen en dat online gooien.
1: Dus het toverwoord balans is daar weer.
0: Ja, absoluut 100%. Ja, voor dit moment nog wel. Ik sluit niet uit hoe AI zich verder gaat ontwikkelen dat het wel een straight through proces wordt. Maar op dit moment ben je nog wel bezig om content echt te beoordelen of het past binnen de hele storyline.
1: En waar doe je dan iets wat heel anders is dan je collega bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is een goeie. Ik denk dat wij, nogmaals, we hebben het nu over die finance sector. Ik denk dat wij veel verstand hebben van die finance sector. Dat we weten hoe bepaalde dingen aangevlogen mogen worden. Je tipte net ook even aan dat er binnen finance best wel veel regelgeving is. Nou, daar hebben we wel kennis van. Nogmaals, de disclaimer hierin is wel, we zijn geen juridisch partner, maar we weten wel welke disclaimer we moeten gebruiken of juist helemaal niet. Op het moment dat er een vergunning is, dan mag je ook heel veel dingen niet, maar dan heb je wel gewoon bepaalde regels waar je aan moet houden. Ten opzichte van onze collega, uiteindelijk, wij zijn op zoek naar partnership. Dat klinkt heel raar. Hè? Uiteindelijk, ja, we zien het wel als een klant, maar we zien het wel als een partner.
1: En voor een langere termijn.
0: Voor een langere termijn. Ja. Kijk, onze kreet, hè, NSC, staat voor merkenbouwers, aanjagers van groei. En dat merk, ja, dat bouw je binnen, nou, in ieder geval binnen. Ik wil daar geen garantie geven, maar wij zien dat we een merk bouwen, dat we daar vaak een jaar of drie over doen. Om een merk echt in die markt te krijgen. Daar moet je ook budgetten voor hebben. Om dat te kunnen doen. Maar ik moet de eerste ondernemer nog spreken die tegen mij zegt. Ja, ga eerst 3 jaar maar een merk bouwen. En dan komen de leads vanzelf. Dat is niet zo. En dan proberen we hem wel aan te jagen via paid advertising. Dan proberen we ook gewoon goede artikelen te schrijven. En die, ja, te pushen binnen een bepaalde doelgroep. Dus dan moeten de leads bij wijze van spreken wel overmorgen al binnenkomen. Want ja, het is vaak een ondernemer die, ja, die is ongeduldig. Die wil graag ook zijn doelstellingen verwezenlijken door dingen aan te kopen die kunnen gaan renderen.
1: En is er een ondergrens van dat je zegt, oké, deze financiële partij die nu als nieuwkomer in de markt gezet moet worden, is ons te klein bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat je op het moment dat je met kleine partijen gaat werken die heel snel groeien, ja, en wellicht dat ze in een palet komen waarin de wetgeving de overhand gaat nemen, dat je hele strategie niet meer klopt.
0: Ja, dat is inderdaad wel een ding. Tegelijkertijd zie ik dat we een aantal ondernemingen geholpen hebben waarin we echt klein gestart zijn. Waarbij we, ja, zeg maar, onze methodiek hebben toegepast. Waarbij we zo'n klant echt hebben laten uitgroeien naar een, ja, inmiddels een landelijk bekend merk onder vermogende particulieren.
1: Mag je merken noemen?
0: Ik mag merken noemen. Ja, zeker. Wij hebben bijvoorbeeld meer de voortepropositie gebouwd. Inmiddels zijn ze geen klant meer. Ze waren groot genoeg om het op een gegeven moment zelf te doen. Maar wel die hele customer journey vanaf, ja, bijna moment 1. Dat zijn ook ontzettend goede ondernemers. Hebben we, zeg maar, met hen doorlopen. Inmiddels werken we ook voor andere vastgoedpartijen als een Sectie 5. Nou, dat is een partij die ontzettend hard ook bezig is met hun communicatie. Ze groeien lekker door. Dus dat is ook echt een mooie partner waar wij trots op zijn.
1: Maar ik kan me voorstellen dat je ten alle tijden moet je een bepaalde showcase hebben, om het zo maar even te noemen.
0: Ja.
1: Om te laten zien en te overtuigen van wat die partij waard is.
0: Klopt. Ja. En dat zit hem dus helemaal in het begin van de samenwerking, waarin we echt die kern van die onderneming willen we naar boven halen. Die kern kan op een gegeven moment ook veranderen. Dat op het moment dat je, ja, jaar 1 zegt van, nou, dit is nu echt een onderscheidend vermogen. Hebben we ook bij partijen gezien. En dan op een gegeven moment gaat iedereen op dat snijvlak zitten. Dan moet je weer verder vernieuwen. Ja. Dan kan je niet door blijven gaan op hetzelfde onderscheidende vermogen wat we uiteindelijk willen hebben. Want uiteindelijk willen we altijd vanuit concurrentievoordeel willen we werken.
1: Even wat anders. En dat heeft hier ook mee te maken. Steeds meer zaken kunnen worden geautomatiseerd.
0: Ja.
1: Je zegt al, de menselijke kant is belangrijk. Hoe ver ga je daarin door en hoe bewaak je dat?
0: Ja, kijk, wij willen uiteindelijk. Kijk, als ondernemer moet je geld verdienen. Maar je hebt wel te maken met de huidige. Ja, en buiten is er veel aan de hand. Dus je moet mee met die hele ontwikkeling. Als je dat niet doet, nou ja, dan ben je ten dode opgeschreven. Dus je moet met innovatie, daar willen we ook echt in voorop lopen. Wij willen gewoon, ja, daarin ook de nieuwste dingen toepassen. Niet dat het altijd nog werkt, maar je wil er wel mee bezig zijn. En zo zijn we nu op kantoor, zijn we best wel veel agents aan het bouwen. Agents die
1: AI agents
0: ja, die terugkerende, repeterende taken eigenlijk voor je kan organiseren.
1: Waardoor je de focus kan verleggen naar andere zaken die belangrijk zijn.
0: En uiteindelijk weer goedkoper kunt werken, ja, en sneller kunt werken. Want dat is uiteindelijk ook waar klanten het voor doen ook.
1: Ja. Ja. Je ontwikkeling gaat natuurlijk heel snel. Ik kan me ook voorstellen dat je op bepaalde momenten denkt van, nou, hier ga ik wel of niet nu al iets mee doen. Tot slot even wat vragen. Hè. Als je nou een advies zou mogen geven aan ondernemers die de komende jaren zouden willen groeien. Financiële sector hebben we nu, ja, als voorbeeld genoemd. Er zijn natuurlijk andere sectoren waar jullie ook aan in actief zijn. Maar wat zou dat zijn?
0: Nou ja, kijk, heel veel mensen denken vaak nog niet na over wat voor soort merk dat ze willen zijn en voor wie. En dat is eigenlijk de meest, Ja, belangrijke vraag die je zelf als ondernemer moet stellen. Wat wil ik nu zijn en voor welke doelgroep? En daar moet je uiteindelijk een merk van bouwen. Waar je de komende jaren op door kunt gaan. Want dan is die consistentie, wat ik net vertelde, ook weer heel belangrijk. En daar eigenlijk een cadans in vinden. Dus eigenlijk constant hetzelfde doen. Ik blijf dan even hangen weer in die financiële sector. Mm-hmm. Maar ja, dat is gewoon dat vertrouwen winnen. Een mooi rendement kunnen bieden. Dat is uiteindelijk hetgeen waar heel veel vermogende particulieren dan voor kiezen.
1: Wanneer kijk jij terug op een tevreden samenwerking? En hoe?
0: Sowieso op het moment dat je... En dat klinkt... Weet je, dat is niet... zoetsappig of zo. Uiteindelijk willen wij niet gaan voor 1 en 1 is 2. Maar willen we gaan voor die samenwerking waarin je 1 en 1 is 4, 5 kunt realiseren. En dat zit hem ook in werken met mensen. Weet je... Als je werkt met, ja, je kent zo'n gevoel wel dat je met sommige mensen heb je een bepaalde samenwerking. Waarbij je veel meer kunt realiseren dan je uiteindelijk hebt afgesproken. En dat komt gewoon door die interactie die je met elkaar hebt.
1: Dus menselijk aspect, zei je net eigenlijk al, is gewoon super belangrijk.
0: Ja, ja. Kijk, voor deze tak van sport wel. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel... platformen waar je op dit moment mee kunt werken. Nou, die platforms die doen gewoon 1 ding heel goed of meerdere dingen gewoon heel goed. Nou, dan heb je minder menselijk aspect heb je nodig. Maar in dit verhaal heb je absoluut nog een menselijke touch nodig. Want ja, dat zorgt uiteindelijk weer voor een goede mix en combinatie van het merk wat je naar de buitenwereld wil sturen.
1: Laatste vraag. Welke partij of welke sector zou je in de toekomst heel graag nog willen beetpakken?
0: Dat is een goede vraag. Kijk, uiteindelijk lijkt het mij fantastisch om voor een, bij wijze van spreken, een Nederlands merk of een Duits merk wat Europese ambities heeft, om daar een samenwerking mee te vinden. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een Revolut, nou, niet meer weg te denken. Met name binnen jongere doelgroep. Die maken gewoon een keuze om voor een bekend merk, om daar hun geld te stallen. Vind ik waanzinnig interessant. Dat heeft ook alles met psychologie te maken.
1: Maar dan proef ik toch een beetje internationale expansie wat je ambieert.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Dat is uiteindelijk ook wel een ambitie van mij, maar ook van de onderneming, om meer internationaal te kunnen doen. En dat is ook het mooie van online marketing. Hè? Dus dat je, we zitten hier in Nederland, maar je kan wereldwijd, waar je maar wil, kan je campagne voeren. Dus dat is gebruik maken van alle mogelijkheden.
1: Nu was ik onlangs aanwezig bij een persconferentie, ook vanuit de Europese Commissie. En daar werd ook eigenlijk verteld dat de online advertising markt in de interne markt, dus in de Europese markt, eigenlijk de grootste groei doormaakt.
0: Ja.
1: He, dus daar zijn de landsgrenzen minst zichtbaar op dit moment.
0: Ja.
1: Verbaas je dat?
0: Nee, dat verbaast me totaal niet. Kijk, wij denken allemaal nog te veel als Nederlander of als Belg of als Duitser. Maar uiteindelijk gaan dat soort merken wel overkoepelend ertoe bijdragen dat we ons, klinkt misschien voor nu heel raar, maar veel meer Europeaan gaan voelen. In plaats van dat we Nederlander zijn.
1: Wat dat betreft dus nog een hele grote groei. Is er nog iets op korte termijn waar je naar uitkijkt?
0: Zeker. Altijd leuk als jij niet over jezelf hoeft te vertellen, maar iemand anders jou beoordeelt. En ja, zo zijn we onlangs weer genoemd in de Immers Top 100. Dat is toch wel een lijstje waar je als marketingpartij in wil staan. We zijn niet de grootste partij in Nederland. We zijn op dit moment nog relatief klein. Wel ambitie natuurlijk. Maar daar staan we op plek 3. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi om daarin door iemand anders een beoordeling te laten krijgen.
1: Mag je trots op zijn, toch?
0: Ja, dat je er bent. Ja.
1: Ik wil je danken voor de komst ook dat je hier was. Thomas Brouwers van NSC Marketingbureau.
0: Graag gedaan, Ron.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. Volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Ron Lemmens.
10: Goedemorgen. Grote ambities, prachtige strategie op papier, maar in de praktijk loopt het vast. Dat is wellicht herkenbaar, want vandaag in Company Challenge duiken we in het gat tussen dromen, plannen, plannen en doen. En hoe zorgt dat bijvoorbeeld voor de digitale transformatie of duurzaamheid, dat geen loze kreten blijven, maar echt gaan leven op de werkvloer. We gaan het hebben over de Impact Generator. Te gast zijn managing consultant Bram van der Graaf en consultant Sven Bonte van Zeder de Boer. En met hen gaan we de praktijk induiken, want ja, zij weten natuurlijk precies waar je tegenaan loopt.
0: Dit is New Business Radio.
7: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
10: Bram en Sven, hartelijk welkom. Goedemorgen. Welkom bij Company Challenge. Wat natuurlijk wel herkenbaar is, is het woord transitie lijkt wel toegenomen zijn afgelopen 10 jaar. We zitten continu in een transitie. Het is geen hype. Het is echt gewoon wat er nodig is. Maar herkennen jullie wat ik zeg eigenlijk?
11: Ik herken wel dat we continu in beweging zijn. En dat organisaties zich ook continu aan het verder ontwikkelen zijn. En in die zin in transitie zijn. En voor mij, ik koppel het woord transitie ook meteen aan dat organisaties in verandering zijn, maar ook dat je ander gedrag binnen een organisatie verwacht en dat je als organisatie aan het leren bent. Dus dat herken ik wel.
10: Maar het lijkt wel dat het eigenlijk veel meer op de voorgrond speelt dan in het verleden. Wellicht dat het ook te maken heeft met de verandering in de wereld. Herkennen jullie dat?
12: Zeker, ja. Als je nu alleen al kijkt hoe zoiets als ChatGPT de manier van werken, de manier van leven ons nu al verandert. Dat komen we ook constant tegen in ons werk eigenlijk.
10: Ja. Even aan jullie persoonlijk, voordat we, want we hebben natuurlijk een uur lang om hierover te praten. Jullie hebben ook een aantal voorbeeldcases meegenomen die we zo meteen gaan bespreken. Maar ook, hè, waar loop je tegenaan? En wanneer komen jullie eigenlijk aan bod? Wanneer kom je om de hoek kijken? En hoe begeleiden jullie dan, hè, van plannenmakerij tot uiteindelijk die uitvoering? Bram, jij bent managing consultant bij Zeder de Boer.
11: Ja, dat is een chique term, ja. ja, managing consultant bij Zeder de Boer. En ik ben vooral bezig met strategie- en innovatieopdrachten. Dus ik help organisaties aan de ene kant ook nog een beetje in de plannenmakerij. Maar wij kijken dan wel heel erg, vooral in de plannenmakerij al, hoe zorg je voor een goede strategierealisatie? Dus hoe betrek je de mensen erbij die de strategie daadwerkelijk moeten uitvoeren? En dat die ook een gevoel hebben bij wat de richting is. Ja, en vervolgens helpen we ook met elkaar van oké, als de strategie dan duidelijk is en we hebben een heel mooi papieren document en mensen zijn in het proces meegenomen en begrijpen wat de richting is. Hoe vertalen we dat dan weer naar de praktijk en hoe gaan we daarop sturen? Maar ook wat heb je dan te leren als organisatie en wat past daar dan weer bij? Dus ja, en dat vind ik onwijs tof. Om
10: te doen. Precies. Nou, we gaan straks uitbreiden hoe dat dan in de praktijk eraan toe gaat. En jij Sven, je bent consultant, dus onderdeel van het team van Bram.
12: Zeker, ja.
10: Maar zit jij, heb je een bepaalde expertise ook waar ze jou voor inzetten?
12: Nou, ik hou me met name bezig met het innovatiestuk, als je het zo kan noemen. Dus ja, ik heb de meeste opdrachten waarbij je echt gaat kijken naar een organisatie. Hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen met ideeën komen en dat er vervolgens ook wat gebeurt met die ideeën. Dus is er een bepaalde methodiek die wordt toegepast? Is er een strategie voor het omgaan met nieuwe ideeën? Ja, ik vind het vooral interessant om te kijken hoe kan een organisatie zich blijven vernieuwen in een constant veranderende wereld en dat ze zo relevant blijven.
10: En daar begon ik eigenlijk mee, die vraag, die veranderende wereld die gaat in een nog sneller tempo dan voorheen. En dat is eigenlijk wat ik bedoel. Die ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op. Is het nog bij te houden, ook voor jullie als consultants?
11: Nou, ik vind dat een hele goede vraag. Ik denk ook dat wij ook weer continu in ontwikkeling zijn en dat ons vak ook heel erg snel verandert. Dus dat is wel flink aanpoten, ja.
10: Centrale vraag van vandaag is, hoe zorg je dat strategische ambities niet abstract blijven, maar worden vertaald naar concrete oplossingen die echt werken in de praktijk en merkbare impact hebben? Maken ook met name. Dan kom je heel snel uit ook bij duurzaamheid, maar bij andere zaken waarvan bedrijven toch meer eventjes buiten het bedrijf kijken, ook naar wat kan een maatschappelijke impact zijn bijvoorbeeld, toch?
11: Ja, en ik denk, althans waar voor mij wat belangrijk is wat je zegt ook rondom transities en dat de wereld in verandering is. Dat zie je nu op een aantal grote thema's. En je ziet ook dat het zo snel verandert dat het eigenlijk niet meer nuttig is om hele plannen te maken voor de komende 5 jaar. En dat een organisatie dus ergens zou moeten kijken van oké, wat hebben wij nou te leren en hoe hebben wij ons verandervermogen te vergroten? En hoe verhouden we ons dan tot die belangrijke thema's?
10: Ja, 15 jaar geleden heb ik een poging gedaan tot studie bedrijfskunde. Dat vertelde ik voor de uitzending al. En daar leerden we eigenlijk dat de korte termijn was 5 jaar. De lange termijn was 10 jaar. En als je dat nu roept 5 jaar, dan kijkt men je al aan van, ja, maar dat kan eigenlijk bijna niet meer.
11: Nee, dat heeft geen nut.
10: Maar hoe kan je dan toch op lange termijn het bedrijf op een juiste manier sturen?
11: Nou, wat je natuurlijk wel kan doen, je kan prima een stip op de horizon, hè, zoals ze noemen, een mooie consultancyterm. Maar je kan wel nadenken, waar willen we over 10 jaar staan? Waar willen we over 30 jaar staan? Wat zijn de belangrijkste thema's en vragen waar we die belangrijk zijn voor de organisatie, waar we een antwoord op moeten vinden?
10: Ja, het zijn een soort dromen versus plannen eigenlijk.
11: Ja, en ik denk die droom die kan je wel hebben en die richting kan je ook wel hebben. En ook wel weten wat voor positie je dan wil hebben en wat voor profilering en wat dan belangrijk is. Maar ja, ik denk dat je dan niet in de valkuil moet stappen om dan vervolgens een plannetje voor de komende 5 jaar te maken. Wat je dan planmatig gaat uitvoeren, welke stapjes je precies gaat zetten. Dus ik denk dat je de richting echt best wel scherp kan hebben. Alleen dat je eigenlijk de weg daarnaartoe toch best wel open moet laten.
10: Een soort van hybride plan eigenlijk.
11: Ja, ja. Ja.
12: Ja, en we hebben ook dit programma ook een keer eerder gepitcht, Impact Generator. En we vergeleken de manieren van werken ook met een soort kitesurfen. Dus vroeger kon je eigenlijk van tevoren, weet je precies hoe de weg gaat zijn. Dus je kan hem eigenlijk naartoe wandelen naar je einddoel. Maar ja, nu is het zo onbekend. Is het een soort woeste zee die je moet doorkruisen. Dus kan je eigenlijk beter leren kitesurfen.
10: Het is een mooi beeldend verwoord inderdaad. Want dat is wat er speelt. Heel veel nieuwe innovaties waar jij mee bezig bent, waarvan je niet weet hoe ze er morgen uit zullen zien. Maar ik kan me voorstellen voor het vakgebied waarin jullie je begeven, des te leuker.
11: Ja, dit is toch waanzinnig. Ik bedoel, als je het hebt over leren kitesurfen. Nou ja, ik kan het nog niet. Maar het lijkt me al een hele uitdaging om dat te leren. Maar ik vind het wel een goede metafoor. Want de uitdaging voor organisaties. Ja, is echt enorm om überhaupt je verandervermogen omhoog te krijgen. Dus echt nieuwe dingen te leren. En dat is waanzinnig mooi om aan te werken.
10: En dan kom je ook bij het punt verandervermogen. Denk een van de meest moeilijke onderwerpen binnen een bedrijf. Want je kan ambities uitspreken. Maar ja, je moet ze ook tastbaar gaan maken.
11: Ja, ja.
10: Waar lopen jullie tegenaan? Wat zien jullie in de praktijk gebeuren bij bedrijven?
11: Nou, wat je dus veel ziet is dat er best wel een uitvoerig strategietraject doorlopen wordt. En dat er ook best wel goede plannen worden gemaakt. Maar dat ja, eigenlijk maar bij een handjevol mensen tussen de oren zit van wat de strategie dan precies is. En wat die richting precies is. En dat zijn de mensen die betrokken zijn geweest in het proces. Maar dat vooral, en dat is vooral voor wat grotere organisaties een uitdaging, dat heel veel medewerkers echt enorme afstand ervaren tot de strategie. En ook echt geen zicht hebben van hoe dragen wij nou dagelijks bij aan het realiseren van die strategie en die richting. En wat wordt er dan precies van ons verwacht? Dus daar zit echt al een enorme eigenlijk kloof tussen strategieontwikkeling en strategieuitvoering.
10: Ja, dat gaat eigenlijk de alle tijden gaat het top-down, bij welk bedrijf dan ook.
11: Ja, ja. Ja, en ik denk dit is een punt. En een ander punt is ook, maar dat is ook wel logisch. We zijn alle, de grote organisaties zijn ook groot geworden door op een gegeven moment meer bureaucratie in te brengen, meer planmatig te gaan werken. En ik denk juist in deze tijden dat je naar een wat iets wendbaardere manier van strategieuitvoering moet. En dat je echt wel moet leren van hoe je wat korter en iteratief gewoon gaat leren. En dingen gaat proberen en experimenten gaat opzetten.
10: Ja.
11: Maar dat vraagt wel echt een hele andere manier van kijken, denken en handelen. En dat is best, je kan het zeggen en dan zegt iedereen ja, ben er mee eens. Maar om het daadwerkelijk te doen is nog best wel een uitdaging.
10: Stel je hebt zo'n logbedrijf. Hè? Waar begin je dan? Dan begin je bij het bedrijf in kaart te brengen. Ik kan me voorstellen dat je tegen managementlagen aanloopt. Dat je denkt van ja, het zijn er wel heel veel. Daardoor worden niet wendbaarder. Wat zijn daar de belangrijke aspecten die je vaak tegenkomt?
11: Zal ik? Kijk, we kijken eerst denk ik naar, we kijken sowieso naar de managementlagen. En we kijken naar de strategie die is vastgesteld. En dan ook wel de manier van werken. En welke manier van werken je eigenlijk zou willen nastreven. Dus je wil op een bepaalde manier naar iets meer wendbaarheid. En je wil wel meer experimenten gaan opzetten. En je wil wat iteratiever gaan werken. En dat is wel waar je naartoe wil. Maar om dat te bewerkstelligen. Ja, moet je denk ik echt naar alle aspecten van de organisatie kijken. Dus je moet naar je organisatieontwerp kijken. Kijken of dat het genoeg faciliteert. Maar je moet ook kijken naar het leiderschap. Want is het leiderschap dan ook in staat om de ruimte te geven aan de medewerkers? En tegelijkertijd zijn de medewerkers in staat om leiders ook comfort te bieden van we zijn de juiste dingen aan het doen. En vervolgens naar de werkwijze. Dus je moet echt heel erg goed kijken naar de context van de organisatie. En wat moet je daarin aanpassen? Vroeger gebruikte ik de metafoor wel eens van the smell of the place. Dat is een Indiaanse professor die daar veel over heeft geschreven. En een waanzinnig mooi filmpje over heeft gemaakt. Maar je komt eigenlijk al binnen in een organisatie. En je kan al ruiken wat voor organisatie, context en cultuur het is. En ik denk dat je daar heel erg goed naar moet kijken. En dat daar aanpassingen op doen.
10: Waar heb je de grootste voelsprieten omhoog staan? Is dat cultuur of organisatiecontext, Sven?
12: Ik denk eerder bij cultuur. Dus je merkt al heel snel hoe mensen eigenlijk omgaan met nieuwe kennis. Doen ze er echt daadwerkelijk wat mee? Of vallen ze sneller terug in hun oude gewoontes? Zoals het bedrijf het altijd heeft gedaan. En wat Bram ook net zei, dat leren experimenteren, dat is gewoon echt een hele andere mindset. Die mensen moeten aanleren. Mensen zijn vooral gewend aan niet mogen falen. Alles moet gelijk in één keer goed gaan. Ja, en als dat de cultuur is die heerst in een bedrijf, dan worden er ook geen nieuwe ideeën bedacht. Of wordt er niks nieuws geprobeerd. En dan lopen ze eigenlijk de verkeerde kant op.
10: Precies, en dat heeft eigenlijk alles wordt genoteerd daar in een soort van inventarisatiefase, kan ik me voorstellen. Je toch een beeld krijgt van de organisatie waar je op dat moment mee aan de slag gaat. En dan?
11: Ja, het is echt kijken naar de samenhang. Dus ik denk, want natuurlijk kijk je naar de cultuur en kijk je precies wat er gebeurt en aan de hand is. En of de mensen überhaupt in staat zijn om tot die experimenten te komen en ook wat innovatiever te handelen. Maar het is vervolgens wel belangrijk dat je echt kijkt van oké, hoe ziet dan de organisatiecontext eruit en in welke mate wordt dit ook gestimuleerd? En dan ga je dus kijken naar je ontwerp van de organisatie. De mate van hiërarchie die je erin hebt. Je gaat ook kijken naar type leiderschap. Je gaat kijken naar de competenties van de mensen. Nou, zo kan ik eigenlijk nog een hele trits opnoemen. En daar maak je een soort van foto van. Hè, en krijg je een gevoel van, oké, hoe zit dat nou? En welke punten in deze context zijn nou stimulerend en welke zijn belemmerend? Ja, en dan ga je met elkaar daaraan werken. Dus dan pak je de aspecten eruit waarvan je verwacht dat je de meeste impact gaat maken.
10: Ja, je gaat eigenlijk dus het bedrijf in een soort van atlasvorm gieten. Waardoor je gewoon ziet, je duidelijk krijgt wat de context zijn op herder en dat discipline.
12: Maakt er een soort scan van.
10: Precies.
12: Kan je op een paar onderwerpen kan je gewoon zien, nou hier kan je zoveel meer op groeien. Dat heeft zoveel meer impact. En, nou ja, als daarvan kunnen we dan een traject ingaan. Ja.
10: We gaan dus straks het uitgebreid hebben ook over de voorbeelden die er zijn van bedrijven waar eigenlijk dit, hè, dan heb je het over de impactgenerator is. Eerst dan eventjes over die impactgenerator. Wat zijn daar, hè, dat is waarschijnlijk, hè, daar stop je het in en daar komt uiteindelijk iets uit. Hoe werkt die impactgenerator?
11: Daar kan jij het beste toelichten.
10: Nou, Sven?
12: Het idee van de impactgenerator is, je kan het zo voor je zien. Vaak hebben organisaties een meerjarenplan of voor bepaalde doelen voor 2030 of 2040. Het zijn er vaak 4 tot 6 of iets dergelijks. En de meeste van die doelen, dan weten we eigenlijk wel een beetje hoe we moeten gaan handelen. Het is meer van hetzelfde, meer efficiëntie, et cetera. Maar er zijn vaak ook wel vraagstukken of punten waarvan je nog veel onbekend is. Hoe je dat nou moet gaan uitvoeren. En precies bij die onderwerpen, waar je ook nog niet precies weet wat betekent dit nou voor mijn medewerkers.
10: Kan je een voorbeeld noemen van die onderwerpen?
12: Bijvoorbeeld digitering. Het voorbeeld waar we het zo meteen ook denken over bij de academische. Dus het is echt zo'n buzzword. Bijna elke organisatie heeft dit wel in zijn plannen staan. Maar wat betekent dit nou concreet voor mijn organisatie en voor mijn medewerkers? En hoe ga ik ervoor zorgen dat de mensen in mijn organisatie dat daar ook voor gaan lopen en erin geloven? En dat het niet zo'n top-down verhaal wordt wat je net ook noemde. Daar kan het heel erg goed voor werken. Dus wat je dan als eerste gaat doen met die generator is dat je een vertaalslag maakt. Dus je gaat het doel ga je eigenlijk concreter maken. Een impactdoelstelling heet dat dan. Waarmee je gaat uitzoeken hoe kunnen we het nou zo meetbaar mogelijk maken en concreet mogelijk maken wat we willen gaan bereiken aan het eind van die jaar.
10: Mm-hmm. Ja.
12: En vervolgens ga je ook echt daadwerkelijk met medewerkers aan de slag om invulling te geven aan dat doel. Dus je gaat ideeën bedenken met die medewerkers en je gaat ook met de doelgroep waar het op slaat, ga je ook daadwerkelijk mee in gesprek.
10: Met andere woorden, je probeert eigenlijk in alle lagen van de organisatie ambassadeurs te werven om daar die transitie mee in te gaan.
11: Ja, er zitten echt, denk ik wel, want we hebben die impactgenerator. Het is ook zeg maar een vorm die we bedacht hebben om met de organisatie aan de slag te gaan. En het belangrijkste zit denk ik in van wat een organisatie te leren heeft om dus sneller te veranderen en je te verhouden tot al die veranderingen in de buitenwereld. En kijk, één ding is belangrijk, dat de medewerkers überhaupt begrijpen wat je strategie is en wat je strategische thema's zijn. En een manier om ze daarop te activeren is dus door met elkaar daarmee aan de slag te gaan en ideeën op te bedenken. Maar het andere is ook dat veel organisaties ook wel iets te leren hebben op hoe innoveer je nou en hoe experimenteer je nou. En misschien herken je het wel, maar kijk, ik kan buitengewoon verliefd worden op mijn eigen toffe ideeën die ik op mijn zolderkamertje bedenk. En daar dan een hele mooie stuk over schrijven en dan de markt in zetten. Ja. Maar en iedereen begrijpt dat niet werkt. Maar het is wel een neiging die je heel vaak terugziet binnen organisaties. Dus het daadwerkelijk maken van, dat noemt Sven heel mooi, prototypes. En om daadwerkelijk aannames die je hebt te toetsen bij de doelgroep. En dat ook te leren. Ik denk dat enorm waardevol is. Dat een competentie is. Als je dus een goede strategieuitvoering wil hebben, dat een competentie is die je ze verder zou moeten versterken in een organisatie.
10: Nou ben ik ook benieuwd naar de balans tussen harde data, hè, dus KPI's onder andere. Maar ook dan misschien, hè, je hebt het over experimenteren. Dat is niet altijd werkelijk te meten aan data. Hoe ontwikkelt het zich? Want misschien zijn er nog geen indicatoren die je kan benoemen. Hoe kijken jullie daarnaar?
12: Nou, ik denk dat je tot op zekere hoogte kan je wel van tevoren bedenken, dit en dit willen we bereiken. Zoveel meer interactie met digitale tools bijvoorbeeld. Dat is een indicator die je zou kunnen toevoegen. Maar ja, ook, ik denk dat je aldoende tijdens het traject of tijdens het doen van die experimenten erachter komt. Oh hey, dit hebben we van tevoren niet bedacht. Dat is eigenlijk ook heel goed om mee te nemen. Dat je ook gaandeweg eigenlijk kitesurfend je plan daarop aanpast. En op wat werkt en wat.
10: Het experimenteren, zijn er nog bepaalde methodieken die jullie daar toepassen?
12: Ja, Bram noemde het net al eventjes. Prototypes.
10: Ja.
12: Wat het eigenlijk is, is eigenlijk op zo simpel mogelijke manier je idee proberen te testen. Ik heb er ook wel een voorbeeld van bij het academisch ziekenhuis. Nou, daar was dus het doel om meer mensen te laten werken met digitale tools. Dus meer met ChatGPT, meer videobellen, et cetera. Maar ja, daar kwamen ze uit interviews erachter dat mensen best wel graag dat soort tools willen gebruiken. Maar er was geen laagdrempelige manier om daadwerkelijk de tijd daarvoor te vinden, of ze wisten niet waar ze moesten beginnen. Nou, totdat een groepje uit de Impact Generator had bedacht, wat als we een fysiek skill center bouwen? Dus waar je een fysieke ruimte in het ziekenhuis, waar eigenlijk de laatste technologische snufjes zijn, en waar het ook gelijk lessen bij kunnen worden gegeven, et cetera. Maar ja, om dat nou te gaan bouwen en in zo'n ziekenhuis te gaan doen, dat gaat tonnen kosten. Overigens waren mensen daar wel heel enthousiast over en gingen al gelijk zoeken bij Coolblue, waar kan ik dingen bestellen. Ja. Dus toen moesten wij ze weer terugbrengen en denken van, hey, hoe kan je dit nou zo simpel mogelijk testen? Nou, wat we toen hadden gedaan is, wat als je er een mock-up van maakt? Dus je doet net alsof het center al bestaat. Je maakt er een mooi plaatje bij. Nou, dat kun je tegenwoordig ook makkelijk doen met de AI-tools. En vervolgens ga je dat verspreiden in het ziekenhuis. Dus onder 300 mensen hadden ze dat uitgestuurd. En hadden ze een knop toegevoegd. Hey, als je dit tof vindt, of hey, het is net geopend, meld je aan. Dus je doet net alsof het er is. Vervolgens hadden ze daar een 60% response rate op.
10: Ik vind het een hele mooie cliffhanger. Want we gaan het er zo helemaal over hebben van A tot Z.
7: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.

0: Jellien en Nice to Each Other.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: En vandaag in Company Challenge de gasten Bram van der Graaf, managing consultant, en Sven Bonte, consultant bij Seelen de Boer. We hebben het over impact op organisaties. Hoe krijg je dan uiteindelijk die plannen, strategieën ook daadwerkelijk echt gerealiseerd? En dat valt niet mee, zeker in de tijd waarin er heel veel nieuwe ontwikkelingen zijn. Sven, je had het net over het Universitair Medisch Centrum, waar we de naam even niet van benoemen, maar daar heb jij een project mee gedaan. En dat begon dus eigenlijk over digitalisering. Dat was het vraagstuk. Met wat voor opdracht beginnen jullie dan eigenlijk? Is dat dan gewoon letterlijk van we moeten digitaler worden, kunnen jullie ons daarbij helpen? Of wat is dan de hoofdvraag?
3: De hoofdvraag daar was inderdaad wel specifiek op digitalisering. Hoe kunnen we nou met dit thema aan de slag? Hoe kunnen we daar invulling aan geven? Hoe kunnen we daar mensen in meenemen in de organisatie? Dat was daar eigenlijk de hoofdvraag. Dus kun jij er nog iets in bij aanvullen?
4: Ja, wat hier helemaal mooi was, is dat we ook betrokken waren bij de strategieontwikkeling. Dus in dat proces waren we al betrokken. En uit dat proces zijn een aantal strategische impulsen gekomen. En daar is digitalisering de een van. En dan was het in het bijzonder, digitalisering ging het ook om de digitale vaardigheden van de medewerkers in het ziekenhuis. Dat is geen nieuw vraagstuk, maar wel een heel weerbarstig vraagstuk. Dus er waren echt ook even wat op een andere manier van kijken, denken, op gevraagd werd. Dus ook waar wat meer creativiteit nodig was om daar nu eens echt eens een keer tot een doorbraak te komen.
2: Ja, het ziekenhuis heeft natuurlijk heel veel verschillende disciplines. Het is net een dorp, zou je kunnen zeggen. Maar dan even over het zorgend personeel. Staat er ook onder druk wat betreft verwerking van administratie, dat soort zaken. Dus daar heb je wel volgens mij een heel goed thema te pakken. Dat je kan zeggen, dit kan je helpen en je werk verlichten. Ja. Is dat ook zo daadwerkelijk in de praktijk gebracht?
3: Ik denk dat merkte je toen vooral toen die groepen met die eindgebruikers in gesprek gingen in het traject. Dus dat ze echt met verplegers en artsen gingen praten. Zien jullie de. Of wat houdt jullie nou tegen om digitale tools te gebruiken in jullie werk? En daar zeiden ze, ze zien inderdaad wel echt het voordeel ervan, al die mensen. Maar om ermee te beginnen en daar tijd voor te vinden in die hoge werkdruk die ze al ervaren. Ja. Om daarmee aan de slag te gaan, die was er gewoon niet. Dus zo ondervonden ze ook dat daar misschien toch ruimte voor was om daar iets voor te bedenken.
2: Ja, ze zagen het wellicht als afleiding van. Toch de core operatie die ze dagelijks hebben, letterlijk en figuurlijk.
3: Ja, ze liepen al over van het werk. En dan komt dit er nog even bij van, ik moet nu ook even gaan uitvogelen hoe ChatGPT werkt. Ja, dat snap ik dat je daar niet echt op zit te wachten.
2: En hoe organiseer je dat dan toch in zo'n ziekenhuis op het moment dat je daar tegenaan loopt? Dan kan ik me ook voorstellen, jullie weten gewoon, van dit moet aan het einde van het rit toch bepaalde efficiëntie opleveren, waardoor ze eigenlijk beter geholpen worden. Maar je moet wel door dat proces heen. Hoe doe je dat?
3: In eerste instantie stel je een groep samen van rond de 30 man. Van eigenlijk door die hele organisatie heen. Dus,
2: een soort beta-testers, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, zo zou je het best kunnen beschrijven. Ja. En met die mensen ga je

0: tools, maar ook gewoon ja, goed met Outlook om kunnen gaan. En misschien ook ja, hele simpele Microsoft 365 skills. Het was best wel breed wat ze eigenlijk ophaalden, waar mensen best wel vaardigheden op wilden opdoen om efficiënter te werken, maar daar gewoon geen tijd voor hadden.
1: Ja, en dan heb je de positionering en jullie zijn consultants. Dat is wat anders dan uiteindelijk de uitvoerende partij die zo'n softwareoplossing levert, toch?
0: Klopt, ja. Dat is ook zo. Maar ja, bij ons was het dan vooral de uitdaging om met de bestaande software tools die er waren, om daar oplossingen mee te vinden. Ja, en vooral eigenlijk om mensen daarmee aan de slag te krijgen. Dat was denk ik de hoofdvraag voor ons.
1: Ja. Dus je hebt dan die groep beta-testers. Daarmee ga je aan de slag. En dan, hoe formuleer je verder de opdracht naar die beta-testers toe bijvoorbeeld? Want ja, die moeten in beweging gekregen worden, toch?
0: Ja, de beta-testers, misschien is het de mensen die zij daadwerkelijk gaan interviewen, dat zijn denk ik de beta-testers. Deze groepen zelf zijn echt de innovators of de deelnemers van de Impact Generator. Die laat je eerst echt goed in gesprek gaan met die eindgebruikers, dus met die verpleegkundigen en artsen, om op te halen wat is nou echt daadwerkelijk het probleem. Nou, dat is wat ik net beschreef, ze hebben gewoon geen tijd of weten niet waar ze moeten beginnen. En dan volgens ga je met die mensen oplossingen bedenken. Dus ga je brainstormen. Wil je ze echt uit die bestaande context halen. Daar hebben we ook allemaal methodieken en werkvormen voor. Om dat goed te kunnen doen. En dan vervolgens. Nou, leuk dat je een tof idee hebt bedacht. Dat is wat ik net al noemde. Wat nou als je zo'n fysiek skillcentrum hebt. Maar ja. Ga maar bewijzen dat mensen daarop zitten te wachten. En ga maar bewijzen dat daar als ziekenhuis ook echt geld in moet worden gestoken. En nou ja, daar kan je dus zo'n prototype methode mee toepassen.
1: Inderdaad. Dat is wel heel bijzonder, want je moet dus dan daadwerkelijk weer terug eigenlijk met overtuigingskracht. Wat nu als bijvoorbeeld zo'n prototype niet aanslaat? Ga je dan door met de zoektocht? Hoe werkt dat?
2: Nou, wat we doen in die prototypes is dat we kijken welke ideeën hebben we bedacht, maar ook welke aannames liggen daar dan onder. Dus je hebt echt 101 aannames waarin je verwacht dat je voldoet aan een bepaalde behoefte die de gebruiker heeft, in dit geval de medewerkers. Van aanname dat een bepaalde oplossing dat in één keer heel erg laagdrempelig is en dat ze daar veel gebruik van gaan maken. Of dat ze nou, het opzetten van een expertisecentrum, dat iedereen daarop zit te wachten. En als dat er is, dat iedereen dan ook meteen daar naartoe loopt en komt leren. En het belangrijkste is dat je die aannames formuleert en dan ook de meest kritieke aannames gewoon echt gericht gaat toetsen. Ja, en dan. Ja, zou ik bijna zeggen, dan is het mislukt als je idee gewoon helemaal blijft staan. Want het gebeurt bijna nooit dat al die aannames dan ook meteen gevalideerd worden. En dat je inderdaad meteen de eerste keer dat je een poging doet, een schot in de roos hebt. Dus ik hoop heel erg dat je dan juist in het proces komt van oké, als dit het niet is, hoe moeten we het idee dan bijstellen, zodat het wel voldoet aan de behoeften van de gebruikers?
1: Want dat klinkt heel raar, maar ik moet toch een beetje denken aan opvoeden van kinderen. daar moet een gedragsverandering plaatsvinden. Die kan je belonen en daardoor kan je ze toch een beetje op het juiste pad brengen. Is het zo dat het met zo'n organisatieverandering ook wellicht werkt met incentives of iets dergelijks? Of heb je dat niet nodig?
0: Incentives zouden kunnen werken, maar het is nu vooral dat je eigenlijk gaat uitzoeken welke oplossing het beste past bij die eindgebruiker. Dus je gaat hen niet incentiveren om meer digitale tools te gebruiken. Nee, je gaat juist een oplossing bedenken die zo makkelijk en zo goed past bij de huidige beleving of behoefte van die eindgebruiker. Zodat het zo zichzelf gaat oplossen. Dat mensen daar inderdaad zelf op een bepaalde manier mee aan de slag gaan.
1: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de slechtste digitale gebruiker, noem Digibate, dat is jullie rolmodel.
0: Nou, als je die
1: in zo'n geval.
0: Als je die meekrijgt, dan heb je eigenlijk het probleem opgelost.
1: Precies.
0: Het is misschien ook wel een wishful thinking om te denken dat 100% van alle medewerkers super digitaal vaardig zijn aan het eind van het traject. Maar je wil wel de hoofdmoot daarvan meekrijgen. Ja.
1: Ja. En waar zie je dan toch waar de mensen tegenaan lopen in zo'n traject?
0: Ik denk dat je een paar dingen voorbij ziet komen. Allereerst, mensen worden verliefd op hun idee. Dat is aan de ene kant heel leuk, want mensen zijn heel enthousiast. En zo creëer je wel draagvlak voor de strategische richting. Want mensen worden helemaal verliefd van ja, bijvoorbeeld het skillcenter, dat moet er komen. Maar het gevaar is daarvan dat ze misschien bepaalde inzichten die ze opdoen in het testen en het interviewen, dat ze die gaan.

0: aan het gaan goed praten. En wij zijn er dan ook voor om te zeggen van hey, wat als je het zo aanpast, wat als je dit en dat nog gaat testen. Om ze weer terug op aarde te brengen en verder te gaan en verder te zoeken. Dus dat zie je vooral voorbij komen. En wat ik vaak zie is dat mensen toch bang zijn om te falen. We zijn toch opgevoed in het onderwijs en misschien ook wel met je werk dat je eigenlijk alles moet gewoon goed gaan. Wanneer iets niet gaat zoals je van tevoren hebt bedacht, dan is dat fout. En juist in zo'n traject als dit, dan is het juist het eerdere doel om te leren en op basis daarvan het idee te verbeteren. In plaats van dat je het in één keer, wat Bram ook net zei, in één keer een schot in de roos hebt. Dat heb je eigenlijk nooit.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je heel goed die fases gaat benoemen. He, zodat mensen weten wat voor fase het bedrijf zich op dat moment bevindt in die transitie.
2: Mm-hmm. Ja. Ja, en sorry, ik zit nog bij de woorden van Sven. Ik dacht ook van, wat vinden mensen moeilijk? Ik denk dat wij allemaal een enorme neiging hebben om meteen verliefd te worden op de oplossing en meteen naar de oplossing te gaan. En Sven zegt altijd heel treffend in deze trajecten, het is de uitdaging om met elkaar verliefd te worden op het probleem en dat heel erg goed te begrijpen. Van waar zit het vraagstuk nu echt en welke behoeften wil je in gaan voorzien? Mm-hmm. En waar wil je op gaan werken? Ik denk dat is gewoon een enorm grote menselijke valkuil. Ja.
1: En met andere woorden, eigenlijk zorg je ervoor dat er meerdere invalshoeken worden bedacht. Zodat het probleem, dat is de kern daarvan. Hmm. Je zou er bijna een mindmap van kunnen maken, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Ook die verschillende groepen, meestal iets van 5 of 6 groepen, die allemaal hun eigen idee gaan bedenken voor het probleem. Ook soms net het probleem net iets anders framen. Dat is verder ook prima. En dan ook meerdere iteraties van testen en weer opnieuw bedenken doormaken. Om zo uiteindelijk uit te komen op iets wat echt werkt. En daar dan ook, dat is misschien nog wel het belangrijkste, bewijs hebben vergaard voor dat idee. En dat ook overtuigend kunnen brengen naar een raad van bestuur of een CEO of iets dergelijks. Dat er ook dat idee ook verder wordt opgeschaald en er daadwerkelijk in wordt geïnvesteerd. Dat is wel een.
1: Dus dat kan je eigenlijk allemaal meenemen in die impact generator. Dat daar dus als opdracht bij wijze van spreken meerdere scenario's bedacht worden, getest worden. En wanneer besluit je dan van dit moet de oplossing zijn. Hoe gaan die overwegingen? Hoe werkt dat?
0: Dat ligt uiteindelijk ook aan die jury en de context. En er zijn best wel wat factoren.
1: Jury zeg je? Dus ja. Er zit een jury die eigenlijk alle ideeën beoordeelt?
0: Ja, het is dat zeggen we ook vroeger in het traject. Van hey, jullie gaan nu oplossingen bedenken of jullie gaan ermee aan de slag. En uiteindelijk moet er iets gepresenteerd worden voor een jury met invloed. Nou, wat ik al zei, vaak.
1: Raad van bestuur, ja.
0: Hoger in het bedrijf, soms ook externe experts. Zodat mensen ook een beetje de urgentie voelen van hey, we moeten wel wat voor elkaar gaan boksen en iets tofs gaan neerzetten. En dat er ook daadwerkelijk wat mee gebeurt. Het verschilt ook per idee hoe ver ze komen in het traject. Het is ook niet zo dat je aan het eind van het traject misschien 100% het juiste ideale idee hebt, maar misschien ben je wel op een 90% versie waarvan je daarna kan zeggen, hey, met nog een paar keer testen, komen we echt tot de ultieme oplossing die uiteindelijk moet worden gaan opgeschaald.
1: Ja. Ja. Dan zeg je eigenlijk, uiteindelijk is het doel om digitale verbeteringen aan te brengen in de organisatie, maar er is nog een verschil tussen digitaal vaardig te zijn en digitaal weerbaar.
2: Ja, en ik denk, want we hadden net ook over die verschillende ideeën. En kijk, ik denk niet, je gaat niet de impact generator in met het idee dat je over 6 weken de oplossing hebt om in één keer de digitale vaardigheden van alle medewerkers te vergroten. Dus je gaat wel op de inhoud met elkaar aan de slag. En de medewerkers, de deelnemers van de impact generator gaan allerlei toffe oplossingen en ideeën bedenken die echt wel effect gaan hebben. Hè? Want dat ga je valideren en toetsen. Maar daarmee ben je er niet. Dus wij proberen ook altijd verder te kijken dan de impact generator. Want wat mij betreft het echte doel is dat medewerkers gaan begrijpen wat het is, hè, digitale vaardigheden. En gaan voelen dat er ruimte is. Dat jij daar je eigen inbreng op mag leveren. Dat je experimenten mag opzetten. Dat er financiering is als je een tof idee hebt. En dat je eigenlijk die beweging in de hele organisatie op gang krijgt. En dat je ook mensen dus gaat faciliteren om dit soort experimenten op te zetten. Dus ik hoop altijd dat nadat wij één keer een impact generator hebben gedaan, dat daarna de organisatie doorgaat met dit soort programma's. om juist weer tot meer nieuwe ideeën te komen en elkaar ook aan te steken. Precies, en juist die energie erin te krijgen. En dus het is heel tweeledig. Het gaat natuurlijk om de inhoudelijke ideeën die je bedenkt. Maar de interventie is net zo groot op het leren, experimenteren en medewerkers betrekken bij je strategie.
1: Komt er dan nog een moment dat als het eenmaal aan de gang is, in de praktijk gebracht is, loopt, dat jullie bijvoorbeeld na een jaar of na twee jaar weer eens even kijken van waar staat de organisatie nu op dit vraagstuk?
2: Ja, dat eigenlijk is dat bij alle opdrachten die we doen. En in dit geval zijn deze programma's zijn redelijk vers. Dus hier moeten we nog op terugkomen. Maar ik denk dat dat wel fijn is. Dat ben ik in ieder geval heel erg gewend in mijn werken. Dat je op een gegeven moment met een aantal klanten, daar heb je zo'n relatie en band mee opgebouwd. Daar check je sowieso elk kwartaal even in. Ook om te kijken hoe gaat het en wat zijn de vragen. En daar spar je over. En de ene keer mondt dat dan weer uit in een nieuwe opdracht. En de andere keer dan gaat de organisatie er gewoon zelf mee verder. Dus dat doen we zeker.
1: Nu hebben we één casus behandeld. Maar er is er nog eentje. Ronald McDonald Kinderfonds. Daar is die ingezet rondom diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.
0: Klopt, ja. Ja, ik dacht dat dat ook een goed voorbeeld is om een beetje de...
1: En dat is wat anders dan de boel digitaliseren. Dat betreft, dit gaat veel meer over het menselijk vraagstuk eigenlijk.
0: Precies, precies. En bij hen was het ook, of is ook nu de vraag, hoe kunnen we ons vrijwilligers- en werknemersbestand wat diverser krijgen? Dat het de gasten die komen in die huizen, dus dat zijn vaak ouders van zieke kinderen. Ernstig zieke kinderen. Dat die zich ook meer herkennen in het personeel. Dat was eigenlijk de gedachte erachter. Zodat zij zich ook wat meer thuis voelen. En dat was daar eigenlijk het vraagstuk om de impact generator op los te laten. Want er waren al wel vaak initiatieven geweest om een diverser vrijwilligersbestand te krijgen. Maar die waren eigenlijk niet echt of bijna niet echt succesvol. Dus dat eigenlijk, ja.
1: En dan weet je dat je dus met verschillende doelgroepen aan de slag moet.
0: Klopt.
1: Hoe ga je dan te werk?
0: Daar was eigenlijk ook de uitdaging bij de groep om vooral met die doelgroep in gesprek te gaan. Wat leeft er nou bij mensen met bijvoorbeeld een migratieachtergrond? Daar heb je dan ook nog heel veel verschillende culturen en gewoontes en dergelijke. En ga nou gewoon die wijk in waar die vestiging van een McDonald's huis staat. Ga met een buurthuis in gesprek en ga ophalen van wat zorgt er nou voor dat ze bijvoorbeeld op een andere plek wel vrijwilligerswerk doen, maar niet bij het Ronald McDonald huis. Is dat gebruikelijk dat je vrijwilligerswerk doet of eigenlijk niet? Eigenlijk gewoon wat een beter beeld krijgen wat er nou speelt bij die doelgroep. Dat was gewoon een eerste stap.
1: En dat is dan een enorme uitdaging, want je hebt met vrijwilligers te maken. Dus met medewerkers kan je nog zeggen van we gaan die transitie in en we gaan met elkaar kijken hoe die transitie vorm krijgt. Maar dit zijn mensen die werken vrijwillig dus aan werkzaamheden. Dus de kans dat ze ermee stoppen omdat het niet bevalt, is natuurlijk vele malen groter ook.
0: Ja, ja, precies.
1: Lijkt me een hele moeilijke factor.
0: Dat is het ook. En dan moet je dus ook snappen wat de motivering is voor iemand om te blijven bij of om weg te gaan bij zo'n organisatie wanneer het niet bevalt. Waar zijn ze naar op zoek? Als je daar nooit mee in gesprek bent en het huidige vrijwilligers- en werknemersbestand is voornamelijk van één bevolkingsgroep, dan heb je gewoon een blinde vlek misschien op bepaalde behoeftes. Ja, klopt.
1: En waar zijn jullie verder mee doorgegaan eigenlijk?
0: In dat traject zitten we nu ook nog middenin. Dus ik kan daar niet alles over vertellen. Maar wat ik al weet vanuit die verschillende interviews die zijn gedaan. En mensen die zijn ook, dat is wel heel tof. Mensen zijn ook echt die wijken ingegaan. Om gewoon heel simpel, laagdrempelig met die mensen in gesprek te gaan. Een koffietje te doen. Om op te halen wat er nou speelt. En daar was bijvoorbeeld een echt wel interessant inzicht. Dat bij mensen uit een bepaalde buurt, dat daar vooral behoefte was wel aan vrijwilligerswerk. Maar dat daar dat meer op een week-by-week basis zou zijn. Dus dat ze kijken, dat die mensen kijken komende week. Heb ik vrijdagmiddag heb ik tijd? Dan wil ik wel bijvoorbeeld helpen met koken of iets dergelijks. Nou, dat is best wel interessant inzicht. Want tot dan toe was het, of wat vaker gebeurde, was dat mensen echt langdurig een soort contract aangaan van ik ben standaard 2 dagen in de week werk of ben ik vrijwilliger bij het Ronald McDonald huis. Maar als dat vervolgens niet echt aansluit bij die doelgroep, moet je misschien overgaan naar een soort flexibelere vorm van vrijwilliger.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die eigenlijk voor een langere termijn vrijwillig verbonden zijn, dat ze zich ook ontwikkelen op bepaalde facetten. En dat als je één keer in zoveel weken bij wijze van spreken aanhaakt, dat die ontwikkeling op een andere manier verloopt.
0: Dat klopt. Maar ja, dus in zo'n Ronald McDonald huis, daar zijn gewoon, daar zat werk.
1: Dus dan kijk je naar de indeling ook.
0: Ja, dan pas je misschien ook het werk op aan. Ja.
1: Meer draagvlak, bredere doelgroep. En open ook wat dat betreft, denk ik. Wendbaar houden van hoe dit zich ontwikkelt.
0: Ja, precies. Ja.
1: We gaan zo meteen verder praten. Gaan we ook eens kijken van ja, wat zijn de parallellen daarbij? Want het is natuurlijk wel interessant. Aan de ene kant de vrijwilligers die je heel hard nodig hebt. Aan de andere kant mensen die dagelijks als professional bezig zijn, maar ook toch op een vrijwillige manier de juiste kant op moeten sturen.

0: Lizzo op New Business Radio. About the time. Yeah. Damn time. Yeah.
1: It's about damn time. De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.
0: Vandaag in de studio Bram van der Graaf, managing consultant bij Zeder de Boer en Sven Bonte consultant. En we hebben het natuurlijk over het programma Company Challenge. De uitdagingen van hoe krijg je de praktijk echt vanuit plannen, ambities vertaald naar iets wat concreet tastbaar is. Net hebben we twee mooie voorbeelden gehoord van een academisch ziekenhuis waar meer gedigitaliseerd moest worden. En Ronald McDonald Kinderfonds waar aan inclusie gewerkt moest worden. Breder vrijwilligersbestand. En dat doe je allemaal aan de hand van de impact generator. Daar hebben we het net al uitvoerig over gehad. Maar dan kom je uiteindelijk naar de praktijk waar daadwerkelijk iedereen in de organisatie in beweging gebracht moet worden. Jullie zeiden net al dat die verandering, men denkt dat men het in één keer moet kunnen. Terwijl het toch een leercurve is waar je mee te maken hebt. Hoe krijg je die organisatie uiteindelijk dan toch in zijn geheel mee? Zodat ze weten van nou, in welke fase zitten we van die implementatie?
3: Ik denk met name gewoon goed erover communiceren. Dus wat ik al zei met aan het einde zo'n pitch. Dat kan je best wel groot uitpakken. Dus dat daar dat je dat op een managementvergadering doet of iets dergelijks, of een strategiedag. En dat misschien ook openbaar maakt voor de rest van van de organisatie. Om daar een beetje reclame voor te maken. Van hey, deze mensen zijn bezig geweest met dit vraagstuk, hebben allemaal experimenten gedaan. Zo kun je mensen een beetje meenemen in dat proces. Ik denk ook zo meegeven dat er dus ruimte is om met nieuwe ideeën te komen. En dat er ruimte is om te experimenteren.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het eerste wat een medewerker denkt is van oké, dan moet ik het nu heel snel ook zelf onder de knie krijgen. Volgens mij zit daar het stukje vertrouwen bouwen ook.
3: Ja, en ik denk ook gewoon goed communiceren hoe dit traject dan is gelopen. En dat de mensen die ook hebben meegedaan aan dat traject, dat ook een soort van ambassadeurs worden van deze werkwijze en het ervaren van hoe je innoveert. En dat, dat daar ook tijd overheen gaat. En dat het dus ook niet allemaal in één keer de eerste keer goed hoeft te gaan. Ik denk dat dat ook belangrijk is wat gecommuniceerd moet worden in die pitch zelf. Van hey, we hebben zoveel mensen gesproken. Dit was ons eerste idee. Maar tijdens onze eerste test zijn we erachter gekomen dat het toch eigenlijk compleet anders moest. Ik denk dat dat soort verhalen heel erg inspirerend kunnen zijn ook voor andere medewerkers.
0: Zodat ze weten dat het niet allemaal in beton gegoten is. Dat is volgens mij waar heel veel vaak onrust ontstaat.
4: Ja, en wat mij betreft start je dit programma ook, de Impact Generator, om eigenlijk de hele organisatie dus in beweging te krijgen dat ze tot toffe nieuwe ideeën komen en dat ze de ruimte en vrijheid voelen om die in te brengen. En dan vervolgens ook met elkaar te kijken op welke ideeën gaan we nu experimenten opzetten. En gaan we ook op leren om te kijken of dat dit gaat werken of niet. En ik denk dat wat Sven zegt, dat zit hem in de communicatie ook na dit traject. Dat je eigenlijk de hele organisatie erop activeert. Maar dat je ook goed nadenkt ook voor oké, hoe gaan we dan die ideeën verzamelen? En waar kunnen medewerkers terecht met die ideeën? En hoe gaan wij daar vervolgens mee verder? En die ideeën die dan goed zijn in deze fase, die hebben dan bewezen een probleem-oplossing fit. Ja, en daarna moeten die natuurlijk ook weer verder door worden getrokken en worden opgeschaald in de organisatie. En loop je dan ook weer tegen eigen uitdagingen aan. Dus in die zin is het denk ik al een super goede interventie om medewerkers te activeren en te leren innoveren. En tegelijkertijd hoop ik altijd dat het ook een soort van startschot is om dit gewoon structureel in de organisatie meer te gaan doen.
0: Hoe bepaal je dan uiteindelijk dat de ambassadeurs die je hebt gecreëerd de juiste ambassadeurs zijn?
3: Ik denk dat een beetje gevoelsmatig gebeurt. Maar ik denk dat je het ook al kan zien aan, die hebben ook daadwerkelijk meerdere iteraties doorgemaakt met hun idee. Zijn echt de context gaan opzoeken. Dus ze zijn echt in gesprek geweest met de eindgebruikers en hebben veel tests gedaan. Dat zie je gewoon eigenlijk dat het ook correleert met de kwaliteit van het idee wat eruit komt. Dus zo kan je eigenlijk wel je ambassadeurs vinden inderdaad.
0: Wat zijn de belangrijkste lessen die jullie tot nu toe geleerd hebben van deze manier van aanpak?
4: Nou, één ding waar organisaties heel veel moeite mee hebben. En dat is wel echt belangrijk in dit programma. Maar is dat je de focus hebt liggen op het leren. En wat Sven al zei, dus dat het niet erg is dat je faalt. Dus dat echt het programma erop gericht is om kennis te vergaren en je aannames te gaan toetsen en daarop te gaan leren. In plaats van dat je meteen effect gaat zien op de strategische doelstellingen die je meteen hebt gesteld. Dus het gaat heel erg om het leren en dat stimuleren. En daar dat dus ook juist aanmoedigen als management. En dan ook misschien dat ongemak wat dat misschien in het begin heeft. Om dat ook gewoon te accepteren. Ik denk dat dat... Dat is één belangrijke les waar ik nu meteen aan moet denken.
0: Ja, en verder toch wel behapbaar maken, denk ik ook, voor medewerkers.
4: Ja, super klein maken. Vooral op dit soort grote strategische thema's, die zijn dan zo groot dat ze verlammend kunnen werken voor een organisatie. Ik bedoel, ja, digitalisering.
0: Dat is heel groot.
4: Ja, wat moet ik dan doen?
0: Ja.
4: En dan zit denk ik echt de lol erin om het echt gewoon super klein te maken. En dan een idee te bedenken en concrete aanname. En dat daadwerkelijk te gaan toetsen en gewoon in beweging te komen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. En leuk.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je op het moment dat je die presentatie doet. Dat je eigenlijk je ambassadeurs als het ware ook vol trots erbij ziet staan.
3: Ja, dat is echt. Dat vind ik ook een van de leukste dingen aan het traject. Mensen worden, nou, aan de ene kant noemden we het eerder als een soort nadeel, maar mensen worden verliefd op hun idee. Dus je hebt ook een soort Dragon's Den-achtige sfeer die je dan hebt. Van echt mensen die gaan pitchen voor hun product, hun idee. Die staan dan dat vol enthousiasme te presenteren. Dat is heel tof.
0: Ja, dus eigenlijk een vorm van eigenaarschap als het ware.
4: Ja, volledig. Volledig. Want ze hebben het echt volledig zelf bedacht en zelf getoetst. Ja, en ze gaan het pitchen ook om dan weer financiering te krijgen om het idee verder te brengen. Beter eigenaarschap dan dit kan je niet krijgen. Ja.
0: Toch nog eventjes terug over dat toetsen. Want ja, aan de hand van wat voor indicatoren toets je dan zo'n idee? Is dat iets wat jullie al helemaal vast hebben staan? Of wordt dat gewoon per... eigenlijk opdracht per vraagstuk bekeken?
3: Per vraagstuk moet je dat wel aanpassen of moet je daarnaar moet je dat bijstellen. Maar je kan wel echt wel bewezen testjes of manieren van testen gebruiken. Dus ik noemde al eerder even dat met dat skills center bijvoorbeeld, dat ze gingen kijken, nou, is hier überhaupt interesse voor? Dat is eigenlijk wat je met het hele traject gaat doen. Kijken of mensen het willen, wat je bedenkt. Doen alsof het bestaat. Vervolgens kijken of mensen zich willen inschrijven. En dan vervolgens die mensen ook spreken. Waarom wilde je inschrijven? Zo'n testje, daar kan je gewoon een conversierate kan je opplakken. Van nou, stel we hebben 20% die daadwerkelijk geïnteresseerd is. Nou, dan is het eigenlijk al succes. Dat als je dat opschaalt naar de rest van de organisatie. Op basis van je test, dan zijn dat duizenden mensen die mogelijk interesse hebben. Nou, ja, dat soort metrics, die gebruik je dan wel om te kijken of iets werkt of niet. Ja.
0: Interessant. En ja, ontwikkelingen zijn legio, kan me voorstellen. Maar waar zou jij bij wijze van spreken, Bram, nog een keer je handen voor in de... Ja, je handen uit de mouwen willen steken wat betreft transitievraagstukken?
4: Nou, kijk, ik ben een organisatieadviseur. Dus kijk, ik ga het meeste aan op dit soort type vraagstukken. Wat kunnen we met elkaar bedenken om het verandervermogen van een organisatie te vergroten? En ja, en dan word ik heel erg enthousiast van zo'n idee wat wij dan hadden met de Impact Generator. Dus voor mij zit echt de lol in van hoe kunnen we met elkaar die organisatie van de toekomst vormgeven? En wat moet je dan leren en wat moet je dan anders doen? En hoe kunnen we dat dan ook weer klein maken en gewoon iets gaan doen in een organisatie? Ja, dat vind ik buitengewoon gaaf.
0: Nou Sven, jij zit vol in die innovaties, hoorden we al dit uur. Maar heb jij dan toch nog iets waarvan je denkt van nou, als ik dat toch ooit zou kunnen beetpakken?
3: Mij lijkt het toch wel tof om met misschien ook wat meer kennisorganisaties of echt high-tech bedrijven om daarmee te experimenteren en daar toffe dingen mee te doen. Ook om misschien wat meer maatschappelijke impact te maken en daar vraagstukken bij op te lossen.
0: Ja. Ik wil jullie danken voor de komst naar de studio met vandaag de centrale vragen in Company Challenge. Hoe zorg je dat strategische ambities dus niet abstract blijven, maar worden vertaald naar concrete oplossingen? Nou, we hopen dat er in ieder geval genoeg praktische voorbeelden voorbij gekomen zijn. Deze aflevering van Company Challenge is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl. Ik wil jullie beide bedanken voor de komst naar de studio. Bram van der Graaf, managing consultant, en Sven Bonte, consultant van Ceder de Boer. Tot zover.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
9: Goedemorgen, de energietransitie is in volle gang. Maar hoe duurzaam is een zonnepaneel vol glas en ballast als het uiteindelijk op de afvalberg belandt? De echte volgende stap. Hier voor duurzaamheid draait om hoe we energie opwekken. En de Weert bouwt Solars aan de oplossing. Revolutionaire circulaire zonnepanelen die lichtgewicht, gifvrij en volledig te hergebruiken zijn. En inmiddels worden er zo'n 200.000 panelen per jaar geproduceerd. En ja, hoeveel dat er volgend jaar zijn, dat gaan we dit uur natuurlijk horen. In de studio CEO Bart Meijerink en co-founder Jan Verseur. En ze vertellen hoe ze dus vanuit Limburg een mondiale standaard willen neerzetten voor circulaire zonne-energie. En hoe maak je dus een product dat zichzelf kan hergebruiken? En wat vraagt dat van de onafhankelijke zonne-industrie? Welkom bij Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
9: Jezeil, ja, goedemorgen. Van harte welkom.
10: Goedemorgen.
9: Bart en Jan. Solars. Ik vroeg net al eventjes vooraf. Hoe uniek zijn jullie echt in de wereld?
10: Ja, als ik daar iets over mag zeggen. Ik ben zelf sinds 1 augustus pas betrokken bij Solars. Wat mij meteen raakte toen het verhaal van Solars verteld werd, is inderdaad het unieke karakter van het product. Echt circulair, geen glas, geen metalen. In ontwikkeld met in samenwerking met TU Eindhoven en Sabiek. ja, gewoon heel, heel bijzonder.
9: Ik heb AI natuurlijk ook even geraadpleegd. Hè? Dat doen we al zijdelings als assistent. Maar leuk wat eruit komt hoor. Circulaire pionier, strategisch en autonoom, een hoge standaardzetter.
11: Ja, bijzonder. Ja, dat is precies wat we wilden bereiken 8 jaar
9: geleden. Nou, dat is dan toch gelukt. Ja. Ja, maar in ieder geval innovatieve koploper. En dat is, hoe is het ooit ontstaan? Want je zei net al TU Eindhoven, zijn daar studenten geweest die gedacht hebben, je moet er iets mee.
11: Ja, misschien moet ik dat vertellen, want ik ben er 8 jaar geleden bij betrokken geweest. Mm-hmm. Dus 8 jaar geleden ben ik met Gerard de Leden en Huip van Heuvel, de twee medeoprichters, in contact gekomen. Bij Huip bij Solines werkte, een zonne-energie onderzoekscentrum van de TNO in Eindhoven. En Gerard de Leden werkte bij een bouwbedrijf in Nederland. En gezamenlijk kwamen zij met het idee, we zouden eigenlijk dit moeten doen. En wat is dit? Dat is een geïntegreerd zonnedak maken. Als je kijkt naar de wereld van om ons heen, dan zijn er heel veel gebouwen waar je eigenlijk een schilletje omheen zou willen leggen, zodat je die zonnepanelen niet ziet.
9: En dat is een beetje wat je ook ziet nu al in hoogbouw, dat soms de gevels worden verwerkt als zonnepanelen.
11: Exact, gekleurde zonnepanelen, al dat soort zaken. Nou, dus als anekdote waren we als eerste naam hadden we in gedachten Solar Skin. Hè? Alles wat wij als mens bouwen, leg je een zonneschil omheen, in plaats van dat we de weilanden volleggen. Nou, we hadden twee belangrijke partners. Aan de ene kant materiaalleveranciers uit Limburg. En aan de andere kant bouwbedrijven als klanten. En maar beide zeiden ze, we vinden het een goed idee, maar wij gaan het niet doen. Dus wij willen materialen leveren. En wij willen het wel verkopen, maar we missen de partij in het midden. En dat zijn wij gaan doen, 8 jaar geleden. En het is een dolle rit geworden, zal ik maar zeggen. En uiteindelijk staat er nu een fabriek in Weert, waarmee we de wereld kunnen beleveren. En tegelijkertijd is de wereld om ons heen natuurlijk ook enorm veranderd. Ja. Dus het is een ingewikkelde wedstrijd geworden.
9: Die aantallen die ik net benoemde, 200.000 panelen per jaar. Is dat nog steeds actueel of moeten jullie de website aanpassen?
11: Ja, goed, daar kan Bart misschien iets meer over de toekomst over zeggen. Maar als je de 200.000 panelen kunnen we zeker, maar we kunnen er meer maken. Hè? Dus de lijn die er staat kan nog wat meer dan dat. Maar wat we daadwerkelijk er nu uithalen is wat minder dan dat.
9: Oké, maar goed, dit is wel waar naartoe gaat. Waar ik me nu toch eventjes gewoon heel praktisch afvraag. Hè? Want toen zonnepanelen opkwamen, iedereen was blij.
11: Ja.
9: Maar toen ontstonden ook de negatieve kanten. Hè? Brandgevaar, dat soort zaken. Ik kan me voorstellen, als je zoiets van de grond af aan ontwikkelt en je hebt straks in de toekomst een heel groot gebouw waar dat helemaal in de gevel verwerkt zit. Als dat toch in brand vliegt, dat is dan het eerste wat je eigenlijk als leek zou denken. Hoe gaat dat nu? Is dat doordat jullie andere materialen gebruikt ook minder? Of hoe moet ik dat zien?
10: Nee. Ja, ik kijk dan nu vooral naar de toepassing die we nu hanteren. Dat is het maken van een kunststofpaneel. Hè? Met glas, met vezels versterkte polymeer. Het wordt dus nu op daken gelegd. Het wordt gebruikt om parkeeroverkappingen te maken. Het is nog niet zo dat het echt een indak toepassing kent. En dan is het ook wel veiliger. Hè? Het is natuurlijk lichter. Het is makkelijker toepasbaar. Het is op meer daken toe te passen. Bij brand heb je niet het gevaar waar je nu de laatste tijd veel over gelezen hebt, dat zo'n glaspaneel zelfs ontploft, hè, veel glassplinters verspreidt, met daarin ook weer giftige stoffen. Dat voorkom je met een solarspaneel.
9: En dat is dus eigenlijk, daarom vraag ik het ook, dat betekent eigenlijk een soort van vrijbrief om hier massaal mee verder te gaan. En ja, die lelijke losse panelen, die zie je dus straks niet meer, als ik het goed begrijp. Klopt dat?
11: Ja, ik denk dat we willen toe naar een wereld waarin je op alle plekken zonnepanelen hebt, niet meer ziet.
9: Precies.
11: Dus we hebben meer dan voldoende logistieke daken in Nederland. We hebben meer dan voldoende gevels. En niet alleen in Nederland, dat is eigenlijk overal zo. Dus als je de bebouwde omgeving op een slimme manier inzet, dan heb je meer dan voldoende capaciteit.
9: Oké, dan gaan we nu terug naar het verhaal van de ontwikkeling. We hebben dit gehad. Dus die ontwikkeling die werd langzaam maar zeker werd die in gang gezet. Ja, hoe zet je dan zoiets in de markt? Hoe maak je dat als het ware los vanuit de ontwikkeling kant? En ga je dan echt als bedrijf actief
11: werken? Ja. Ja, dat is natuurlijk de $1 million question. Hè? Dus we hebben een fantastisch mooi product. En vervolgens zie je dat de markten waarin we dat hebben willen wegzetten over tijd veranderen. Hè? Dus we 6 jaar geleden hebben we heel erg willen inzetten op de agrarische sector. Namelijk de asbestsanering. Zoals je weet hebben we in Nederland nog meer dan 70 miljoen vierkante meter aan asbest. Wat er op een gegeven moment af moet.
9: Nou, op die daken van stallen.
11: Op die stallen.
9: Ja, precies.
11: En op een gegeven moment leek dat de ideale oplossing. Want met ons paneel zou je zo'n asbestdak kunnen weghalen en er in één keer met het paneel een nieuw dak op terug kunnen leggen. Alleen vervolgens komt er een versoepeling van die asbestsaneringseis en loopt zo'n markt van je weg en moet je weer op andere markten kijken. He, dus dat is denk ik de constante strijd waar je mee bezig bent. Wat is het juiste markt waar je je op richt? En nu richten we ons met name op de platte daken, industrie, commercieel. Denk aan supermarkten, denk aan nogmaals logistieke centra, denk aan fabrieken. Dat is eigenlijk waar het gebruik ook meteen onder hetzelfde dak plaatsvindt. Daarmee heb je ook de hele gridproblematiek. Kun je daar op een goede manier mee aanpakken. Maar als je natuurlijk op een dak heel veel stroom opwekt, maar je moet het vervolgens kwijt op het grid, en dan hebben we een probleem vandaag. Ja. Maar kun je het in diezelfde fabriek gebruiken, dan heb je natuurlijk een hele mooie oplossing.
9: En die oplossing, daar gaan natuurlijk heel veel radertjes in mijn hoofd al los. Hè? Problemen met de netcongestie, grote laadproblemen bij logistieke bedrijven. Hè, die dus eigenlijk een logistiek centrum hebben waar ze in principe op deze manier versneld kunnen uitbreiden.
11: Exact. Ja, nee, dus de oplossing bij bestaande daken waar de energie lokaal gebruikt wordt. Nou, dan moet je er een batterij bij zetten. Hè. Het is natuurlijk een combinatie van opwek, opslag. Dat is wel de route waar je nu het snelste meters mee kunt maken. Tegelijkertijd moet natuurlijk die netcongestie opgelost worden. Maar er is zoveel meer nu op korte termijn te doen op bestaande daken met eigen gebruik. Net zoals we natuurlijk allemaal nu horen dat wij als consumenten moeten zorgen dat we van onze zonnepanelen zoveel mogelijk energie zelf gebruiken. Omdat het terugleveren straks niet zoveel meer oplevert of niets. Ja, geldt dat eigenlijk voor de industrie ook. Zorg dat je je eigen dak optimaal benut. Creëer met je businesspark situaties, hè, dat je dus de verschillende bedrijven met elkaar energie kunnen uitwisselen. Ja, dat is de korte termijn snelste oplossing.
9: Ja, ik moet ook een beetje denken aan, ik heb ooit een reportage gemaakt, dat is een jaar of 8 geleden denk ik, bij het Amsterdamse Zonnecollectief, wellicht bij jullie bekend. Het idee was om te kijken naar platte daken. Daar werd als voorbeeld gegeven de Johan Cruijff Arena, waar natuurlijk onwijs veel zonnepanelen liggen. Op het moment dat de energie eigenlijk over is, kan de omgeving daarvan mee profiteren. Mm-hmm. Dit kan natuurlijk ook een semi-particuliere initiatief worden. Op het moment dat je een bouwmarkt of iets dergelijks in je wijk hebt staan.
11: Ja, absoluut. Dat zijn natuurlijk de ideale oplossingen. En als je daar natuurlijk dan ook nog eens een keer, ik denk dat je als je daarop doelt, hè, dus de omwonenden kunt mee laten participeren, dan heeft iedereen daar uiteindelijk een voordeel mee. Stadion is een heel mooi voorbeeld. Hè, want je kunt je misschien nog herinneren, een jaar of, het zal het geleden, 5 jaar geleden zijn, toen het AZ-stadion in elkaar kukelde, doordat er zware glazen panelen op lagen. Ja, Solarge heeft met zijn lichtgewichtpanelen daar natuurlijk een interessant alternatief voor.
9: Ja. Ja, laten we even naar dat paneel kijken. Hè? Want hoe begin je dan met onderzoek? Is het dan zo dat je eigenlijk als het ware de bestaande zonnepanelen gaat herijken? Hoe zijn jullie begonnen?
11: Nou, we zijn meteen begonnen met het idee dat dat het van kunststof zou moeten zijn. En kunststof is voor veel mensen vaak een angstig idee. Want plastic is een slecht woord natuurlijk. Hè, dat vervuilt. Maar als je het grote voordeel van kunststof is dat je het heel goed kunt recyclen. Hè, dus als je kunststof in een keten brengt waardoor je het niet meer kwijtraakt en het ergens in de natuur belandt, maar gewoon weer van het dak afhaalt en recycelt, heb je een geweldig mooie keten. Dus we zijn echt begonnen vanuit het idee, we willen het met kunststof doen. En dan vervolgens zijn we gaan kijken, oké, wat voor type cel en hoe moet je dan het paneel opbouwen?
9: Ik heb hier wat cijfers. Onbreekbaar 50% lichter dan conventionele zonnepanelen van glas. Bestand tegen zout en ammoniak, is natuurlijk ook wel handig. 80% lagere CO, voetafdruk bij de productie. 100% recyclebare PFAS en antimoonvrij. En dan elk paneel heeft dan daarbij een C-paspoort. Dat moet je misschien even uitleggen. Waarmee materiaalgebruik volledig traceerbaar kan zijn. Heeft dat een beetje te maken ook met de CSRD-wetgeving?
11: Ja, dat is daar natuurlijk aan gelinkt. Ja.
9: Exact. Dit zijn mooie cijfers. Geproduceerd in Nederland, moeten we ook nog erbij zetten.
10: Ja, heel belangrijk.
9: Want dat is precies ook wat ik eigenlijk als we jullie website bekijken. Staat dat voorop?
10: Ja.
9: Eigenlijk toch een beetje meegaan in de ontwikkeling van de strategische autonomie waar we eigenlijk aan beginstadium nu nog van staan.
10: Ja.
9: Terughalen naar Europa.
10: Ja.
9: Want dat is wat jullie graag ambiëren. Dus niet alleen in Nederland, maar ook in Europa actief zijn. Wellicht daarbuiten, maar wel vanuit die Europese visie, toch?
10: Ja, je zou minder afhankelijk moeten worden van de Chinezen of de VS of Rusland. Hè, in je energievoorziening, maar ook in andere voorzieningen natuurlijk. En daar kun je met Solage natuurlijk een hele mooie stap maken. Je ziet ook dat de lobby vanuit Solage richting beleidsmakers daaraan heel goed is geweest. Hè. Iedereen kent Solage. De minister was een aantal weken geleden nog bij ons in de fabriek. We hebben ook hele mooie subsidies gehad om dat product door te ontwikkelen, om die fabriek neer te zetten. En de volgende stap is nou dat op zijn minst de overheid ook Nederlandse producten koopt. En zegt, we hebben niet alleen geholpen bij de ontwikkelingen, bij het neerzetten van die fabriek, maar we gaan het product ook kopen, omdat het gewoon ook echt beter is.
9: En je zegt dan, daar is veel lobby voor nodig. Waar begin je dan?
10: Ja, nou ja, ik denk dat met name een van de oprichters, Gerard, professor Gerard de Leede, die heeft daar heel veel tijd in gestoken. Is ook echt een autoriteit op dit vlak. Wordt ook overal gevraagd om te komen spreken. Wat ik zie vanuit de sales en marketingkant, moeten we die aandacht nu ook een stukje verleggen naar de beslissers. De CEO van Schiphol moet ons ook kennen. Zodat hij onze panelen kiest in plaats van Chinese panelen die ook nog andere nadelen hebben.
9: Is dat ook de opdracht, Bart, die je hebt meegekregen? Want je bent vrij recent ben je bij Solage betrokken geraakt.
10: Ja, zeker. Ik weet helemaal niks van fabrieken. Ik weet ook heel weinig van de techniek die er nu achter zit. Dat begin ik natuurlijk wel te leren. Ik vind het razend interessant. Maar mijn opdracht is om juist sales tractie te gaan genereren. De marketing en de sales, die gaan organiseren.
9: Ja, Jan, en volgens mij is het duidelijk, van jou is het vooral de technische kant ook, toch?
11: Nou, ik ben een eenvoudige econoom van de achtergrond. Hè, dus ik zou mezelf altijd willen beschrijven, ik weet van alles wat, maar van niets alles. En dit is nou typisch zo'n fase dat Solage het product staat, die fabriek staat, en nu moet je gaan knallen met sales en marketing. Ja, en dat is niet mijn expertise. Dus ik ben ontzettend blij dat Bart dat stokje heeft overgenomen, omdat daarmee iemand die in zijn kracht staat, dat gaat doen, terwijl ik dat toch een beetje behelpen is.
9: Ja, fijn dat jullie er zijn.
12: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Michael Kiwanuka en Rolling. Opnieuw Business Radio en het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Bij mij in de studio vandaag Bart Meijerink en Jan Verseur van Solarge. Een unieke fabrikant van zonnepanelen, lichtgewicht. Anders dan we gewend zijn. We hadden het net al eventjes over die fabriek in Weert. Is daar trouwens een reden voor dat jullie in Weert beland zijn?
2: Nou, uiteindelijk is dat een hele simpele
0: ligt dicht bij
2: reden.
0: Eindhoven.
2: Nou, ja, dus we zaten in Eindhoven en hebben een straal om Eindhoven getrokken. En uiteindelijk Weert, omdat daar een perfecte locatie is waar die fabriek precies in past. Hè. Die lijn, dus een lijn van 300 meter lang. Een lange lijn en die past niet in ieder gebouw. En we hebben heel wat panden gezien. Zoals je ongetwijfeld hoort, is natuurlijk ook Eindhoven gewoon druk, hè, door de successen van lokale ondernemers en bedrijven. Dus het was moeilijk om iets te vinden. En uiteindelijk waren we blij dat we in Weert geland zijn.
0: En daarna twee, dus natuurlijk al logistiek een goede plek.
2: Het is in ieder geval een qua logistieke volle plek, ja. Ja.
0: Een volle plek, ja. Ook. Ja, je ziet, is dat zo, ja. Nee, even naar die fabriek, want uiteindelijk dan ga je zo'n fabriek opzetten. Dan moeten investeerders gevonden worden. Het verhaal moet verteld worden. Nou, daarvan zijn jullie al eigenlijk autoriteit in de markt. Dat is een van de mede-initiatiefnemers. Maar hoe ga je dan verder?
2: Nou, het is natuurlijk vooral een kwestie van heel erg veel gesprekken hebben, hè, met investeerders en klanten. Je moet natuurlijk je laat klanten zien aan investeerders van luister, deze partijen zouden panelen willen komen als jij gaat investeren. Ik denk dat we de afgelopen 7 jaar meer dan 100 verschillende partijen hebben gesproken uiteindelijk om te investeren. En dan komt het toch uiteindelijk neer op een aantal, ik zeg maar, niet informal investeerders, maar wel mensen die, ik heb dat vroeger wel eens een keer genoemd, echt een groen hart hebben. Die vinden dat het anders moet. Succes hebben gehad met hun eigen bedrijven en de ruimte hebben om wat te investeren. En die dan in Solarge investeren omdat ze vinden dat het nodig is. En niet de typische investeerders met het, zeg maar even, het groene petje. De typische financial investor die zichzelf een duurzame investeerder noemt, maar eigenlijk nog steeds dezelfde rendementen vereist. Dus ik prijs ons heel erg gelukkig dat we hele betrokken aandeelhouders hebben die dit mogelijk hebben gemaakt.
0: En dan kan ik me voorstellen, dat hoor je natuurlijk heel vaak, zodra er investeerders om de hoek komen kijken, wordt ook de verwachting vaak bijgesteld, omhoog gebracht. Hoe kan je, want zeker je zei net al, een soort van dip wat er even was vanwege de regelgeving die versoepeld werd op het gebied van asbest. Hoe kan je dan daar toch met elkaar continu over blijven praten? Of is het toch gewoon ook wel de langetermijnvisie die steeds maar uitgedragen wordt?
2: Ja, ik denk dat het de langetermijnvisie die steeds uitgedragen wordt en die gesteund wordt door diezelfde aandeelhouders die erin gestapt zijn en
0: de markt kennen ook.
2: Die de markt goed kennen. Je bent daar 6 jaar lang, 7 jaar lang met elkaar mee bezig om die kennis op te bouwen. Deze aandeelhouders zijn er al snel bijgekomen en hebben vertrouwen in dat we uiteindelijk die eindstreep gaan bereiken. Namelijk een volop draaiende fabriek waar gewoon geld verdiend wordt en waar je internationaal die panelen kunt wegzetten. En als je dan zo'n tegenwind krijgt als nu door het dumpen van Chinese panelen. Ja, dan is dat heel mooi om te zien dat ze ook het vertrouwen hebben zoals wij dat ook hebben.
3: Het is ook geen dip, hè? Het is eigenlijk een vertrouwen. Juist door die dumping.
0: Ja, maar goed, dat kan je zien als een. Hey, je hebt tops en je hebt drops. En dit is een kleine drop, toch?
3: Ja, zeker. En dan is het fijn als er inderdaad ondernemers achter je staan. Die zelf echt aan het horen hebben gestaan van mooie bedrijven. En die weten dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Ja. En die er ook niet alleen maar voor het financiële gewin in zitten. Ja. Maar ook je impact willen maken met een bedrijf zoals Solarge.
0: Dat is natuurlijk wel interessant, hè? Want je zegt al, het grote dump van Chinese zonnepanelen. Dat zien we ook bij auto's. Mm-hmm. Daar wordt ook op een bepaald moment kritisch naar gekeken. Maar ook wel weer met een idee van die Chinezen, die hebben een hele lange termijn filosofie. Die gaat langer dan 10 jaar. Die gaat over 100 jaar. Een beetje bij beetje zijn ze aan het opschalen. Mm-hmm. En in één keer zijn ze er.
3: Ja.
0: Hoe ervaren jullie dat? Want ik kan me voorstellen dat, wat is er tegen het feit dat zij eigenlijk toch ook met duurzaamheid bezig zijn?
3: Nou, daar is helemaal niet zoveel op tegen. Hè? En natuurlijk kunnen zij door de volumes die ze realiseren en de lage arbeidskosten kunnen ze een paneel maken tegen een lage prijs per watt piek. Wat er gebeurd is doordat bijvoorbeeld de VS heeft gezegd, wij staan geen Chinese panelen meer toe. Dat je echt te maken krijgt met prijsdumping. Hè? Dat ze nog eens een keer voor de helft of minder dan de helft dan hun eigen kostprijs gaan aanbieden in Europa. En daar hebben we heel veel last van gehad. Als je kijkt naar de eerlijke prijs, waar ze nu weer naartoe bewegen, dan is dat een route die wij ook binnen 1,5 jaar, dan kunnen we ook op dat punt zitten.
0: Dezelfde kostprijs?
3: Ongeveer dezelfde kostprijs, ja. Ja,
0: en waar heeft dat mee te maken? Is dat volume. Het volume en productieproces?
3: Volume, ja, ja.
0: Want uiteindelijk heb je hier natuurlijk wel te maken met hogere lonen. Hoeveel mensen zijn er bijvoorbeeld actief in de fabriek?
3: Nou, we hebben een heel mooi gerobotiseerde fabriek. Hè, dat er staan, hoeven maar 6 operators aan die lijn te staan. Hè, om die panelen te maken. Zeg ik toch goed, hè?
2: Ja, en dan nog wat in de logistiek eromheen. En dus zeg maar één lijn, één shift rijden we met totaal 15 man. En we hebben in een Weert 40 man in het totaal rondlopen. Zeg maar de technische ondersteuning erbij. En
3: de engineers, de R&D-mensen natuurlijk. Ja.
0: En daarmee betekent eigenlijk, en dat geldt natuurlijk ook voor China, en we kunnen wel kijken naar wat is de afzet enzovoort. Maar er is nog een hele wereld te winnen, waar dan ook. Dus wat dat betreft, kan die missie gelijk aan elkaar gaan, toch of niet?
3: Nou ja, en daar is Europa misschien wat traag in. Hè? En dat is ook de regelgeving waar je dan afhankelijk van bent. Maar als er meer aandacht zou zijn voor circulariteit. Hè, of het verbod op forced labor. Hè, dan kom je al snel bij het product van Solage uit. Hè? Als je dat zou meenemen in je aanbesteding.
0: Ja. Nu is het natuurlijk ook zo. En dat is waar jullie vast en zeker volop mee bezig zijn. Dat er nu de vraag is. Hoe snel kunnen we eigenlijk van de Russische energie. Of dat nou fossiele brandstoffen zijn. Of iets anders. Hoe snel kunnen we daarvan af? Hoe snel kunnen jullie daar een bijdrage aan leveren?
3: Ja. Om er helemaal vanaf te kunnen zou ik geen antwoord.
0: Nee. Maar goed. Wel het aandeel elektriciteit. Ja.
3: Wij kunnen, hè, Jan vertelt het net al, we hebben nu een lijn staan die 200.000 panelen per jaar kan realiseren. We kunnen dat in Weert nog verdrievoudigen.
0: En waar kan je dat mee vergelijken, 200.000 panelen? Wat leveren die op? Kan je daar een stap mee voorzien van stroom?
2: Nee, maar even voor mensen die weten, als we het over gigawatten hebben. We hebben een Weertenfabriek, daar kunnen we uiteindelijk zeg maar een halve gigawatt maken. Even voor jouw idee. Nederland heeft de afgelopen jaren 5 gigawatt per jaar geïnstalleerd. Dat is nu wat teruggevallen. Het zal nu rond de 3 gigawatt zijn. Dus we zouden met zo'n large fabriek in Weert een substantieel deel ervan kunnen doen. En je kunt natuurlijk, en dat was onze ambitie, een nieuwe gigawatt fabriek ergens opstarten.
0: Nee, je
2: dat
0: kan opschalen.
2: Je kunt opschalen. Ja. En dat is natuurlijk wat we uiteindelijk. Er is in Nederland een groeifonds consortium, dat heet SolarNL. Het is een ontzettend belangrijk initiatief geweest. Helaas heeft de overheid besloten in hun wijsheid dat ze daar toch de vervolgstappen wat willen terugdraaien. Ontzettend jammer natuurlijk, want dit zijn nou juist dingen waar we in Nederland een hele prima infrastructuur kunnen neerzetten om onze eigen zonnepanelen in Nederland te maken.
0: Het feit dat ze dat als

0: We hebben waterstofambities. Dus kortom, er zijn heel veel ambities. Ja, dan is het makkelijk om te zeggen, ja, die solarwereld, dat is toch ingewikkeld en moeilijk. En laten we die maar wat minder ondersteunen. Dit is echt, vind ik, een hele sombere keuze. Omdat er een heel mooi plan stond om niet alleen modulefabrieken, maar ook celfabrieken neer te zetten. En eventueel zelfs, zou je kunnen denken aan eerdere stappen zoals polysilicium in Nederland te maken. En dat past precies in de Europese resilience ambitie. Mm-hmm. In de NZIA, jij noemde in het voorgesprek al even dat je redelijk wat met Brussel bezig bent. Dus de Net Zero Industry Act is aangenomen in Europa. Daar wordt gezegd dat Europa een ambitie heeft om 40% van de eigen energie in Europa op te wekken. Nou, als je 40% van de zonne-energie met Europese producten zou willen doen, dan heb je het ongeveer over 30 gigawatt aan zonnepanelen in Europa maken. We doen minder dan 5 op dit moment.
1: Ja, maar goed, hij wordt nu wel tastbaar dankzij jouw mooie rekensom. Dus daar zijn gewoon heel veel mogelijkheden.
0: Er zijn enorm veel mogelijkheden.
1: Ja. En hoe wordt nu op dit moment jullie product ontvangen binnen de bouwsector?
2: Daar zijn we op kleine schaal pilots aan doen. Je ziet dat het met name nu toegepast wordt bij het overkappen van parkeerplaatsen. We zijn op kleine schaal met indakken producties bezig. En ja, dat wordt heel goed ontvangen. Hè? Maar nog in de pilotfase.
1: En ja, hoe krijg je dan toch dat vehicle uit die pilotfase?
2: Ja, door echt, dan moeten die partijen, hè, zoals overheden en corporates, moeten echt voor ons gaan kiezen. Hè, en dus niet voor, ze moeten kiezen niet voor de laagste prijs, maar voor het beste product. Hè, en ook voor die langere termijn. Hè, niet investeren in een enorme afvalberg in de toekomst. Die verandering van denken, die moet er nu in gaan komen.
1: En dat zie je natuurlijk eigenlijk ook al bij elektrische auto's. Ik kan me nog herinneren dat een jaar of 10 geleden mensen heel vaak zeiden, heel trots, ik rij elektrisch. Mm-hmm. Maar vervolgens hoor je dan later waar die accu's belanden. Mm-hmm. Welke afvalberg. Dat is verandering van gedrag, van denken. Dat lijkt me eigenlijk voor jullie een hele moeilijke opgave.
2: Ja, dat is waar een van onze hoofdfocussen nu ligt. Om te zorgen dat iedereen weet wat het verschil is tussen een glaspaneel en het paneel zoals Solaris dat maakt.
1: Want als je die vergelijkt qua levensduur met beide panelen, wat zijn de verschillen?
2: Ja, dan ik denk dat die ongeveer gelijk zullen zijn. Met het voordeel van ons paneel dat het dus ontworpen is om het weer helemaal uit elkaar te kunnen halen. En elk onderdeel ook echt weer te hergebruiken.
1: Ja, dus echt circulair inzetten. Maar over wat voor leeftijd praat je dan?
0: Nou, je praat typisch gezien bij zonnepanelen over meer dan 20 jaar. Hè? Maar dat is denk ik juist het interessante van ons verhaal. Kijk, als je een glaspaneel hebt wat je niet kunt recyclen. Ja, dan is het idee, hij moet zo lang mogelijk meegaan. Hè? Ja. Want ik kan er niks meer mee. En dat zie je ook, dat de concurrentie tussen glaspanelen. Ja, die van ons kan 25 jaar. Oh, die van ons kan 30. Die van ons is juist recyclebaar. En er is een hele mooie economische casus te maken. Maar ook CO2 footprint casus. Waarbij je zegt, ja, maar als ik hem nou 12, 13 jaar weghaal. He? Recycle, ja. Er een nieuw paneel terugleg waarmee ik meer energie kan opwekken. Kan ik dus op diezelfde locatie meer energie opwekken. Dan doe ik uiteindelijk een slimmer verhaal. Dus we gaan van technische levensduur naar economische levensduur.
1: Sla hem plat, dan kan je dit vergelijken met een mobieltje. Waarbij je eigenlijk elke 2 jaar denkt van nu zijn er zoveel nieuwe technieken in exact. Dat mobieltje. Mm-hmm. Ik wil weer een nieuwe. Nou, daar zijn natuurlijk bepaalde telefoons voor uitgevonden. Zoals Fairphone, die uit elkaar gehaald kan worden. Maar dit gaat natuurlijk eigenlijk gewoon zo de prullenbak in dan staan, exact, toch? Ja, en ja. Er worden wel wat producten uitgehaald, als lithium, ja. Dat soort dingen, titanium. En dat is dus eigenlijk een hele goede reden om te zeggen, leg die panelen daar neer, want over 13 jaar heb jij een paneel wat meer oplevert. Maar waar zit dan het eindpunt voor een particulier of voor wellicht een groot bedrijf met heel veel dakruimte?
0: Hoe bedoel je, waar zit het?
1: Nou, in de zin van, er moet dan ergens toch een echte motivator zijn die op korte termijn ook haalbaar is om vanwege de kosten.
0: Ja, nou ja, een van de dingen die natuurlijk meegenomen zou moeten worden, hè, en hoe wij in Nederland naar dit soort producten kijken, is dat je een eerlijke prijs betaalt voor uiteindelijk einde levensduur. Hè? Dat is nu, hè, met het huidige systeem betaal je per paneel, geloof nog niet eens 50 cent voor uiteindelijk het wegwerken. Maar dat is gebaseerd op het feit dat je de panelen die je vandaag terughaalt moet betalen met de panelen die je vandaag verkoopt. Nou, je verkoopt vandaag, nogmaals, ik zei 3 gigawatt, en de panelen die je terughaalt van 20 jaar geleden, dat was 0,01 gigawatt. Hè? Dus dat

0: Dus de werkelijke prijs van het terughalen is misschien wel 10 of 15 euro. Die moet je gaan vragen. Want dat maakt in één keer het Solar zonnepaneel veel interessanter als je de werkelijke prijs aan het einde moet gaan betalen.
1: Maar voor bedrijven kan de motivatie ook zijn gewoon om ESG-doelstellingen veel makkelijker te halen. Ja. Door ons paneel toe te passen kom je veel beter uit die berekening dan dat je dat met een glaspaneel doet.
2: Maar waar focussen jullie momenteel op? Is het de particuliere sector of toch echt die bedrijven?
1: Nee, het zijn de overheid en de grote...
2: toch wel massa.
1: Grote bedrijven, ja. Dat is nu... Voor het paneel dat we nu maken is dat gewoon... voor de particulier is die extra investering wat lastiger terug te verdienen. Die heeft geen ESG-doelstellingen. Die doet het dan omdat die vindt dat hij een beter paneel moet kopen. En je ziet dat particulieren vaak nog het rekensommetje willen maken. Wat ik ook snap. En daarbij moeten wij nog wel een aantal aanpassingen aan het paneel doen om het ook mooi te maken voor een particuliere woning.
2: Dat is natuurlijk wel belangrijk, maar als je dat eenmaal hebt, dan heb je wel een gat in de markt te pakken, toch?
1: Zeker, ja.
2: Al die lelijke panelen die je nu overal op huizen ziet.
0: Ja, ja, precies. Nou, je ziet natuurlijk een hele mooie trend dat er steeds meer kleurtjes geleverd kunnen worden. Hè? Met kleur lever je iets van je efficiëntie in, maar het ziet er wel opeens acceptabel uit. En kun je dus gewoon alle huizen met terracotta of mooi zwart volleggen. En uiteindelijk gaan we dat met Solar ook realiseren. Maar eerst maar zorgen dat we de kostprijs naar de juiste niveaus terugkrijgen. Dat die volumes kunnen werken.
2: Ja, hoe kijken jullie overigens naar van die zonnevelden? Ik heb het laatst gezien bij Schiphol, bij de polderbaan. De vliegtuigen hadden er last van. Inmiddels wordt dat hele zonneveld, noem ik het dan maar even, opgeruimd. Is dat ook iets waar je eigenlijk in de toekomst naar kan kijken? Dat die reflectie verminderd is, zodat je op die plekken waar je eigenlijk helemaal geen bestemming, bouwbestemming, wat dan ook kan neerzetten, dat is natuurlijk een ideale plek om uiteindelijk daar zonnepanelen neer te zetten.
1: Ja.
2: Is dat mogelijk of niet?
1: Zeker. Hè? Met het solarpaneel zou je van die reflectie geen last gehad hebben, doordat het van kunststof is. Hè? Dus ze hadden die keuze al kunnen maken. Daarbij is het, hè, en daar zijn grote vliegvelden al zeker naar aan het kijken, en ook naar ons paneel. Je kunt het mooi langs landingsbanen ook leggen. Omdat je kunt je voorstellen, als een brandweerwagen over een glazen paneel rijdt, dan gaat alles kapot. Je hebt glas, aluminium, het is gewoon afval wat je dan weer creëert, plus schade. Ons paneel kan gewoon overeengereden worden. Het blijft zelfs functioneren. En je kunt daarna oprapen en uit elkaar halen. Zoveel voordelen die we veel beter voor het voetlicht moeten gaan brengen.
2: Ja, nu was het overigens zo dat die panelen op rekken stonden. Dus daar kon je ook niet overheen rijden. Nee. Maar het is natuurlijk wel, bij de ontwerpfase, daar zijn waarschijnlijk al dit soort zaken meegenomen. Van wat moet het nu beter zijn of hebben dan de traditionele panelen? Er overheen kunnen rijden, dat zeg je nogal wat.
0: Ja. Nou ja, dus dat we vanuit meerdere hoeken zijn daar al testen naar gedaan. Hè. We hebben ook wat testen mee mogen doen langs de snelweg. Hè. Je kunt je voorstellen, ook langs snelwegen heb je natuurlijk de ruimte. Maar je moet er niet aan denken dat als een motorrijder van de weg glijdt en hij glijdt in een glazen paneel met een aluminium constructie. Ja, dat is niet heel erg prettig.
2: Nou, lijkt me kunststof in je zij ook niet zo lekker. Hoor.
0: Nee, maar je kunt je wel voorstellen dat je dat kunststof, dat breekt niet. En dat geeft enigszins mee en is een hele andere manier. Dus kunststofpanelen hebben op heel veel fronten. Je zou ook aan drijvende zonnepanelen kunnen denken. Je moet er niet aan denken dat een drijvend zonnepaneel met grote hagelstenen in stukjes breekt en naar de bodem van het IJsselmeer valt. Ook dat zal bij ons paneel weer niet gebruiken. Ik sluit niet uit dat de panelen met een zware storm of wat dan ook loskomen, maar dan drijven ze naar de kant en kun je ze oppakken en netjes wegbergen. Dus onze lichtgewicht zonnepanelen van kunststof hebben enorm veel voordelen die we zelf ook niet altijd hadden voorzien. Het is niet dat we dat van tevoren bedacht hadden.
2: Nee, maar ik bedoel, het is natuurlijk heel goed dat we overal windmolenparken bouwen. Maar echt mooi zicht is het natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Nee, en dat is, nou, moet je nou even voorstellen, hè, dat je het windmolenpark wat aan de noordoostkant in het IJsselmeer staat, hè, daar mag je al niet met boten tussendoor varen. Als je daar nou een drijvend zonnepark legt, de elektrische aansluitingen zijn er al. Ja, dat is natuurlijk een fantastische dubbelslag. Hè? Want de mensen hebben hier wel geen last van. Er zijn allerlei studies die misschien wel eens zouden kunnen aantonen dat dat niet slecht is voor de biodiversiteit. In de zin van misschien minder opwarming. En nogmaals, daar varen überhaupt geen boten. Dus voor de vissen is het allemaal prima. Ja, dat zijn wel, daar kun je enorme hoeveelheden wegleggen. En de aansluitingen zijn er al.
2: Ja, dus onwijs veel potentie. We gaan zo verder praten over dit product.
3: De laatste inzichten voor Business Shapers.
4: Nieuw Business Radio.

0: LP and Lost on You.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in het bedrijf Solarge. Centraal in Let's Talk Business. Bart Meijering, CEO, is aanwezig. Jan Verzuur, co-founder. 8 jaar geleden is het allemaal begonnen over die zonnepanelen die dus met andere stoffen, kunststoffen gemaakt zijn. Niet meer van glas. Nou, we hebben net, ik vond het wel interessant eigenlijk. Ik stelde natuurlijk een vraag naar aanleiding van iets wat je dan in het dagelijks leven voorbij ziet komen. Een zonnepark wat opgeruimd wordt bij Schiphol. En dan in één keer krijg je te horen, ja, je kan ook over onze zonnepanelen heen rijden. Het reflecteert niet. Ik zie hele dijken volgelegd worden, als ik even gewoon mijn fantasie mag gebruiken. Daar is onwijs veel potentie. Maar hoe kan je nu uiteindelijk vandaag de dag er toch een soort van versnelde ontwikkeling in krijgen?
2: Ja, de ontwikkeling van ons paneel, dat gaat natuurlijk altijd door. Ook omdat wij voor het echte schalen hebben wij een licentiemodel. Hè, waarbij we dus fabrieken lokaal met een andere eigenaar.
0: Een soort franchise idee?
2: Ja, zo zou je kunnen noemen. Waarbij wij het product leveren en de know-how van die fabriek. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling verder, dan denk ik dat we ons niet helemaal afhankelijk moeten stellen van politieke keuzes die gemaakt worden. Ik denk dat
0: een voorbeeld hebben jullie net gegeven natuurlijk ook. Hè?
2: Een overheid heeft veel gedaan om ons paneel mogelijk te maken. Die zouden nu meer voor ons moeten kiezen om de duidelijke redenen daar ook omtrent. En ik denk dat de grote bedrijven, wij merken nu in de contacten, die hebben altijd ingekocht via grote installateurs. En op zich is dat prima, maar je ziet dat dan op een gegeven moment de rekensom gemaakt wordt. En als dan prijs een issue wordt, dan wordt heel snel uitgeweken naar toch dat goedkopere paneel. Mm-hmm. En we merken als we de relatie zelf aanhalen met die eindgebruiker, met dat bedrijf zelf, dat ze echt fan worden van ons product.
0: Dus betekent dat jullie de keten zouden willen veranderen?
2: Wij moeten die keten veel betere partnerships aangaan met die hele keten, inderdaad.
0: En waar begin je dan?
2: Nou ja, zorgen dat er meer bekendheid komt voor betreft Solarge als product. Wat nou precies die voordelen zijn. Die zijn voor een overheid anders. Hè. Die moeten voor veiligheid kiezen. Die zouden niet moeten investeren in een toekomstige afvalberg. Die moeten eigenlijk geen panelen kopen waar op zijn minst verdacht forced labor bij betrokken is. Ja. En die zouden moeten kiezen voor strategische autonomie. Dus versterk dan gewoon producenten uit je eigen land, uit je eigen Europa. En voor bedrijven is het realiseren van ESG-doelstellingen, de total cost of ownership, die gewoon lager is, omdat ons product gewoon makkelijker toepasbaar is. Ook op daken die dan normaal gesproken niet kunnen dragen. Die glaspanelen niet kunnen dragen.
0: Zijn er nu al plekken waar deze zonnepanelen met grote schaal gelegd zijn?
3: Nou, een heel mooi voorbeeld is de installatie ergens in België. In Genk. Waar 4.500 panelen op een plat dak liggen. Bij een belangrijke partner van ons. Dat is een heel mooi voorbeeld. Hè. Die energie wordt allemaal onder het dak gebruikt. Hè. Ik geloof dat het 3% van de jaarlijkse energieverbruik voldoet. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. En misschien even aansluiten op wat Bart net zei. Ik denk dat de ideale type klant, hè, is eigenlijk een partij die zegt, en bijvoorbeeld dus een supermarkt, die zegt, luister, wij vinden het belangrijk om onze daken met zonnepanelen vol te leggen, maar wel de juiste zonnepanelen, dat ze dat ook bekend maken. Dat is een mooi voorbeeld van een supermarkt, ik ga de naam niet noemen, maar die hebben eieren van kippen die op een hele goede manier grootgebracht worden, gevoed worden. En dat gebruiken ze ook echt in de marketinguitingen. Kipster is misschien het verhaal wat je wel kent. Zo zou je willen zien dat een grote corporate zegt, wij leggen overal Solarge panelen neer. Ja, het is misschien wat duurder, maar wij vinden het belangrijk om die en die en die reden. En ik denk dat het dan heel erg snel gaat leven. Want je krijgt toch het gevoel, tenminste ik krijg het gevoel, dat heel veel partijen toch een beetje naar elkaar kijken. En dat duurzaamheid, dat willen we allemaal wel vertellen. Maar als het meer kost, is het toch ingewikkeld.
0: Maar dan toch even de vraag. Ik bedoel, ik hoor je verhaal en ik hoor ook het verhaal over die fabriek in Genk. Dat is 3% van het totale energieverbruik wat vanaf de zonnepanelen komt.
3: Ja.
0: Dat zou je natuurlijk willen hebben naar 100%. Is dat überhaupt denkbaar in de toekomst?
3: In sommige gevallen is dat denk ik. In dit geval niet. Hè. Het is een zeer energie-intensief bedrijf. Ja. Je zou kunnen denken dat dat bedrijf ligt in een groter bedrijvenpark. Dat je ook de aanpalende daken waar je wat meer logistieke gebouwen zitten ook gaat aansluiten. Dus dat is precies waar je naartoe zou willen. Hè, er zijn als je over Nederland vliegt, dan zie je verrassend veel daken zonder zonnepanelen. Hè. Je schrik je echt rot als je dat ziet. Die zouden we allemaal moeten volleggen en aan elkaar moeten verbinden. En dan gaan we enorm veel kunnen oplossen. Maar dat vergt natuurlijk wel wat extra regelgeving dan weer. En hebben we weer die overheid nodig. Je ziet natuurlijk uiteindelijk dat je, wat Bart terecht zegt, je moet zorgen dat je zonder die overheid zoveel mogelijk dingen voor elkaar krijgt. Maar je hebt diezelfde overheid ook nodig om zodanige regels te geven dat bedrijf A aan bedrijf B mag leveren en zonder dat daarvoor gestraft wordt.
0: Nou kom je dan toch, vroeg of laat, je komt er niet omheen, kom je toch weer richting geopolitiek terecht. Want dan gaat het over snelheid, over vermogen om heel snel uit te breiden. En dan de wetgeving die eigenlijk, als het ware, er is om toch vergroening, duurzaamheid te creëren. Nou, die wordt weer afgezwakt. Het lijkt me best wel een complexe situatie waar je dan in bevindt, met eigenlijk wel een hele mooie doelstelling om nog meer zonnepanelen met nog meer energieopbrengst in de markt te zetten.
3: Nou, misschien kan Bart ook wat meer vertellen. Maar in ieder geval wat ik zie. Hè, we hebben bijvoorbeeld die licentieovereenkomsten. We zijn nu in twee landen bezig waar partijen geïnteresseerd zijn. Hè, om licentieovereenkomsten af te sluiten. En dus je ziet dat duurzaamheidsaspect nadrukkelijk wel werkt.
2: De voorbeelden waar Jan op doelt. Hè, dus bijvoorbeeld in Brazilië. Waar overheid met een grote projectontwikkelaar een aantal stuwmeren wil volleggen met zonnepanelen. En dat kan niet eens glas zijn. Hè? Want die zonnepanelen of die stuwmeren die voorzien ook bijvoorbeeld in het water hè, dat Coca-Cola gebruikt. Mm-hmm. Nou, je moet er niet aan denken dat die giftige stoffen uit een glaspaneel in dat water terechtkomen. En ook in je productieproces bij Coca-Cola. Dus die kijken heel specifiek naar ons product.
0: Hè? Want is jullie product helemaal niet meer giftig?
2: Het is helemaal gifvrij. En het gaat niet kapot. Het zakt niet naar de bodem. Dus als er een losraakt, dan haal je het op, zoals Jan net zei. En je kunt het weer hergebruiken. Dus dat is heel mooi. In Nigeria zijn we inderdaad in gesprek over een grote fabriek daar. En wat we daarmee proberen is natuurlijk lokale werkgelegenheid, korte logistieke lijnen.
0: Lage lonen landen toch ook wel?
2: Dat is, daar hebben die landen dan zelf profijt van. Ja. Wij niet direct natuurlijk. En wij kunnen ons focussen op het ontwikkelen van het beste product en het doorontwikkelen van het beste product.
0: Dit is dan weliswaar buiten Europa. Binnen Europa, daarvan zeggen jullie ook van er wordt heel veel over gesproken, maar daadwerkelijk tot uiteindelijk een oplossing blijft het een beetje hangen. Ik kan me nog herinneren 2 jaar geleden waar ook gesproken werd over van welke vorm van energieopwekking zet je waar neer. Dan zijn Zuid-Europese landen natuurlijk de uitgelezen mogelijkheid om daar veel zonnepanelen te plaatsen. Is dat, als jullie zouden gaan uitbreiden, je zei al van onder licentie andere fabrikanten inzetten. Mm-hmm. Waarom zit je eigenlijk nog niet in Spanje bijvoorbeeld?
2: Geen idee.
3: Dat heeft natuurlijk vaak te maken. Het is trouwens een hele goede vraag. Hè, want er zitten natuurlijk wel degelijk partijen in Spanje, Italië, Frankrijk. Het heeft natuurlijk vaak te maken met de golfbeweging in de solarwereld. Hè. Dus het ene paar jaar is het ene land heel populair en dan weer het andere. Nederland is tot 2 jaar geleden zeer, zeer goed gegaan in Solarland. Je ziet nu Frankrijk, Spanje, Italië weer een beetje de bal oppakken. Maar ik sluit absoluut niet uit dat er op termijn een fabriek in Spanje of Italië zou kunnen komen in dat licentiemodel. Ja. Dus je stelde eerder de vraag en daar wilde ik eigenlijk nog even op terugkomen. Wat je ziet is dat Europa goede plannen heeft, maar heel moeilijk dat kan uitvoeren. Als je dan ziet het tempo waar je in Amerika. Een paar jaar geleden onder Biden met de Inflation Reduction Act. En het daarvoor nog met die forced labor ban. En vervolgens met de tarieven. Die hebben heel erg snel een hele effectieve muur gecreëerd om hun eigen industrie te ondersteunen. En je ziet dus heel erg veel gebeuren in Solarland in Amerika. Wat overigens door Trump wel nu wat ingewikkelder gemaakt wordt. En wij in Europa hebben wel een forced labor ban. Maar ja, hoe effectief is die op dit moment? Nog niet echt. Hè? We praten over de Net Zero Industry Act en allerlei andere initiatieven. Maar ja, die moeten wel vervolgens lokaal weer aangepakt worden. Dus Nederland is aan de bal nu.
0: Nu Moeten jullie het echt hebben van investeerders? In hoeverre zou een kredietunie voor jullie helpen om binnen Europa echt die doelstellingen te behalen die jullie nu geformuleerd hebben? Waardoor je dus echt versneld kan groeien.
2: Nou, we hebben daar niet per se een kredietunie voor nodig. Hè. Wij denken dat zelfs met een aantal impact klanten in Nederland, grote corporates, de overheid zelf, dat wij een hele rendabele fabriek kunnen hebben. Veel effort kunnen blijven steken in het doorontwikkelen van het product. En via het licentiemodel, waar je dan zelf heel weinig in hoeft te investeren, kunnen schalen. Dus dat is eigenlijk zoals we er nu naar kijken.
0: Tot slot, want dan maken we het kringetje rond. Jullie hebben een circulair product op de markt gezet. Mm-hmm. Zo'n zonnepaneel komt aan het einde van eigenlijk de looptijd. Hè? Mm-hmm. Zit erop, moet vervangen worden. Hoe ga je het dan uiteindelijk weer herproduceren tot een nieuw zonnepaneel?
3: Ja, zal ik daar een aanzet geven? Dan kan Bart mij aanvullen. Dus het zijn eigenlijk twee belangrijke lagen. Dus we hebben die kunststoflagen. De toplaag en de onderkant. Nou, die, als je dat paneel enigszins opwarmt, kun je die lagen weer uit elkaar trekken. Dan kun je die cellen ertussen uithalen. Die cellen gaan naar aparte partijen die dat weer hergebruiken en in de keten van cellen kunnen terugbrengen. En die kunststoffen kun je op meerdere manieren recyclen. Je kunt het hoogwaardig recyclen, dat je ook echt weer die frontsheet zou kunnen maken. Je kunt het ook iets laagwaardiger recyclen, zodat je er bij wijze van spreken de backsheet van zou kunnen maken of iets anders van kunststof. Maar het belangrijkste is vooral dat het volledig aan al zijn elementen hergebruikt zou kunnen worden.
0: Ik ga jullie hartelijk danken voor de komst en heel veel succes wensen ook met SolarCH en de uitbreiding van het licentiemodel, meerdere fabrieken en ja, zonnepanelen die dus minder schadelijk zijn en waar je overheen kan rijden.
3: Ook wel belangrijk. Dankjewel.
0: Bart Meijerink en Jan Verzeur van SolarCH. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je terugluisteren? Uiteraard kan dat ook met alle andere afleveringen via nieuwbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
4: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
5: Goedemorgen, het is tijd voor een nieuwe Let's Talk Business. Vandaag centraal Mixit. Mixit helpt organisaties om digitale verandering niet alleen slimmer te bedenken, maar ook echt werkend te krijgen in de praktijk. Deze aflevering van Let's Talk Business maken we dus kennis met Mixit en de Way of Change. En bespreken we de centrale vraag waarom zoveel verandertrajecten nog altijd vastlopen. In de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens van Mixit. En we gaan praten over die 30% club die ze hebben.
4: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
5: Arjan en Jean-Pierre, van harte welkom in de studio.
10: Dankjewel.
5: Eerst even dan de vraag. Ik bedoel, kijk ik op jullie website, dan zie ik daar heel groot staan. 70% van digitale transformaties faalt. Kom bij de 30% club. Kan je nou een landelijk voorbeeld noemen van in het nieuws geweest? Van een digitale transformatie waarvan je nu kijkt, daar is heel veel schade geleden. En eigenlijk is dat te wijten aan het feit dat de digitale transformatie daar niet helemaal goed gelukt is.
10: Ja, ik durf wel wat voorbeelden te noemen. Ik denk dat we ze allemaal kennen uit overheidsland. En hoe men over elkaar heen rolt van de problematiek rondom het implementeren bij belastingdiensten of bij ministeries, et cetera. En dat zijn hele goede voorbeelden van het falen van een digitale transformatie of het implementeren van digitale oplossingen.
5: Kunnen jullie dan eigenlijk op afstand al bijna de vinger op de zere plek leggen? Of is dat te complex eigenlijk?
10: Ik durf te zeggen dat we dat wel kunnen. Ja, zeker. Ja, omdat er zit eigenlijk heel veel repeterend in elke organisatie die probeert een verandering door te voeren. En we zijn in die 15 jaar zijn we echt wel erachter gekomen wat veel voorkomende uitdagingen zijn. Dus het antwoord is ja.
9: 15 jaar brengt ons terug bij de geschiedenis. Hoort bij dit programma waarin we van de geschiedenis van het bedrijf en de markt naar de toekomst kijken. Jullie zijn 15 jaar geleden. Wie van jullie twee had het idee om te denken, nou moeten we starten?
11: Nou, zal ik dat dan maar zijn? Nee, we zijn begonnen in 2011. En het is bijna zover dat we ook de 15 jaar gaan vieren en gaan aantikken. Het is ontstaan uit een andere organisatie. En het is ontstaan omdat wij eigenlijk toen al zagen dat veel van de digitale vernieuwingen die er toen plaatsvonden, dat mensen echt onvoldoende betrokken waren. En dat was de gedachte, gaan we nou verder op technologie of gaan we verder met mensen? Gaan we mensen helpen, medewerkers helpen? Dat laatste werd het. Toen zijn we gestart en vanaf dag 1 is Jean-Pierre aan boord gekomen.
9: Ja, maar je had eigenlijk een idee die je meenam vanuit een andere carrière.
11: Ja, een ander bedrijf.
9: Een carrièrepad, ander bedrijf.
11: Ja.
9: Hoe werd daarop gereageerd?
11: Nee, eigenlijk heel goed. Want we zagen gewoon dat de groep mensen waarmee we toen waren, dat die ook wel toe waren aan een nieuwe uitdaging. En in die tijd we waren een club die veel met technologie voor die tijd bezig waren. Specifiek met SharePoint technologie.
9: Klinkt zo ver weg, terwijl ik het nog zo goed kan herinneren. Hebben jullie dat ook niet?
10: 15 jaar geleden.
11: Het ging heel snel. Het is voorbij gevlogen.
9: Ja, toch?
11: Maar in ieder geval, het was echt een weloverwogen besluit. Waar ook iedereen achter stond. Dus we hebben technologie eigenlijk laten varen. En zijn echt verder gegaan met hoe gaan we mensen helpen om technologie zo goed mogelijk te gebruiken.
9: Wat zagen jullie toen eigenlijk al contouren van de situatie of de wereld waar we nu in leven, IT gezien?
10: Ja, zeker. Ja, bij het oprichten hadden we wel ook, toen was de cloud, de applicaties in de cloud.
9: Dat kwam toen langzaam in.
10: Dus precies. Hadden we ook zoiets van, wat gaat dat voor rol betekenen? Dus er zat wel veel verandering in die tijd. Maar het interessante is dat we eigenlijk nog niet wisten hoe we het precies wilden invullen. Dus we wisten wel dat we het anders wilden doen. Dat we de focus alleen op technologie niet genoeg was om succesvol te zijn. Maar we hebben echt wel een paar jaar nodig gehad om in stapjes er zelf ook achter te komen. Hoe wij het nou anders moesten doen om mensen te helpen en projecten succesvol te laten zijn.
9: Was die beginperiode ook een periode dat je eigenlijk een bepaalde visie ontwikkelde met elkaar en dat je gewoon wist van we moeten nu onwijs veel uitleggen. Bedrijven staan er nog niet helemaal voor open, zijn er wellicht niet mee bezig.
11: Dat is exact wat het was. Want in die eerste periode, misschien de eerste 5-6 jaar, dat wat we nu weten, dat was toen niet bekend. En mensen, opdrachtgevers, organisaties stonden er ook gewoon nog niet open voor.
9: Ik kan me nog herinneren dat de eerste interviews die ik gedaan heb, waarbij de cloud als onderwerp voorbij kwam, dat het eigenlijk altijd standaard ging om hoe win je vertrouwen bij de opdrachtgever.
10: Ja, precies. Ja, ik snap wat je bedoelt.
9: Je gaat met de data die fysiek in een gebouw stond, ga je aan de haal. Ja. Even plat gezegd.
11: Maar misschien op een andere manier, onze ervaring daarmee is, dat was ook vooal een technische opgave. Dus hoe gaan we migreren naar de cloud? En in die jaren lag de nadruk daar ontzettend op. En dat hebben we ook nog steeds in de afgelopen misschien wel 10, 15 jaar. En er is ergens een omslagpunt gekomen. Ik denk misschien 2015, 16, ergens die buurt. Dat er zegt het woord adoptie ook naar boven kwam. Mm. Wacht even, het gaat niet alleen maar om dat we die applicaties migreren naar de cloud. Of die data migreren naar de cloud. Maar wat gaan we nou helemaal doen met die 5000 medewerkers? Of die 1000 medewerkers?
9: Precies, maar daar komen we zo op. Maar toch even terug naar dat stukje vertrouwen. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want je gaat met data ga je uiteindelijk aan de gang. Je gaat data migreren naar de cloud. En dat is data wat voor bedrijven destijds wel gevoel moet hebben. Als van, ik geef echt fysiek mijn papieren en eventueel mijn harddisks over aan een bedrijf. En zij gaan ervoor zorgen dat het ergens in de cloud komt. Alleen dat stukje lijkt mij best wel een worsteling te zijn geweest om dat goed uit te leggen bij je eerste klanten.
10: Ja, ik denk dat het heel erg verschilde per branche, zeg maar, en grootte van organisaties. Je ziet alle start-ups en kleinere organisaties, daar was die drempel echt een stuk lager. Die zagen het gewoon als een kans om dingen makkelijker te maken voor zichzelf. Hè, minder met beheer of daarover na te denken. Geen hoe noemen we dat ook weer, zo'n servicebeheerder, et cetera. Maar grotere organisaties, zeker in de overheid, ja, die hebben natuurlijk ook veel met regelgeving te maken. En daar heeft het echt wel veel langer geduurd.
9: Ja, dus dan verklaar je eigenlijk ook het feit dat ze daar nog in een andere fase leven, werken.
10: Zeker.
9: Dan eigenlijk die kleinere bedrijven die toch sneller dit konden adopteren.
10: Ja.
9: En dan heb je op een bepaald moment een eerste opdrachtgever waarbij je eigenlijk kunt zeggen, dit is met succes afgerond.
10: Ja.
9: Heb je dat ook kunnen gebruiken om daardoor andere klanten te overtuigen destijds?
11: Zeker. Ja. Nee, dat jaartal weet ik niet helemaal meer, maar ik denk dat die internationale organisatie was in de financiële dienstverlening.
9: Mag je de naam noemen?
11: Ja, ik denk het wel.
10: Bedoel je iets van een leasemaatschappij?
11: Ja, ja. Een groot internationale leasemaatschappij.
10: Ja.
11: Die gingen dus die stap maken naar de cloud. Over, ik zeg even, 8-9 landen in Europa. En daar was het ontzettend belangrijk dat al die medewerkers van die organisatie op een andere manier gingen werken om hun strategische doelstellingen te bereiken. Dus enerzijds was het dat technische stuk wat jij net benoemd hebt. We moeten naar de cloud. Maar zij beseft zich heel goed dat dat eigenlijk iets ging betekenen voor al die duizenden medewerkers. En dat was het moment waarop wij mochten aanhaken. Die organisatie kon helpen over al die landen heen. In hoe ga je nou die medewerkers zo goed mogelijk met deze Microsoft omgeving aan de slag laten gaan.
9: Ja, daar kwam je dus eigenlijk weer op het punt waar je vertrokken bent bij je vorige bedrijf. Dat mensen centraal stonden.
11: Exact.
9: Maar je had natuurlijk een technische tool nodig om uiteindelijk die mensen te kunnen helpen.
11: Ja.
9: Is dat een beetje zo de eerste jaren?
11: Ja, maar ook het geloof van dus in dit geval deze organisatie, dat alleen die nadruk op die technologie gewoon onvoldoende was. En ik denk dat dat echt het kantelpunt is. Daarvoor wordt een project is succesvol, zijn we op tijd? Staat het aan? Is het binnen budget? Nou ja, dan trek ik een fles champagne open, eet ze taart. En dan is het project afgerond. Terwijl het project natuurlijk pas afgerond is als je klanten of je in de zorg, je patiënten of als je uiteindelijk ergens een soort winst behaalt, dat je ergens iets beter gaat doen. Je wil niet alleen maar iets nieuws inzetten
9: op
11: nieuw is.
9: Dus eigenlijk met andere woorden, jullie kwamen aan boord en namen de medewerkers ook mee in het proces.
10: Ja, wat ik daar heel mooi aan vond en ook echt wel een verandering voor ons, dat was echt een grote organisatie en zij waren gewend om met grote partijen samen te werken om die implementaties te doen. En wij waren een clubje, ik denk met 12 man of 15 man of zo. En de propositie waar wij mee kwamen, daar hadden ze echt zoiets van, ja, dit gaat ons helpen en dat gaan we niet halen uit die grote partijen. Dus hebben we echt samengewerkt om over Europa heen zo'n klus te klaren.
9: Kwam daar agility, hè, wat was in die periode, agile scrum werken was natuurlijk heel belangrijk. Kwam dat daar om de hoek kijken? Was dat een van de beweegredenen dat ze zagen dat jullie gewoon beweegbaar waren eigenlijk als organisatie?
10: Nou, het ging niet zozeer over agility. Ik denk dat wij een van de eerste clubs ook waren die durfde, ik zeg maar, het risico van mensen niet meenemen expliciet te maken. Want er is heel veel aandacht voor technologie. Wat er allemaal kan, zie je nu meer met AI ook. Men rolt over elkaar heen. En men vergeet te vaak de vraag te stellen, oké, maar hoe belangrijk zijn mensen om dit succesvol te gaan gebruiken? En wat als je daar niet voldoende tijd in steekt? Of als de oplossing niet aansluit bij die mensen, ja, hoe groot is dan de kans dat ze daar wat mee gaan doen? En daar waren zij ontvankelijk voor en zagen ze in ons een partij om mee samen te werken. Ja,
9: dat was de eerste klant, daar gaan we zo meteen verder over hebben. Eerst even aan jullie zelf, want je zei al van Jean-Pierre is dan later, of eigenlijk tegelijkertijd, zijn we vanaf het begin bijgekomen.
11: Zeker, ja.
9: En dan heb je natuurlijk een rolverdeling. Ja. Hoe is die bij jullie ingericht?
11: Ja, dat is eigenlijk vrij natuurlijk gegaan eigenlijk. Ja. Ik denk dat we veel dingen wekelijks, dagelijks met elkaar bespreken. We zijn allebei onwijs gepassioneerd over het vak wat we mogen uitoefenen. Maar ook ondernemers genoeg om dat op een zakelijke manier naar te kijken. En zo vullen we elkaar aan. En de ene keer, laat ik zo zeggen, de inhoud is denk ik heel belangrijk in wat we doen. Dus degene die daar een goed argument of verhaal bij heeft, die leidt die lijn. Of dat nou gaat om het aannemen van mensen, het nieuwe vinden van klanten, het uitbreiden van van onze propositie, commerciële beslissingen. Maar dat doen we graag samen.
9: Ja, en dat werkt na zoveel jaar. Dat is best wel, dat zie je wel vaker. Maar wat houdt nou die relatie goed stand tussen jullie? Wat is dat hetgene?
10: Nou,
9: is dat het aanvullen?
10: Ja, het is wat mij betreft twee dingen. We hebben echt wel eenzelfde beeld waar we naartoe willen. En de geloof in onze missie. En ook dat we daar beide ambitieus zijn om die verder te brengen. Ik denk dat dat belangrijk is. En we zijn heel complementair en we snappen heel goed van elkaar wat we aan elkaar hebben. En het grappige is, of ook wel goed te noemen naar andere ondernemers. Daar hebben wij het een paar maanden geleden ook nog expliciet over gehad. Wij komen nooit bij elkaar over de vloer thuis. Het is niet dat we zeg maar privé hele goede vrienden zijn of zo. We hebben echt 15 jaar een hele goede zakelijke relatie. En ja, ik vind het mooi omdat we laten zien dat ook heel goed kan werken. Ja.
9: En is dat misschien ook wel dat je zegt van een bewuste keuze geweest ooit? Dat je zegt van privé, werk, aan het scheiden?
11: Nee, het is zeker geen bewuste keuze. Wat ik wel een mooie anekdote vind, wat ik ook aan anderen in het team heb. We doen het overigens natuurlijk niet alleen. We hebben
9: hoeveel zijn jullie?
11: We zijn nu met 30 man. En een management team met nog twee andere collega's waarmee we het bedrijf runnen. Maar een van de dingen is dat wij eigenlijk bijna elke dag elkaar rond een uur of wat zal het zijn. Tussen heel ruim tussen 5 en 7. Als we elkaar niet hebben gezien, bellen we elkaar. Elke dag bijna. En dat is gewoon even, hoe was jouw dag? Alsof je met je partner privé dan de dag doorneemt. En dat helpt eigenlijk heel erg goed om even voeling te hebben. Wat speelt er? Waar loop jij tegenaan? Ik heb dit meegemaakt. Dat is leuk. Dat gaat niet goed. Dat gaat wel goed. Elkaar herinneren aan iets. En dat stukje, denk ik dat heeft geholpen die 15 jaar. Door altijd even bij elkaar. Zeker ook in die jaren dat we natuurlijk
9: elkaar niet uit het oog verliezen. Want ik kan me ook voorstellen als je gaat groeien. Heb je natuurlijk veel meer meningen. Je hebt misschien sommige momenten wel eens echt draagvlak van elkaar nodig.
11: Ja.
9: Maar ook wel andere meningen die binnenkomen. Dat lijkt me echt wel een proces waar je doorheen moet.
11: Ja, je bent het ook niet altijd met elkaar eens. Dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Dus je kan ook daardoor zeggen, oké, dit onderwerp moeten we even laten rusten. Of we pakken het weer binnenkort op. En dan groeien naar elkaar toe. Je kan ook wel eens hebben, we agree to disagree. Dat kan ook. Maar de manier waarop we het doen, helpt ons om daar eigenlijk in al die jaren op een goede manier mee verder te gaan. Ja.
9: Ja, en kennen jullie alle medewerkers van het bedrijf? 30 mensen is dat te doen?
11: Ja, dat moet wel lukken, ja.
10: Ja, zeker.
9: Okay, we gaan zo meteen verder praten. Gaan we natuurlijk nog eventjes terug in de geschiedenis, maar dan langzaam maar zeker ook naar die 70% van de digitale transformatie die faalt. Jullie missie is om die 30% misschien tot hoeveel procent te maken?
10: Ja, laten we er 70 van maken.
9: Oh, dat is een mooi streven.
12: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: George Ezra en Anyone For You op New Business Radio. In het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag centraal Mixit in de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens, beide eigenaren, ondernemers dus achter dit bedrijf. Met wat we net gehoord hebben, inmiddels 30 zielen in het bedrijf werkzaam. Jullie zijn begonnen met dus dat implementeren van data naar de cloud. Daar hadden we het net over. Het eerste grote bedrijf was een internationale leasemaatschappij. En langzaam maar zeker, dat zeiden jullie eigenlijk net al. Het menselijke aspect, dat was wat jullie vooral begon te drijven. Hè?
2: Klopt. Ja.
0: Maar dat had je eigenlijk al natuurlijk van tevoren toen je startte.
2: Ja.
0: Wat was het, een vehicle eigenlijk als het ware? Dat de cloud transformatie,
2: ja, het was die fase. Het was eigenlijk nog eens een keer voor die tijd dat vuurtje werd aangewakkerd. Als ik erover terugdenk. En dat was dat we een groot traject deden bij een hele grote onderwijsinstelling. En daar lag de nadruk echt vrijwel alleen op zorgen dat de techniek, en dan praat ik net nog over die soort pre-cloud-cloud fase, dat het werkte, dat het aanstond. Hè? En dat alle systemen op groen stonden. En er was zo weinig aandacht voor, wat was het, 8000 studenten die daar rondliepen en nog eens 2000 ondersteunende.
0: Terwijl dat eigenlijk studenten waren die weliswaar met computers waren opgegroeid.
2: En maar die moeten daarmee aan de slag.
0: Ja.
2: En dan kan je commercieel denken, het is een mooi project en we hebben iets gedaan. Maar dat deed je eigenlijk echt bij iedereen oprechte soort van pijn. Maar dit klopt gewoon niet. En dat is ook het moment geweest. We moeten echt ons meer richten op die medewerkers. Maar ook die techniek laten gaan. Want anders ben je toch een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. Dat je de techniek, en dat is belangrijk, hè, begrijp het niet verkeerd. Dat moet plaatsvinden, er zijn vernieuwingen, daar is innovatie. Daar gaan we het vast nog even over hebben zometeen. Maar we denken dat er iets anders daarnaast nodig is. En daar zijn we ons op gaan concentreren.
0: Ja, en dat was eigenlijk een zorg minder, kan je dat zo stellen? En een zorg erbij?
2: Zeker.
0: Of wat was, was het een opluchting eigenlijk dat je niet met die technologische ontwikkeling mee moest gaan?
3: Nou, het interessante is dat we daarmee onszelf echt moeilijker hebben gemaakt. Omdat we zijn het over een onderwerp gaan hebben waar eigenlijk weinig over gesproken werd of weinig aandacht voor was in organisaties. Hè? Namelijk de mensen en de factor mens om succesvol te zijn. Dus we hadden, daar hebben we het ook nog eens over, als we het onszelf makkelijk hadden gemaakt, dan hadden we gewoon nog 15 jaar SharePoint gedaan of Microsoft of wat dan ook. Alleen die technologie focus, omdat dat, ja, niemand stelt daar lastige vragen over. Maar die factor mens, dat hebben we echt moeten evangeliseren. En het, de waarde daarvan of het risico daarvan als je ze niet goed meeneemt. Dus we hebben het onszelf absoluut niet makkelijk gemaakt.
0: En de situatie is een hele situatie op dat moment, dus echt, als je kijkt naar waar je toen zat, was natuurlijk dat je nog met heel veel mensen te maken had. Die eigenlijk in de loop, misschien aan het einde van de carrière, pas met computers te maken kregen. Dus ja, je mag nu zeggen digibeet. Maar in ieder geval niet de generatie die er meer opgegroeid is.
3: Nee, ja, eens zeker. Maar ik denk dat dat van alle tijden is wat mensen. En ik denk daar iets anders over. Over het digibetisme. Want ik zie, als je nu heden ten dagen kijkt, iedereen doet wel wat met een telefoon. Hè. Mijn moeder wordt 80 in juni en die kan echt perfect haar reisje boeken met een cruise. Of betalen of de picknickboodschappen bestellen, et cetera. En vaak wordt dat gebruikt als excuus. Vanuit dat techniek denken, ja, maar we hebben hier digibeten en we hebben hartstikke mooie technologie en dat hebben we aangezet en ze gebruiken het niet. Dus we moeten focussen op dat digibetisme. En ik chargeer even, want natuurlijk zijn er mensen die daar echt moeite mee hebben. Maar over het algemeen denk ik, of wat wij tegenkomen, is dat die oplossing gewoon niet logisch is of niet goed aansluit. En ja, waarom zouden mensen dat dan gaan gebruiken?
0: Hè? Dus eigenlijk leg je de lat gewoon nog hoger als het ware.
3: Zeker, ja. Ja, we stellen daar kritische vragen over.
2: Wat ik een mooi voorbeeld vind over wat jij net aan had over jouw moeder in dit geval. En elke app die op een telefoon zit. De bedrijven die zich richten op de consument. Die stoppen daar enorm veel tijd in om die klant goed te snappen. He, dus die app die wij gebruiken, of het nou is om iets te kijken, iets te bestellen, wat dan ook wat je wil doen, daar wordt heel veel over nagedacht. Dus je snapt je klant, dan krijg je termen als een customer experience, de customer journey. En dan kunnen we die oplossing heel goed toepassen op die klant. En wat ik wil eens zeggen, als je dat gegevens snapt en je draait die camera op eigenlijk 180 graden, je kijkt naar een organisatie zelf, dan is de vraag, hoe goed snap je nou eigenlijk die medewerker? Ken je die medewerker wel?
0: Dus dat heeft voor jullie ook het hele proces eigenlijk van hoe je aan boord komt, weten te veranderen.
2: Zeker.
0: Eén gegeven is natuurlijk feit. Op het moment dat je zo'n transformatie ingaat, dan is het vaak eigenlijk het hert wat in een stel koplampen kijkt.
3: Zeker.
0: Dat hoor je vaak, toch?
3: Zeker. Ja, en bedoel je dan de medewerker of de opdrachtgever?
0: Nou, we beide. Ja, toch? Maar hoe vind je dan uiteindelijk die modus om toch het wiel draaiend te krijgen en die implementatie in te gaan?
3: Nou, misschien iets van de laatste, zeg maar even sinds corona. Wij zijn ook elke keer zoekende in de markt van waar haken wij op aan? En we hebben tot 2 jaar geleden hebben employee experience gebruikt als terminologie. Maar wat we zagen is dat mensen die snapten die term wel, maar dat was vooral binnen HR belangrijk. En we zagen ook, werden we mee geconfronteerd, dat daar werd geen geld aan uitgegeven. Punt. Dus dan kunnen iedereen vindt het belangrijk. Wij hebben daar een invulling bij om mensen beter mee te nemen, et cetera. Maar als er geen geld aan uitgegeven wordt in de organisaties, dan houdt het op.
0: Dus dan komt u toch weer aan op overtuigingskracht om te laten zien dat het wel degelijk is.
3: We zijn geswitcht. Want wat is wel belangrijk binnen organisaties? Dat zijn al die projecten en programma's die wel in hun portfolio zitten, waar wel in geïnvesteerd wordt. En daar zijn we eigenlijk die dialoog aangegaan. Maar hoe belangrijk zijn mensen nou in deze projecten en deze programma's om succesvol te zijn? En wat nou als zij dat niet gaan gebruiken of daar niet in meegaan of in hun oude gewoonte blijven? Wat betekent dat dan voor je ROI, voor je financiële resultaat?
0: Want als je hem zou in de tijdlijn of in een soort van scope zou zetten, dan heb je natuurlijk links heb je de mensen die eigenlijk heel moeilijk te overtuigen zijn. Ja. Rechts heb je de mensen die juist vooraan staan en liefst nog voorop rennen.
3: Ja.
0: En dan moet je daar van beide weg blijven, denk ik. Moet niet doorslaan. En het moet niet stagneren.
2: Wat we zien volgens mij is dat die kopgroep waar jij het over hebt.
0: En de early adopters.
2: Die zijn wel ontzettend belangrijk. Als je denkt
0: voor je draagvlak.
2: Voor een soort olievlekprincipe.
0: Ja.
2: En als je de wetenschap erop naast staat, dan praat je van zo'n 20% van de organisatie. Dus als je dat lukt om die zeg maar aan te hebben staan, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat die begrijpen wat er nodig is. Dat ook als ambassadeur uitdragen binnen de organisatie. Mensen in beweging krijgen, het verhaal goed vertellen. Dan gaat het vliegen, zeg maar.
0: Ja, dus
2: 20%
0: eigenlijk,
2: heb je echt wel nodig.
0: Want dit is eigenlijk wat je heel vaak hoort bij projectorganisaties. Die op die manier toch, wat het ook is, implementeren in organisaties. Zorgen dat je eerst de early adopters weet te bereiken. Weet te triggeren, weet vast te houden. En dan langzaam maar zeker te implementeren, embedden in de organisatie. Maar ik heb het zelf meegemaakt met organisaties volgen. Dan merk je ook wel dat op die werkvloer bij de mensen die zeg maar toekijken hoe dat wordt aangekondigd dat het eraan komt. Daar ontstaat best veel onrust. Is dat ook iets wat jullie in het begin wel blijven meten?
3: Het is een gevaarlijke vraag dit.
0: Zeker.
3: Zeker. Ja. Juist, want dan kom je heel erg op de core van hoe wij werken. En hoe we grip op verandersucces creëren voor organisaties. En dat gaat over meten. Dus wat wij, wat Arjan net zei, aan de buitenkant, aan de klantkant, wordt al heel veel gemeten. Want daar wordt geld verdiend, zeg ik dan maar even. Ja. Maar aan de binnenkant wordt dat nog weinig gedaan. En daar kun je ook net zoveel of nog meer meten. Om te snappen waar weerstand zit, waar het goed gaat. Waar de oplossing echt zijn waarde oplevert, wat je van tevoren bedacht had. Alleen het wordt simpelweg nog weinig gedaan. En dat is waar wij heel erg op aandringen bij organisaties.
0: En ik kan me voorstellen dat je daar tooling voor ontwikkelt.
2: Er is ook in de markt zijn ook methodieken en aanpakken die ook bewezen zijn. Dus je hoeft niet alles zelf helemaal opnieuw te ontwikkelen.
0: Kan je een voorbeeld noemen?
2: Er is een methodiek heet ProSci. Wat een soort framework is om verandering op een goede manier te organiseren en uit te voeren. ADKAR is een andere methodiek. Die ook bekend is in de communicatie vooral. Die je toepast. En dat zijn zaken die, dat zou raar zijn, vind ik zelf, als je dat opnieuw zou gaan bedenken. Als iets werkt, kan je dat toepassen. De vraag is denk ik wel, hoe doe je dat op de goede manier? En wat wij heel belangrijk vinden, wat Jean-Pierre net zei, en jij gaf het net in je vraag aan, je moet dingen meten. Het moet geen buikgevoel zijn, of onderbuikgevoel van, nou, we denken dat het goed gaat. Organisaties investeren miljoenen euro's. Of het dan gaat om AI-toepassingen, nieuwe ERP-systemen. In de zorg wordt enorm veel geïnvesteerd in alles wat daar moet veranderen. Dus dat gaat om echt heel veel geld. Dat zou een beetje raar zijn dat je dan op je buikgevoel gaat zeggen, nou, we denken dat dit wel goed gaat. Of we denken dat onze mensen het wel snappen. Dat moet je kunnen vaststellen en dat kan je ook vaststellen. Dus dat meetstuk, dat is wel echt onze tooling als het ware die we daarin inbrengen.
0: Zijn er nog heel veel organisaties waarvan je nu echt zegt, ja, dat staat daar, staat het digitale tijdperk nog in de kinderschoenen?
3: Ja en nee, zou ik willen zeggen. En het klinkt, dat is een beetje cryptisch. Maar ik denk dat er best wel veel sectoren zijn waarbij op sommige gebieden, bijvoorbeeld aan die klant kan. Ik zal even een voorbeeld noemen. In de zorg bijvoorbeeld. Daar zie je waanzinnig veel innovatie in het zorgproces met de AI in de spreekkamer. Allerlei innovaties aan die zorgkant. Maar dan zie je aan de bedrijfsvoeringskant dat men nog bezig is, bij wijze van spreken, met een migratie van Windows 10.

0: Maar gewoon de hoeveelheid capaciteit, lees mensen, om dat ook te kunnen doen, die is er niet of te weinig. En het vooruitzicht is dat dat ze daar nog meer uitdaging hebben. Dus wat krijg je dan? Er wordt geïnnoveerd door toepassingen slimmer te doen, te maken. Maar je hebt ook de mensen nodig die dat gaan uitvoeren. Als je die dan niet meekrijgt, of die vallen uit en je hebt al tekort, heb je nog een groter probleem. Dus het is, aan die kant zie je ook dat mensen of dat organisaties echt worstelen met dat vraagstuk. We moeten innoveren, ja, maar we zijn afhankelijk van eigenlijk een beperkte groep. Of het nou in de zorg is of energietransitie, van professionals, specialisten die dat werk moeten uitvoeren.
1: Want je zegt nu iets heel interessants. Want we hebben natuurlijk te maken met een vacatureoverschot. Dus men weet, als het me hier niet bevalt, dan is bij de buurman mijn functie exact voor het oprapen. Ja, dus met andere woorden, op het moment dat je in beweging wil krijgen met al een beperkt aantal mensen, dat betekent eigenlijk dat je opereert over een dun zijde draadje soms.
0: Ja, en het is precies, denk ik, je snijdt een goed punt aan. Want als ik als organisatie dit niet goed op orde heb, en ik kom met die technische of innovaties, nieuwe digitale, whatever het is, maar al die processen die gaan veranderen.
1: En ze staan onder werkdruk en dan komt er weer zo'n veranderaar.
0: Ja. En dat wordt dan niet zeg maar op de juiste manier aangepakt. Ja, ik denk dat je een enorm groot risico loopt. Want als 10% van je workforce weggaat en die moet je opnieuw gaan aannemen in deze tijd. Ik moet eerst de CFO nog zien die dat een goed plan vindt.
1: Want calculeer je dat wel in op een of andere manier? Dat je gewoon weet van nou, deze transformatie heeft een dusdanige impact dat er altijd wel verandering van mens en gedrag, eigenlijk dat zonder dat gaat het niet werken, wordt het niet succesvol. Mm-hmm. Dat betekent dat je altijd eigenlijk je afvallers zult krijgen en wellicht ook nieuwe aanwas moet gaan genereren. Is dat iets wat je meeneemt van de start op het moment dat je begint met zo'n project?
2: We gaan er wel vanuit dat je als je een verandering goed ondersteunt, dat je ook oog hebt voor de diversiteit in een organisatie. Want het is niet zo dat er de medewerker is. Dus en het is vaak lastig om dat voor één verandering heel veel oog te hebben voor die diversiteit. Maar als je nou meer naar een generieke aanpak over veranderingen heen gaat, dan leer je Pappenheimers ook beter kennen. En dan ben je ook op den duur in staat om die diversiteit goed te ondersteunen. Dus het heeft een beetje met, we noemen dat volwassenheid van de organisatie te maken. Maar wat daar nog even terugkomen op het vorige punt, wat we nog zien, is dat op board level of directie level, daar wordt nog niet het verband gelegd tussen dat medewerkersverloop en medewerkers goed meenemen in veranderingen. Dus wij zien daar wel een correlatie. Dus hoe beter je mensen goed meeneemt in elke verandering en dat ze voelen dat het hun ook helpt en dat ze goed opnieuw kunnen werken. Als je dat structureel doet, dan doet dat ook iets met tevredenheid en verloop. Alleen die connectie wordt dan niet gelegd op boordniveau.
1: Precies. En is dat dan eigenlijk zien tussen het slagen van oog voor het middel en het doel? Of?
0: Precies. Zeker. Dat denk ik wel.
2: Ja. Ja.
1: Dus het doel is uiteindelijk efficiënter werken. Het middel is IT. En wordt een stukje menselijk aspect gewoon vergeten.
2: Zeker. Ja.
0: Ja. Je zegt het heel goed.
2: Ja. Ja. Dankjewel.
1: Nou, mooi. Dankjewel. Ja, ja. Mooi compliment vandaag. Ja. Maar goed, dan ga je dus bij zo'n organisatie aan de gang. Je zei al 20% van die organisatie, dat zijn de early adopters. Die nemen we mee. Hoe gaat het proces dan verder, zeg maar, gemiddeld genomen? Want ieder bedrijf is natuurlijk anders, dat begrijp ik ook. Maar neem ons dus mee.
2: Nou, de aantal stappen. Ik zal het proberen kort en bondig te houden. We beginnen met, wat is het succes van je verandering? Dus als je van tevoren niet definieert wat het moet opleveren, zeggen wij ook, letterlijk spiegel naar de klant. Wanneer gaan wij dan succesvol zijn? Waar ga je ons dan aan houden? Dus we challengen de klant om businesswaarde in een project zo concreet mogelijk te maken.
1: Ja, wat is vaak de opdrachtvraag? Hoe wordt die geformuleerd?
2: Nou, de opdracht is vaak rondom een implementatie van iets of rondom een verandering. Gaat een proces veranderen, er wordt EEP geïmplementeerd, er wordt EPD samenwerken, maakt niet uit wat. Dus vaak is het over een programma-as. En wij komen dan binnen en beginnen altijd met, heb je succes concreet gedefinieerd? Programmamanager, heb je dat met je stuurgroep goed afgestemd? Want want anders kan je nooit succesvol gaan zijn. Anders kan je nooit bij de 30% club horen. En vervolgens is dat eigenlijk best wel een rode draad in onze aanpak. Omdat vanuit die succesdefinitie kan je gaan bepalen binnen de scope wat je wil gaan doen. Welke doelgroepen in je organisatie zijn dan ook echt belangrijk dat die iets anders gaan doen. Dus dan kan je ook weer bepalen wie er aandacht voor moet krijgen. Nou, dat is een voorbeeld. Wat ook belangrijk is, is die altijd met de beste bedoelingen wordt die technologie bedacht en ingericht of gekozen. Met de beste bedoelingen van, we denken dat dit de organisatie

0: gaat helpen. Maar wij zeggen van ja, hoe groot is het risico dat als dat niet aansluit op medewerkers? Dus wij zorgen altijd dat er een toets is, een validatie van wat er gekozen is of bedacht is. Of dat ook aansluit bij die medewerkers. Want als je dat van voor de implementatie doet, dan krijg je ook te horen nou, wat wie dit bedacht heeft. Ik weet het niet, maar ik ga er niet mee werken. Dat soort risico's proberen we in het proces naar boven te halen. En ook om te bepalen hoe groot die verandering is en hoe je dat gaat ondersteunen. En dan misschien wel het allerbelangrijkste in onze aanpak. Het ging net al over meten. Wat je vaak ziet bij implementaties, dan is er een startpunt. Wordt misschien ook nog wel succes bedacht of bepaald. En dan ga je een zwart gat in van het implementatieproces tot na livegang. En dan kan je weer gaan meten. En gebruiken mensen het dan? Zijn leidinggevenden aan boord, et cetera? Werkt het? En dan kom je erachter dat dat niet zo is. Dan heb je dus dat hele zwarte gat heb je overgeslagen. En wij maken eigenlijk dat zwarte gat transparant. Dus alles wat we daar doen, dat maken we ook meetbaar. Zodat je eigenlijk in het proces naar livegang ook al ziet waar risico's zitten. En dat je als opdrachtgever of stuurgroep of programmamanager nog wat te kiezen hebt en te sturen hebt op die risico's.
1: Hoe krijg je eigenlijk die early adapters? Hè? Dat kan je wel stellen van nou, ze willen altijd mee, ze willen altijd veranderen. Maar hoe krijg je die beweging op gang? Doe je dat ook? Dat is 10 jaar geleden werd dat ook veel toegepast. Gamification, het leuk maken. Daarbij ook spiegelen, inzichten geven. Misschien nieuwe inzichten geven. Van ja, zoals het nu gaat. En dit is wat je straks gaat winnen. Maar wees niet bang. En ja, je kan die route gaan lopen. Dat komt goed. Ja. Hoe doen jullie dat?
0: Ja, ik wil zeggen, eigenlijk gebruiken we altijd een 5-stappen-model. En dat heet weten, willen, kunnen, doen en blijven doen. En dat geldt voor iedereen. En hè, bij die early adopters, daar heb je eigenlijk die gamification niet nodig.
1: Maar wel bij die andere grotere groep.
0: Exact, exact. Ja, dus wat je probeert te doen is na te denken. Wat moet je doen om te zorgen dat ze het weten, dat ze het willen, dat ze het kunnen. En al die activiteiten, die kan verschillen per doelgroep. Dus bij de early adopters, die staan altijd bij op de stoep. En daar kijk je eigenlijk veel meer naar. Niet zozeer gaan ze het gebruiken, maar meer hoe kunnen we ze een rol geven om anderen te enthousiasmeren. Dus dat je ze een verantwoordelijkheid geeft in die verandering. Anders dan dat ze alleen maar als eerste iets gebruiken.
1: Krijgen ze tools mee dan, Arjan?
2: Zeker. Ja, ze moeten geholpen worden daarin om ook die rol te kunnen pakken. En een voorbeeld wat ik daarin wilde geven is dat als het gaat over mensen ondersteunen, wordt heel vaak gedacht aan trainingen. Dat is een soort logische stap. We moeten onze mensen trainen, want dan komt het wel goed. En veel onderzoek, en Gartner die publiceert daar ook veel over, die zegt dat als jouw intrinsieke motivatie goed is, dan ben je ook bereid om dat wat je dus geleerd wordt, om dat ook toe te passen. Want dan weet je ook wat het je gaat opleveren. Dus dat schakeltje, zeg maar, vanuit die koplopers, is dat je heel goed wil laten zien, hè, wat gaat het ons brengen? Wat gaat het jou brengen? En dan zijn zij ook in staat om dat over te brengen op hun team, op de mensen in hun afdeling, op hun vestiging, et cetera, hun directe collega's. Dus op die manier probeer je dat zo goed mogelijk in te ondersteunen.
1: In hoeverre nemen jullie, voordat jullie hiermee starten, zeg maar een soort van scan van de bedrijfscultuur mee?
2: De bedrijfscultuur zelf is natuurlijk best wel een groot iets. Hè. Dus ik denk dat in deze programma's nog niet meteen een onderdeel is. Het is denk ik wel een zaak wat heel veel aandacht krijgt. Is de organisatiecultuur klaar om te kunnen veranderen? Hè? Dus ja. je kan met ook daar weer met Toolink meten. Is dit een organisatie die wendbaar is?
1: Ik kan me voorstellen inderdaad dat er heel veel verschil zit tussen publiek en private organisaties.
2: Zeker. Nee, dus je moet het eigenlijk wel, wat Jean-Pierre net zei, in het begin, als je start, wil je eigenlijk wel die nulmeting doen. Van zijn we hier ergens waar mensen willen veranderen en kunnen veranderen? Is die koplopergroep ook echt actief? Of is er nog veel meer werk aan de winkel? Dus dat is iets wat je wel meeneemt. Ja.
1: Wat ik eigenlijk hoor nu, afgelopen half uur, nu we het hierover hebben, over die 30-70%, dat het eigenlijk ook gaat om heel grondig te werk gaan.
0: Klopt, ja. Ja, daar ook in investeren en de tijd voor nemen. En ons pleidooi is, er wordt heel veel tijd geïnvesteerd aan die techniekkant of aan die proceskant, zeg maar die oplossingskant. Hè. Als je ook kijkt naar aanbestedingen land, zeg maar, hoeveel hoe dat de aandacht krijgt versus hoe je mensen ondersteunt, hoe dat aandacht krijgt. En wij pleiten ervoor om daar ook genoeg aandacht voor te hebben. En dat verdient het. En het interessante is dus dat je daar ook beter in kan worden. Dus als je dat ook meer integraal bekijkt, dat je niet per project weer nieuw opnieuw uit gaat vinden van hoe ga ik dit doen in deze organisatie, maar dat je dingen herkenbaar maakt voor al die doelgroepen die daar een rol in moeten spelen.
1: Betekent dat eigenlijk dat de leidinggevende structuur in zo'n bedrijf ook bepaalde competenties moet gaan ontwikkelen?
0: Ik vind dat echt een hele mooie vraag, dankjewel. Maar wij zien dat dat eigenlijk de belangrijkste groep is in een organisatie om een verandering goed te laten landen en succesvol te maken. En wat je nu vaak ziet is dat die krijgen impliciet een rol. Hè. Dus in elk project wordt hun weer gevraagd iets te delen of iets te vertellen. Of ja, je moet wel zorgen dat je je team meekrijgt. Maar eigenlijk worden ze daar nooit echt in geholpen. Hè. Dus concreet gemaakt, wat is die rol nou precies? En heb je daar de juiste vaardigheden voor? En dat is een heel belangrijk onderdeel van onze van onze aanpak. En we noemen dat het trainen van de change muscle. Hè, van de veranderspier.
1: De change muscle, mooi.
0: Ja.
1: Ja. Wat ik dan heel graag zou willen weten. Dan stel je bent zo'n management, zo'n leidinggevende. Je zit in een rol. Jij weet eigenlijk waar het doel is. Waar de opdracht ligt. Waar het stip aan de horizon staat. Maar je krijgt ontzettend veel weerstand van je collega's die je lief hebt. Die je eigenlijk al jarenlang lekker op de rit hebt.
0: Ja.
1: En nu ziet wankelen. Dat is natuurlijk niet iets waarvan je kan zeggen dat bestaat niet.
0: Nee, dat is juist ook waar je wat ons betreft die leidinggevende in moet ondersteunen. Hè? En of je dat nou als programma doet of als je dat vanuit HR gaat organiseren. Maar zij hebben altijd een veranderrol. En bij die veranderrol is dat zij weerstand tegen gaan komen in hun team. En wij vinden dat je die leidinggevende ook moet helpen. Hoe herken je dat? Wat zijn hulpmiddelen om daarmee om te gaan? Zodat je erkent dat het er is en dat zij die rol hebben. Maar niet zomaar verwacht dat ze dat kunnen of daarmee om kunnen gaan.
1: Maar wat zijn de meest voorkomende vormen van weerstand?
0: Ja, dat kan van alles zijn.
2: Niet aanwezig zijn bij sessies waarin dingen worden uitgelegd. Gewoon niet opkomen dagen. Ik denk dat een hele belangrijke is. Die je overigens heel goed ook kan meten. Ik denk heel veel van dat soort interventies. Je had net over gamification. Hè? Dus er zijn natuurlijk heel veel manieren om mensen op die manier mee te krijgen in dat proces. Je doet mee of je doet niet mee. Hè? Ben je aanwezig of ben je niet aanwezig? Heb ik een e-learning gevolgd? Heb ik met mijn collega's die dat gesprek gehad over dat nieuwe proces wat we moeten gaan volgen? Dus ik denk dat het heel vaak is over dat mensen gewoon afhaken voordat het überhaupt start. En dat kan je heel goed meten.
1: Ja, precies. Dus overal zeggen, die meetbaarheid is daarbij cruciaal. Ja. Om ook daar weer een soort van bewijslast, hoe negatief het ook klinkt.
0: Ja.
1: Maar die heb je wel nodig om het te kunnen laten slagen.
0: En ik denk dat weerstand ook. Bij weerstand denk je, denk je misschien aan mensen die met hun vuist op tafel slaan en zeggen, dit wil ik niet. Maar ik denk dat er juist heel veel weerstand met een glimlach is. Gewoon mensen die het voor zichzelf zo makkelijk mogelijk proberen te maken qua werk. Dus zelf in Excel allerlei handigheidjes voor zichzelf hebben bedacht. En dat als zij gedwongen worden tussen aanhalingstekens om iets te gaan gebruiken, dat hun dat gewoon niet helpt. Dus dat ze dan zeggen, ja, goed bedacht, maar ik blijf gewoon lekker mijn eigen ding doen. En zonder dat ze daar een punt van maken. Maar ik denk dat dat de grootste weerstand is. Dus de shadow IT of hun eigen olifantenpaadjes. En dat snappen dat er is en die mensen helpen om echt daarvan af te kunnen stappen, omdat ze echt geholpen worden, dus relevant, iets relevants bieden. Ik denk dat dat de grootste groep is waar je aandacht voor moet hebben of geen aannames in moet doen. Ja.
1: We gaan straks verder praten over de toekomst en natuurlijk wat er nog allemaal aan het verschiet ligt. Eerst even wat anders. Wat we in Les of Business altijd doen is dat we een businessvraag stellen. En in dit geval voor jullie beiden. Luister even mee. Waar krijg je kippenvel van?
2: Waar krijg ik kippenvel van?
1: Ja, zeker.
2: Ik dacht op een hele lange vraag.
1: Nee.
2: Ik krijg denk ik kippenvel dat als mensen uit het team bij een opdrachtgever een tijd bezig zijn geweest. En zo'n opdrachtgever belt mij, belt ons en die ziet wat het effect is. En met hoeveel passie die lui die aan de slag zijn gegaan. Dat vind ik echt ook weer het leukste om te horen.
1: Jean-Pierre?
0: Dat was het bij mij. En ik heb de lat inmiddels weer wat hoger liggen. Omdat ik zie dat dat gebeurt. Is dat dat we op C-level het over de integrale aanpak van veranderen. Dat vind ik mooi. Dus dat je met een CFO aan tafel zit die ook snapt dat veranderingen niet op zichzelf staan, maar dat je daar op een integrale manier naar kan kijken. Dat vind ik een mooie ontwikkeling waar ik kippenvel van krijg.
1: En dat heeft alles natuurlijk wel te maken weer met de menselijke ontwikkeling. Maar ik denk nog eventjes om daar nog op terug te gaan. Het menselijke aspect in het bedrijf. Er is eigenlijk sinds corona, zou je kunnen stellen, veel meer aandacht voor de human being, toch? Dan toen jullie begonnen 10 jaar geleden.
2: Zeker. Ja, dat is eigenlijk wat jij eerder zei, Jean-Pierre, over employee experience. Dat is een labeltje wat opgeplakt is, maar er wordt meer nagedacht over ja, hoe verhoud je tot je medewerker, van de instroom tot de uitstroom, het hele carrière die je ergens hebt, daar wordt veel beter over nagedacht. Alleen wij denken dat dat niet een HR-ding alleen is. Dat is gewoon van je hele organisatie. En dat zie je wel echt dat aan het veranderen is.
1: Ja, en daarvan zeg jij, als mijn medewerkers iets weten te realiseren, dan krijg ik de kippenvel, ben ik daar trots op. En jij zegt eigenlijk, als een CFO op hetzelfde level denkt als wij eigenlijk onze missie hebben, krijg ik daar kippenvel van.
2: Ja. Nou. En we zeiden, we vullen elkaar mooi aan, dus dat is mooi.
3: Let's Talk Business op New Business Radio. Business.

0: Freddy Crawford, Jeff Semple, Feeling Good.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag mixt het centraal in Let's Talk Business. Arjan Nataratje is hierin met Jean-Pierre Martens. En we hebben het over hoe zij dus eigenlijk digitale processen, digitale transformatie realiseren bij bedrijven. De Club van 30 noem je het eigenlijk. Dat zijn dus van alle 100% clubs 30% waarbij de digitale transformatie slaagt. Dan toch even over dat slagingspercentage. Is het een 10 dan of is het een 8?
2: Dat is een strikvraag. Wat mij betreft gaat het over het succes wat je... Ja, dat wordt hier heel uitgebreid. Ik denk dat het een voldoende moet zijn in dat je er genoeg businesswaarde uithaalt om de energie die je erin hebt gestoken te rechtvaardigen. Dus het gaat wat mij betreft altijd over de businesswaarde. Elke organisatie heeft een doel. Al die veranderingen doe je om die organisatie beter te laten functioneren of beter de klanten te helpen.
0: Het is nooit af, toch?
2: Het is zeker nooit af. Nee, sterker nog, het wordt alleen maar meer en het gaat alleen maar sneller. En dat is ook waar wij in willen ondersteunen.
0: Ja. Komen we op het onvermijdelijke stuk van waar we overigens al wel over gesproken hebben. Data verzamelen, de waarde van data die steeds belangrijker wordt. Kijk naar overname van Chinese bedrijven op Europese bedrijven. Dan gaat het niet zozeer om de bedrijfsactiviteit, maar wel over de data die daar aanwezig is. Dat is herkenbaar. AI is natuurlijk ook een onderwerp wat daar kom je niet omheen. Zou je kunnen zeggen dat dat de volgende digitale transformatie is?
3: Die is er al, denk ik, toch?
0: Maar het is nog iedereen. Het is nog wel voorzichtig. Tenminste, veel bedrijven zijn voorzichtig in hoe doen we dat? En dan heb je die early adopters. Dat zijn soms zelfs je valkuilen. Want zij gaan experimenteren. En soms de kosten van...
3: Ja, ik denk dat als je kijkt naar... Je wil ontdekken wat het voor jouw organisatie, voor jouw proces kan betekenen, dan is het nooit slecht om daarmee aan de slag te gaan. Volgens mij is dat wat we nu zien. Het is ook heel erg, hoe zeggen ze dat? Democratisch geworden. Iedereen kan erbij. Binnen seconden heb je een account gemaakt of kan je aan de slag met welke AI tool je ook maar wil. En de snelheid waarmee dat innoveert is ongekend. Dus het is er. Dus je zal het ook moeten gebruiken. Alleen waarin de geschiedenis zich herhaalt, is dat, zeker als het gaat over grotere organisaties, is dat het naar binnen wordt gebracht. We gaan het doen. Er wordt veel geld aan uitgegeven. Maar de vraag is, wanneer is dat dan succesvol? Hoe gaan we die mensen die al onwijs veel werkdruk hebben, of die misschien niet eens in staat zijn om op een goede manier toe te passen? Heb ik het niet over die 20%, hè, waar we het eerder over hadden, die early adopters. Hoe ga je die mensen nou meenemen? Hoe ga je nou zorgen dat zij ook daar de waarde uithalen? Te meer dat die groep mensen misschien over 10 jaar buitenspel staat, als ze niet eens weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus ik denk dat het cruciaal is dat je diezelfde, zeg maar, veranderaanpak loslaat op deze grote innovatie. Ja,
0: het gaat zo snel ook.
3: Supersnel.
0: Ik bedoel, ChatGPT, dat is eigenlijk zo 2025, zou je kunnen zeggen.
2: Zeker. Ja,
0: nu is het kloot. Als je het daarover hebt, dan ga je al niet met de tijd mee, toch?
2: Exact. Ja. Ja, ik geloof heel erg, ik had het net over een organisatie heeft een doel. Wat je ziet, ik geloof niet dat als je het zomaar aan medewerkers geeft, dat zij daar het maximale uit gaan halen. Dus ik geloof dat je dat altijd vanuit wat je wil bereiken als organisatie, dat je dat moet ontwerpen en medewerkers daarin mee moet nemen. Omdat je er letterlijk veel meer waarde uit gaat halen. En daar zit gewoon een grote valkuil. Altijd met de beste bedoelingen, omdat er heel veel potentie in zit. En we geven dat aan ze. Maar ik denk dat je als organisatie daar meer een ontwerp van moet maken in hoe dat gaat passen in al je processen, et cetera.
3: Ja. En dan weer, hoe zorg je dan dat die hele groep mensen meegaat? Dus exact. Niet alleen die 20%, maar ook de rest.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie ook wel tot inzicht gekomen zijn dat jullie een duurzaam businessmodel ontwikkeld hebben. Want dat menselijke aspect, dat wordt alleen maar belangrijker en belangrijker. Want de innovaties gaan maar sneller en sneller en sneller. Dus waar staan jullie over 10 jaar?
3: Dan is onze aanpak standaard. Het is de standaard in niet alleen Nederland, maar ook daarbuiten. Dus we hebben iets bedacht.
0: Dat is een flinke overtuiging.
3: Ja, maar we zijn echt overtuigd. Dat moet ik wel, omdat het ook zo'n... als je zegt, de doelgroep is niet lastig. Mensen zijn niet lastig. Maar wel, wat we net hebben verteld, hoe lastig is om te overtuigen dat je aandacht moet geven aan die mensen. Dus we moeten die lat ook hoog.
0: Zijn jullie er anders dan bijvoorbeeld concurrerende conculega?
3: Ja, ja.
0: Waarom?
3: Omdat de collega's die het vanuit de techniekkant erbij doen, zeg ik maar even op een voorzichtige manier, dat toch een beetje is, het komt erbij en ze zijn hun eigen techniek beter aan het verkopen. En onze overtuiging is, die techniek is prima. Dat is er. We hadden net over de AI tooling of de Microsoft tooling of de grote ERP oplossing. Die is er. Maar je moet juist naar die medewerker kijken wat die nodig heeft.
0: Wat vraagt dat van de competenties van je eigen medewerkers voor de toekomst?
2: Nou, de belangrijkste competentie wat mij betreft is ook leren werken met AI. Ik denk dat dat voor onszelf, onze eigen werkproces ook geldt. Hè? Dus dat je daardoor ook meer uit creativiteit haalt en meer voor elkaar krijgt. Maar ik denk dat de belangrijkste factor in onze aanpak is dat kritisch zijn op wat risico's voor succes zijn. Dus dat hele succesdenken, ik denk dat dat ons ook echt onderscheidend maakt. Het maakt niet uit wat voor interventies en campagnes en filmpjes je maakt. Uiteindelijk gaat het over wat bereik je ermee in relatie tot het eindsucces. Tot die 30%, daar wil je bij horen. En dat DNA is super belangrijk voor ons. En bij alles wat je doet, de vraag stellen, wat verwacht ik hiervan? Dat is heel belangrijk. En ondertussen, en dan als je zegt waar staan we over 10 jaar, dan voor mij is het antwoord, je had het over agile werken. Ik zie onze methodiek als een nieuwe vorm van agile werken, waarbij je als organisatie daar zelf goed in wil zijn en dat je structureel die 20% hun rol laat pakken bij elke verandering. En dat willen we ondersteunen door mensen die dingen te leren, door een standaard aanpak aan een organisatie over te dragen en met allerlei methodes
3: erbij horen. Dat we overbodig zijn.
2: Dat wij overbodig zijn.
0: Wauw, dat is een mooie missie. Dan kan je met pensioen.
2: Ja, zeker. Nou, dat, ja.
0: Arjen, laatste vraag aan jou nog. Voordat we gaan afsluiten. Wat is nou de belangrijkste tip die je zou willen geven aan bedrijven die weten dat ze dat hun missie er nog niet op zit wat betreft het digitale transformatieproces?
3: Zet je medewerkers centraal. Luister naar ze. Betrek ze erbij.
0: Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Tot zover. Let's Talk Business. Met vandaag Centraal Mixit. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
9: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
10: Wat betekent duurzaamheid precies voor HR en leren en ontwikkelen in het bijzonder? We praten erover met Floor Dijkstra, ze is manager recruitment, ontwikkeling en duurzaam inzetbaarheid bij Alliander. Met emeritus hoogleraar Paul Kirschner gaan we dieper in op de kunst en kunde van het lesgeven. En natuurlijk geeft fijne co-host Tom Bos weer leertips om de impact van opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert. Nou, lang leven leren.
9: Lang leven leren, de podcast.
10: Ja, Floor, Paul en Tom, welkom. We beginnen eigenlijk alle podcasts met dezelfde vraag aan iedereen. Namelijk, want ja, wij zijn zelf natuurlijk ook aan het leren. Nog elke dag, tenminste, dat denk ik. Paul, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Wat is jouw ultieme leerervaring? Als je een beetje naar de laatste tijd kijkt. Waar ben je weer vooruit gegaan? Heb je weer nieuwe inzichten gekregen?
11: Nou, ik denk, en het is niet recent, toen ik bezig was om mijn promotieonderzoek te doen, en dat is terug in het stenen tijdperk van eind 80e jaren. Ik ben begonnen met het idee van, nou, je kan vaardigheden leren door de vaardigheden te doen. Je kon leren problemen oplossen door problemen op te lossen. En je kon, onderzoek gaan doen, leren doen door onderzoek te gaan doen. In de loop van die 4 jaren kwam ik erachter dat van geen kant klopte.
10: Oh.
11: Dat zonder expliciete instructie, zonder de nodige basiskennis, voorkennis, is het onmogelijk om vaardigheden, zoals ik net over had, te ontwikkelen. Die vaardigheden, zoals creatief denken, problemen oplossen, die vinden alleen maar plaats in een domein. Je kan geen problemen oplossen in de wiskunde als je geen wiskunde kan. Je kan geen schaakproblemen oplossen als je niet kan schaken. Hetzelfde geldt voor ongeveer alles wat we doen. En dat is voor mij een soort openbaring, dat generieke vaardigheden, het kunnen communiceren, het kunnen oplossen van problemen, het creatief kunnen denken, ga zo maar door, dat die nooit geïsoleerd kan worden van het domein waarin je creatief denkt, problemen oplost of communiceert.
10: Wow, mooi.
11: En dat is gewoon een openbaring. In het Engels zou je het noemen een epiphany.
10: Epiphany, ja, prachtig woord. Ja, mooi. Floor, zelfde vraag voor jou. Wat jouw ultieme leerervaring? En dan weet ik altijd, ultiem is wel heel zwaar. Hè? Dat moet je niet daar laten afleiden.
12: Ja, ik zei natuurlijk voor deze uitzending, ik weet het niet zo goed, maar dat is ook omdat mijn ultieme leerervaring misschien wel door de jaren heen is gekomen. Dus ik vind gewoon de factor tijd maakt het ook wel ultiem. Door waar ik vroeger altijd dacht, iets is rechts of links, of iets is zwart of wit, of ik weet precies hoe het zit, heb ik eigenlijk geleerd het niet meer te weten. Ah. En dat voor mij is dat wel de ultieme leerervaring.
10: Oké. En het niet meer weten, kan je daar dan ook beter mee omgaan ondertussen?
12: Ja. Ja, vroeger dacht ik altijd dat ik over een antwoord op moest weten. Dus dat ik dan iets moest leren en dan moest kunnen. En ik realiseer me steeds meer, er zijn wel een miljoen wegen naar Rome. En iedereen heeft iets anders in zijn hoofd. En dat maakt, ja, dat maakt eigenlijk dat je steeds meer een beetje ontleert. En daardoor wat, voor mij wat zachter naar de dingen kan kijken. En ook met wat meer compassie dat misschien iemand zegt het is rechts en iemand anders zegt het links. Ja. En het is misschien wel allebei waar.
10: Ja. Misschien ook een beetje terug naar hoe je was toen je echt klein was.
12: Ja, wie zal het zeggen?
10: Want dan wist je dat je het niet wist.
12: Ja, en nu weet ik wel dat ik een idee heb. Maar ben ik me ook steeds meer bewust dat één van de ideeën is. En dat een antwoord meestal uit heel veel verschillende antwoorden bestaat.
10: Mooi. Nou, mooi. Dat lijkt me ook een prachtige manier om naar deze podcast te gaan luisteren. Als je aan het luisteren bent. Om te denken van ja, wat wordt er nou eigenlijk echt gezegd? Vanuit die blanco mindset. Nou, dat gaan we proberen om te doen. Ik ga ook mijn best doen. Tom, jij ook, hè?
13: Zeker.
10: Maar wij weten gelukkig ook niet zoveel. Dus
13: ik ben
10: scheelt.
13: Er vrij goed in, ja.
10: Oké.
9: De laatste inzichten over leren en ontwikkelen. Lang leven leren.
10: Duurzaamheid. Dat was ooit een woord wat je moest uitleggen. Ondertussen is het alom aanwezig in organisaties en raakt het ook alle onderdelen en vakgebieden binnen organisaties. Welke rol speelt HR en leren en ontwikkelen op dat gebied? Floor Dijkstra is de gast, u hoorde er net al, een manager recruitment, ontwikkeling en duurzaam inzetbaarheid bij Allianz. Dat zijn nogal flink wat onderwerpen. Duurzaamheid. Je moet altijd eerst even samen kijken van wat is het nou eigenlijk, hè? Want het gaat over alles. En het is meer een soort van manier van kijken naar de dingen, denk ik. Hoe kijk jij naar dat containerbegrip duurzaamheid?
12: Nou, volgens mij gaat duurzaamheid over dat iets er morgen ook nog is. Of dat je dat we, maak het even heel groot, als aarde nog bestaan over een x-aantal jaar. Op een fijne, prettige manier. Maar ook dat ik als persoon, dan naar mijn carrière toe, over een paar jaar ook nog bestaat. Kijken naar dingen als ChatGPT. Iedereen kan tegenwoordig een prompt schrijven. Nou, wat voor impact heeft dat op mijn baan? En is er dan toekomst voor mij in mijn vakgebied? Over een x-aantal jaar ben ik dan nog duurzaam inzetbaar? Volgens mij alles ertussenin.
10: Ja, en dat zijn ook voor mij een beetje de twee facetten van waar we het met jou over willen hebben. Eerst maar eens even beginnen bij duurzaamheid als enorme verandering in de organisatie. Allianz staat natuurlijk midden in de hele energietransitie. Dat is nogal een ding. Betekent dat er heel veel aangelegd, gebouwd gaat worden. Nou ja, dat moet allemaal ook nog eens een keer op een duurzame manier. Dat willen we natuurlijk graag. Welke rol speelt HR in die enorme verandering in de organisatie? Van gedrag, mindset, kijken naar dingen, kennis die erbij komt kijken, andere processen. Nou ja, je kunt je alles bij de bedenken.
12: Nou, duurzaamheid is voor ons heel belangrijk om te begrijpen waar Allianz naartoe gaat, moeten we eigenlijk de energietransitie begrijpen en begrijpen waarom wij als Allianz ook een enorme transitie moeten doormaken. Dat heeft voor ons alles te maken met eigenlijk de energietransitie waar we onderdeel van zijn. En als wij ons werk niet goed doen, kan de energietransitie in Nederland niet plaatsvinden. Net doordat we zonnepanelen hebben, elektrische auto's, veel decentrale energienet, moeten wij veel meer werk doen. De komende 10 jaar moeten we letterlijk evenveel werk doen als de afgelopen 40 jaar.
10: Wow.
12: En niet alleen meer kabels de grond in. En omdat we gewoon een ander energienet hebben. Maar we moeten ook slimmer gaan werken. We hadden het al even over AI. En dat gaat er ook voor zorgen dat alle apparaten slimmer worden. En daarvoor moeten we een slimmer net hebben. Dus al onze medewerkers moeten gaan begrijpen wat duurzaamheid voor impact heeft op Allianz. En de energietransitie heeft impact op Allianz organisatie. En dat heeft eigenlijk impact op hoe wij samenwerken in onze teams, op onze opdracht en ook impact op mij als persoon.
10: Ja.
12: Dus het vraagt een transformatie van het bedrijf. Wij moeten letterlijk dingen anders gaan doen, want even onze productie zoveel opschalen in de huidige arbeidsmarkt is best heel moeilijk en misschien wel onmogelijk. Dus we moeten ook anders gaan nadenken. Dus eigenlijk is voor ons is duurzaamheid echt de aanleiding om ons als bedrijf te transformeren. En dat vraagt dus van alle medewerkers om ook anders te gaan denken.
10: Ja. En welke rol speelt HR daar dan in? Zijn jullie de voorganger als het dan gaat over die veranderingen? Want je zou zeggen, nou, dit gaat ook heel veel over mensen.
12: Ja,
10: je hebt meer mensen nodig. Je moet anders gaan werken, slimmer gaan werken, hogere productiviteit enzovoort enzovoort. Het gaat over het gedrag van de mensen in de organisaties. Is HR dan degene die daar voorop loopt in de strijd?
12: Zeker. Dus als je kijkt naar de transformatieagenda van Allianz, is die ook onlangs ook aan de HR-afdeling gegeven. Dus onze CHRO is CHRO voor het HR-domein en het transformatiedomein.
10: Okay.
12: Juist omdat een transitie is onmogelijk zonder mensen. Hè? Dus ik zie Allianz is niet anders dan de optelsom van alle hele slimme en fijne en goede collega's die we hebben. Naast wat asset, maar mensen die doen het werk.
10: Ja.
12: En hoe slim AI ook gaat worden, er zijn altijd mensen die aan de knoppen blijven zitten. Dus voor ons gaat die transformatie over een transformatie van onszelf, van alle medewerkers die anders moeten gaan werken. Dus in die zin is het heel erg voor ons een HR-thema.
10: Ja, mooi. En als je dan kijkt naar opleiden, ontwikkelen van mensen, dan moet dat een enorme rol spelen. Hoe geef je daar vorm aan?
12: Nou, we proberen heel erg na te denken over wat er dan de organisatie van de toekomst is. Dus we proberen goed te begrijpen, nou, hoe gaat het energienet van de toekomst eruit zien? Nou, wat is dat dan? En wat vraagt dat dan voor een rol van een organisatie als Allianz? Dus worden we meer een regieorganisatie of juist meer een uitvoeringsorganisatie? En dat beeld moet vertaald worden in wat betekent dat voor de competenties, de soort competentie die we moeten hebben, wat voor skills moeten we hebben. Hoe ziet de arbeidsmarkt er op dat moment uit? Hoe makkelijk het is om deze skills aan te leren. En dat vertalen we eigenlijk naar een enorme agenda op recruitment, op het vinden van doelgroepen die nu nog niet weten dat ze goed bij onze uitdaging zouden passen. Oh ja. Maar dat willen wij eigenlijk al wel weten voordat zij het weten. Hoe gaan we mensen dan ontwikkelen? Hoe gaan we mensen zelf aan het stuur zetten van hun eigen ontwikkelingen? Want technologische ontwikkelingen gaan zo snel als L&D-afdeling. Moet je echt niet de illusie hebben dat je daar voorop loopt. Dus hoe creëer je een klimaat van continu of duurzaam leren en ontwikkelen in je organisatie?
10: Ja, en het grappige is dat je natuurlijk enerzijds, je zei het al, in 10 jaar doen wat je de afgelopen 40 jaar ook hebt gedaan. Of gebouwd, moet je eigenlijk zeggen.
12: Ja.
10: Ja, dan kan je niet maar gewoon maar meer doen van hoe je het deed. Gewend was te doen, toch? Dan moet je echt radicaal, slimmer, beter, handiger. Hoe zorg je dat je daar invulling aan geeft? Want dan moet je, ja, je moet zo radicaal anders gaan doen.
12: Ja, dus we kijken heel erg binnen Allianz. Hoe kunnen we structuren bouwen om mensen eigenlijk de ruimte te geven, de randvoorwaarden te geven om zich te ontwikkelen. Dat doen we vanuit leren en ontwikkelen, maar ook bijvoorbeeld vanuit innovatie. Dus als je bij ons een goed idee hebt als monteur, hoe je dingen anders en slimmer kan doen, dan hebben we een innovatieafdeling die dat als het ware oppikt en in productie brengt. En learning and development, eigenlijk hetzelfde. We hebben gezegd, we hebben de keuze gemaakt om het concept van onbeperkt leren te gaan implementeren. Dus wij gaan niet meer top-down voor jou verzinnen. Nou ja, ik ben de manager en dan moet jij deze en deze trainingen doen. Tuurlijk, vanuit veiligheid zijn er een aantal zaken die belangrijk zijn. Maar we proberen echt de regie bij de medewerkers te liggen. Dus na te denken over hoe creëer je een leerklimaat of een innovatieklimaat waarin eigenlijk de wisdom of the crowd, dus iedereen's hersenen, iedereen's slimheid hebben nodig om oplossing te vinden. Want ja, een paar slimme koppen in een ivoren toren daarover nadenken, dat wordt hem niet.
13: Nee, precies. Ik zit dan ook meteen aan de rekensom te denken van hoeveel tijd dat kost. Want dus als jij zegt, we moeten in de komende 10 jaar doen wat we in de afgelopen 40 jaar gedaan hebben, dan zie ik meer mensen en hele drukke mensen vormen.
12: Mm-hmm.
13: Die zich dan ook moeten ontwikkelen.
12: Ja.
13: Waar vinden ze dan die tijd, zeg maar?
12: Ja, en dat zit echt heel erg in de randvoorwaarden. Dus als je maar blijft rennen, in een soort, en dan zie ik dan weer een hamster in zo'n molentje vormen, die dan maar blijft rennen en steeds harder gaat rennen.
13: Ja.
12: Ja, op een gegeven moment, dan breekt misschien wel het hele mechaniek en stort het
13: precies.
12: Of de hamster of het kooitje in. Dus we moeten echt gaan nadenken over hoe gaan we die transitie met elkaar vormgeven. En dat moet dus echt anders.
13: Ja.
12: En daar hoort, denk ik, rust, inzicht, overzicht en helder blijven nadenken hoort daarbij. Dus leren gaat voor mij ook heel erg over reflecteren.
13: Ja.
12: En ja, spoiler alert, leren kan nooit korter. Leren kost tijd. Dus je hebt dat in te richten in je organisatie en rekening mee te houden.
10: Ja. Hoe zorg jij er nou voor als iemand die daar mede verantwoordelijkheid voor draagt, dat je de laatste inzichten tot je neemt? En wat ook, nou ja, dat hebben wij ondertussen in al die, dit is volgens mij de 39e aflevering alweer, Tom, die we maken.
13: Ja. Hoi.
10: Er komen ook best wel veel leertheorieën langs of inzichten langs die ondertussen alweer allang achterhaald zijn. Alleen ja, daar moet je maar wel achterkomen. En voor jou geldt ook, daar moet je wel in bijblijven.
12: Ja, door niet arrogant te zijn. Dus door niet het idee te hebben dat je als learning and development afdeling alles moet weten. En helemaal vooraan die race moet lopen. En dan omdraaien en te vertellen, jongens, we gaan het zo doen. En zo zit het in elkaar. En volg mij.
10: Ja.
12: Dus ik geloof dat we dit alleen maar kunnen doen als we heel goed nadenken over welke randvoorwaarden moeten we inrichten. Daarom werken we bijvoorbeeld samen, heel erg nauw samen met de business in academies. En als daar een goed idee is over de hoe gaan we dit doen. En dan moeten we niet denken, nee, dat hadden wij van L&D moeten verzinnen. Dat mogen jullie niet verzinnen.
13: Oh ja.
12: Je moet het heel erg samen doen. Dus het gaat heel erg over weghalen van barrières voor mij. Alle mensen in de regierol zetten en wel binnen natuurlijk heldere randvoorwaarden. Vandaar bijvoorbeeld zo onbeperkt leren. Ja, ik kan me niet veroorloven om een team te hebben met L&D'ers die gaan nadenken over wat iedereen dan precies moet doen.
13: Nee.
12: Daar hebben we gewoon de tijd niet voor, jongens. Dus we moeten gewoon door. Dus we moeten gewoon zeggen, hier is alles. Vertel me wat je nodig hebt. En als je niet weet, kom ik je helpen.
10: Ja, nou ja, dat is de andere kant van de medaille. Het is natuurlijk fijn dat je de drempels om te kunnen gaan leren heel laag maakt. Waar wij ondertussen, tenminste ik in ieder geval wel, in 39 afleveringen wel achter ben gekomen. We moeten ook niet verwachten dat mensen dan vervolgens staan te juichen en allemaal zeggen, oh tof, nou dan ga ik me nu helemaal suf leren. Want ook die onbeperktheid kan juist weer een hele rem zijn. Dat je denkt, ja, maar wat wordt er dan van mij verwacht? En in welk kader? En waar gaan we dan naartoe? En, wat is dan slim om de tijd die ik heb, waar moet ik die dan aan gaan besteden? Hoe help je je collega's daarbij?
12: Ja, dus heel helder zijn over waar we naartoe gaan en hoe dat eruit ziet. Dus ik geloof dat de top van je organisatie is het belangrijk dat je een beeld kan scheppen voor mensen. Een levend beeld. Hoe ziet dat er dan uit? Dus hoe werken we dan samen over een aantal jaar? Wat verwachten we dan van jou als persoon of van medewerker of in deze context? Volgens mij is dat echt heel erg de opdracht van de top van je bedrijf. En hoe je daar dan komt. Ik denk dat heel veel mensen daar wel een idee bij hebben. Dus ik denk dat leren veel meer gaat over hoe in de context van bedrijven. En zeker een bedrijf zoals Allianz die gewoon zo erg moet groeien. Hoe gaan we de randvoorwaarden neerzetten? Hoe helpen we te kiezen op strategische thema's om daar beeld en geluid letterlijk te maken voor medewerkers en een hand uitreiken om te zeggen, nou dan zou je hieraan kunnen denken of daaraan kunnen denken. Maar als jij een beter idee hebt, prima, want we gaan het niet hebben over moet het nou per se een e-learning zijn of met een VR-bril zijn. Dat is eigenlijk niet zo het probleem. Het probleem is dat we jou aan moeten zetten om te gaan leren. Want ik maak me daar oprecht heel erg zorgen over de komende jaren. Omdat als je een beetje vooruitkijkt naar technologische ontwikkelingen. Ja, we gaan gewoon echt, denk ik, een skillscrisis in Nederland. Omdat we, zijn jullie
10: nu
12: bang?
10: Ben je die nu aan het uitroepen?
12: Zeker. Die roep ik al overal uit.
10: Ik dacht dat we een asielcrisis hadden, maar dat is dus helemaal niet zo. We hebben een skillscrisis.
12: Ja, nee. Volgens mij zei ik, er kunnen heel veel dingen tegelijkertijd zijn.
10: Oh ja, dat is waar.
13: Ja.
12: Dus als ik kijk hoe ongelooflijk veel mensen wij bijvoorbeeld in de techniek nodig hebben die niet uit scholen komen, dan kan je gewoon uitrekenen dat we ongelooflijk veel technische skills moeten ontwikkelen in de komende jaren die er nu niet zijn. En als we kijken naar hoeveel handen we zo meteen aan de bedden nodig hebben in de zorg, dan kunnen we, je kan het gewoon zien dat uit de zorgopleiding komen niet genoeg skills om onze zorg te bemensen. Ja. Dus als je even doorrekent, dan hebben we in de komende jaren enorme skillsmigraties nodig. En moeten mensen ongelooflijk veel leren. Ja. En ik vraag me wel eens af of andere bedrijven, nou, net als Allianz en toevallig hebben we ook contact met heel veel andere bedrijven, zich daar niet ook heel erg zorgen over maken. Hoe gaan we nou op grote getalen zorgen dat medewerkers die nu misschien een carrière hebben in de horeca, zometeen monteur zijn bij ons, bij Allianz.
10: Ja. Ja. Nou kan ik me niet anders dan voorstellen dat jij daar ook met collega's contact over hebt. Hè? Want naast Allianz heb je natuurlijk alle andere netbeheerders. Die zitten altijd in een ander geografisch gebied. Dat helpt wel enigszins.
12: Ja.
10: Maar je hebt ook nog eens een keer alle energiebedrijven. Je hebt ook nog eens een keer alle installatiebedrijven. Ik bedoel, je hebt ook heel veel concurrentie, om het zo te zeggen. Voordat je het weet, ga je bij elkaar de vijver leegvissen. En schieten we er als Nederlandse samenleving niet zoveel meer op.
12: Ja, dat is eigenlijk zo leuk van werken bij Allianz. Want ons probleem is zo groot dat deze oude manier van denken. Ons probleem in Nederland is zo groot dat dit zou natuurlijk nu nooit mogen. Dus wij kijken echt wel door de lens van een ecosysteem. Want als ik het werk niet meer doe als Allianz, dan doet een aannemer het werk. Maar er zijn dezelfde skills nodig die er niet zijn. Dus als we heen en weer mensen bij elkaar gaan weg kapen of vissen, dan komen we geen stap verder. Dus,
13: is dat ook de perceptie die leeft in jullie hele markt, zeg maar? Of is dat Allianz specifiek?
12: Nee, dat leeft echt wel in onze markt. Fijn. Ja. Dus we hebben een heel change team, genoemd wij dat dan. Arbeidsmarktscholing behoudt. En die echt kijken hoe kunnen we de sector voorbereiden op de grote transformatie die we zien in de arbeidsmarkt. Ja. Dat is iets wat echt heel erg leeft binnen, in ieder geval binnen onze HR-afdeling en ook de top van ons bedrijf.
13: Wauw. Nou goed.
10: Ik vind het, als ik me voor probeer te stellen waar jij en je collega's mee bezig zijn, dan vind ik het zo groot in mijn hoofd dat ik denk, jeetje Mina, hoe hou je dat een beetje behapbaar voor jezelf? Hoe doe je dat? Want dat is ook weer een fijne tip voor de collega's die aan het luisteren zijn.
12: Nou ja, hoe stop je een olifant in een koelkast in kleine stukjes? Maar je moet wel die olifant proberen te blijven zien. En dat zie ik wel echt als mijn rol en als onze rol in het MTHR. We moeten beeld houden op die hele olifant om hem daarna nog weer in stukjes te kunnen krijgen. En dat is wel, dus ik ben er gewoon zo benieuwd, in die heel veel afleveringen. Of jullie nog niet, ik krijg het echt warm van het idee. Ook als ik kijk nu naar wat er gebeurt met het onderwijs. Leven lang leren.
13: Zeker.
12: Daarvoor zijn jullie op aarde.
13: Ja.
12: Nou, als je uitholling krijgt van je onderwijs. Nou, dat betekent dat er nog meer komt te liggen bij het bedrijfsleven in het opleiden. Nou ja, dat ik word daar wel. Ik voel wel een bepaalde mate van urgentie daarop.
10: Zeker.
13: Ja, die voel ik ook. En we hebben dat ook gezien bijvoorbeeld met dat stapbudget. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Hè, dat als je daar de cijfers aan doorkijkt, dat de mogelijkheid voor mensen om dan voor 1000 euro een opleiding te volgen, zodat dat met name onder andere gevolgd werden door mensen in de zorg die andere dingen gingen doen zodat ze uit de zorg konden. Terwijl natuurlijk de bedoeling was dat dat vooral allemaal instroom naar kansberoepen zou opleveren. Dus ik heb het idee dat er veel meer aan het werk werk aan de winkel is. Ook in het onderwijs bijvoorbeeld natuurlijk. Het goede nieuws uit het onderwijs is overigens dat het erop lijkt dat er geen tekorten zijn aan mensen die docent willen worden. Er zijn wel een tekort aan mensen die eraan beginnen en die het worden, zeg maar. Dus we raken dus een opleidingsprobleem eigenlijk, zeg maar. Hè? Ja. Van hoe, het is een hele grote keuze om zomaar uit te stappen. Dat is hetzelfde als... we hebben hier wel eens onze collega's van ROVC gehad. Mark van de technische opleider, zeg maar. Die zegt dat ook. Van, er zijn heel veel mensen die misschien wel denken van... Oh, lekker. Dat zou ik nou wel leuk werk vinden. Maar ik weet niet of ik het kan. En ik weet ook niet of ik de stap durf te nemen. En zelfs als die opleiding dan helemaal gesubsidieerd is, dan nog... Is dat een hele transitie die ook nog maakt impact op jouw gezinsleven en dat soort dingen. Ik denk Zeker. Dat we veel meer moeten kijken naar die randvoorwaarden. Nou, zoals jullie dat met All You Can Learn doen, zeg maar. Dat je er ruimte voor creëert binnen je medewerkers. Maar dat zul je ook in de maatschappij moeten doen. Ruimte creëren en vertrouwen. Zodat mensen die stap durven maken. Want ze zijn er best.
10: Ja, mijn afdronk van 39 van deze afleveringen en nog 500 zoveel in mijn radioprogramma People Power is... dat we niet voldoende aandacht kunnen besteden en slimmer kunnen worden in het opwekken van de honger van mensen om te leren.
13: Ja.
10: En dat we, bedoel, het aanbod, dat is er wel. Daar hoeven we ons volgens mij wat minder zorgen over te maken. Maar zorgen dat je op het moment dat iemand die urge krijgt van ik moet wat leren, want wat ik nu aan doe, maar lukt niet.
13: Ja.
10: Als je daarbij kan zijn, dan heb je volgens mij heel veel opgelost.
12: En we moeten wel, hè? Want ik bedoel, we hadden het natuurlijk even voor deze aflevering over AI. Maar dat gaat op zoveel beroepen zoveel impact hebben. Dus naast dat we moeten groeien in zoveel sectoren. Dus ja, we zullen toch een soort oplossing moeten vinden om... En ik geloof niet dat die urge er niet is. Hè? Ik geloof dat alle mensen willen leren.
13: Ja.
12: Maar dat is een beetje mijn persoonlijke overtuiging. Alleen zijn ze bereid te betalen, letterlijk en figuurlijk...
13: Ja, precies.
12: Voor wat nodig heeft om dat te doen. En we maken het ook niet heel makkelijk... Want als je kijkt naar opleidingen, wil je docent worden, moet je een opleiding. Moet je een pre-master doen, moet je misschien een master doen. Dat is nogal een investering. Krijg je dan wel betaald? Nee, je gaat terug in je inkomens in de randvoor, maar dan maken we het niet makkelijker.
13: Ja.
12: Dus ja, ik denk dat we ook met z'n allen moeten gaan nadenken. Moeten we het niet simpeler maken? Moeten we niet richting skills, richting micro-credentials?
13: Precies.
12: Dus moet ons hele onderwijssysteem niet op de kop?
13: Ja.
10: Nou, met die kleine opgave hopen we dat er iemand is met een handige tip.
14: De tip van Tom.
13: Ja, de tip van vandaag die gaat over duurzaam leren. Omdat het natuurlijk het onderwerp van deze aflevering is. En ontzettend belangrijk om aan te werken. We kunnen allemaal onszelf richten op de hele korte termijn. En dat kennen jullie allemaal ook. Glenn die kent dat als geen ander. Je moest je HAVO-examen of je VWO-examen Frans doen. Nou, wat doe je dan de avond van tevoren? Dan prop je alles naar binnen. Ik zie iemand glimlachen, dus het is volgens mij...
10: Zou dat nooit doen.
13: Het is geen fictieve situatie die ik hier schets. En je probeert dus dan de boel naar binnen te stampen. Gekscherend noemen wij dat wel eens de foie gras methode. Je propt het naar binnen. En het nadeel daarvan is, je komt dan, je maakt dat examen, dan loop je de klas uit en dan denk je... Hey, ik ben het eigenlijk alweer een beetje kwijt. Omdat je heel erg voor de korte termijn aan het leren bent. En het goede nieuws is, er zijn hele makkelijke mogelijkheden om te zorgen dat je juist voor de lange termijn aan het leren bent. Natuurlijk voor L&D professionals, hoe je dat bij je medewerkers zou kunnen veroorzaken. En we hebben het vaak gehad over de growth mindset en het veroorzaken van dat mensen een bepaalde perceptie hebben op de ontwikkelbaarheid van zichzelf. Maar de andere kant is ook gewoon dat je heel simpel, en op de een of andere reden doen we dat niet meer zo heel veel, je geheugen fatsoenlijk kan trainen. En ik zou iedereen aanraden om bijvoorbeeld eens een keer het ongelooflijk eenvoudige boekje van Dominic O'Brien te lezen, wat hij geschreven heeft. Dat is een geheugenkampioen. Die heeft allemaal hele leuke 52 oefeningen, geloof ik. Kan je elke week een oefening doen, het hele jaar door, om je geheugen mee te trainen. Ik heb dat boekje, ik had het teruggezocht hiervoor, ik heb dat boekje 12 jaar geleden gelezen.

0: Hij is emeritus hoogleraar Educational Psychology aan de Open Universiteit. En ik heb even op het LinkedIn profiel, dat doe ik meestal als ik gast in de studio heb, van Paul gekeken. En daar staat, Paul, dat je een educational realist en mythbuster bent. Nou, dan zijn wij natuurlijk gelijk heel nieuwsgierig. Welke myth moet er gebust worden als het gaat over leren en ontwikkelen?
1: Nou, er zijn een heleboel. Moet je mijn twee boeken samen met Casper Hulshoff en Pedro de Bruiker lezen. Maar om even terug te gaan naar wat gezegd werd. Het idee van geheugen trainen. En daar ben je eruit. Dat is een mythe. Het klopt niet, wetenschappelijk gezien. Dus kijk, waar het om gaat is dat je werkelijk leert. Jij had het over, je gaat even stampen foie gras voor de avond. De avond voor je tentamen. En je bent het meteen vergeten. Dat klopt. Maar je hebt niet geleerd. Je hebt gepresteerd. En er is een verschil tussen presteren en leren. Presteren is niet stabiel. Het is fragmentarisch. Het is snel vergeten. Het wordt niet echt opgeslagen in je lange termijn geheugen. Dat is presteren. Leren is heel stabiel. Als je iets geleerd hebt, heb je het voor je hele leven. Het is een duurzame, om het woord te gebruiken, verandering in je lange termijn geheugen. Het zit erin. Het betekent niet dat het altijd oproepbaar is. Maar het zit er wel in. Zie het als het rijden van een fiets. Je kan het wel 20 jaar niet gedaan hebben. Je gaat erop, je gaat wankel doorheen. Maar binnen de kortste keer heb je het weer opgepakt. Met leren is het ook zo hetzelfde. Als je het ooit een keertje geleerd hebt, het weer terughalen kost je veel minder moeite dan het in eerste instantie leren. Werd gezegd van Richard Feynman van ja, leren is niet gratis, het kost moeite. En dat klopt. Maar leerlingen, studenten, die beschikken niet over effectieve en efficiënte studiestrategieën. Ze onderstrepen, ze gaan met een highlighter, ze gaan het nog een keer lezen. Dat zijn allemaal dingen die ze doen en hebben geleerd om te doen. Maar helaas leidt dat niet tot duurzaam leren. Eigenlijk is dat een pleonasme. Omdat als ik het over leren heb, is het per definitie duurzaam.
0: Ja, Paul, hoe kan het dat studenten, die hebben dan toch al een aardige loopbaan in ons onderwijssysteem achter de rug, dat die op het moment dat die in de collegebanken zitten, en dan hebben we het ook niet over, dan hebben we het over het topje van de ijsberg van mensen die blijkbaar de cognitieve vermogens hebben om überhaupt in de collegebanken terecht te komen. En toch hebben zij niet geleerd in al die jaren hoe ze moeten leren. Dat is toch raar eigenlijk?
1: Nou, er zijn twee redenen. Punt 1, omdat de meeste docenten, en onderzoek laat dat zien, weten niet wat de meest effectieve en efficiënte strategieën zijn om te leren. Dus ze brengen het niet in bij de leerlingen. Ze zeggen ook van, lees het nog een keer, lees het nog een keer, lees het nog een keer. Dat werkt gewoon niet. Dus de docenten kennen het niet. En punt 2, ook de docenten die het kennen, en die zijn spaarzaam op dit moment. Wij doen ons best om ze herop te leiden, om dat te weten hoe en wat. Ik doe zelfs onderzoek daarin met een aantal promovendi. Het gaat erom van, dan moet het gezien worden, het kunnen oefenen van een studeren of leerstrategie is een vaardigheid. En vaardigheid moet eerst uitgelegd worden. Dan moet het geoefend, geoefend, geoefend en geoefend worden. Je leert geen vaardigheid. Je verwerft een vaardigheid. In het Engels zou je zeggen, you acquire a skill. You don't learn a skill. En dan uiteindelijk moet je heel veel goede terugkoppeling of feedback geven. Mm-hmm. Nou, als je begint dat de docenten het niet weten. En punt 2, als ze het doen, leggen ze het eens een keertje uit aan de leerlingen op dat moment. Met het idee van, oké, ik heb uitgelegd hoe het werkt, ze zullen het wel doen. Nou, als ik aan jou uitleg hoe moet je een fiets rijden, ga ik niet daarna denken van, en dus die kan het wel. Ja. En het gaat niet alleen maar over manipulatieve vaardigheden, maar het gaat ook over denkvaardigheden. Als ik je even uitleg hoe

0: hoe je moet schaken, hoe die stukken werken en hoe die velden zitten. En dan zeggen we van oké, ik heb het aan je geleerd. Dat betekent niet dat je een waardig schaker bent.
1: Nee,
0: dus dat is iets wat je vanaf het begin, zeg maar in groep 2, 3, aan moet beginnen. En uiteindelijk in alle vakken oefenen. Een typisch voorbeeld is, een van de beste manieren om, zeg maar, duurzaam te leren, is dat wat je gelezen hebt of gehoord hebt, even naast je zetten en een samenvatting ervan maken. Nou, dat hebben we geprobeerd met studenten, 4 HAVO, 5 VWO. En het werkte niet. En we dachten, waarom werkt het niet? En ik zei tegen mijn promovenda, zoals een goede hoogleraar dat doet, ga je even kijken naar die samenvattingen. Nou, die waren erbarmelijk. Dit is ooit uitgelegd, waarschijnlijk, 1 keer in het basisonderwijs en 1 of 2 keer bij het vak Nederlands. Maar het wordt niet geoefend. Het wordt niet gebruikt bij biologie of geschiedenis of economie. En dus, het is een keer uitgelegd en we gaan ervan uit dat de leerlingen dat kunnen doen. Dan gaan ze naar de universiteit en ze hebben het allemaal niet geleerd.
1: Nee,
0: het is niet aan ze gedoseerd en niet aan ze met ze geoefend.
1: En nu vragen ze het aan ChatGPT om even de samenvatting te maken. Dus
0: precies,
1: dan komt er helemaal niet meer die vaardigheid.
0: Nee,
1: zou je
0: precies.
1: Zeggen,
0: nou, daar heb je volstrekt gelijk in.
1: Ja.
2: Ja, dus de uitkomst van je onderzoek was eigenlijk van ze kunnen het, maar dat kwam vooral doordat ze eigenlijk de vaardigheid van het samenvatten zelf niet goed beheersten.
0: Precies.
2: De techniek van het samenvatten, die had misschien wel nut.
0: Ja, precies.
2: Oh ja.
0: En dus je kan niet van iemand, je kan niet verwachten dat samenvatten, dat is één van wat men noemt de 8 generatieve studiestrategieën. Je kan niet verwachten dat het zal werken als iemand het niet kan doen.
1: Nee. Nou heb je in je meest recente boek, De kunst en kunde van het lesgeven. Ik heb hem nog niet gelezen, Paul, daar moet ik eerlijk in zijn.
0: Jammer.
1: Sorry, maar ik moet zeggen, als ik alles zou...
0: Eén minpunt.
1: Ja, sorry. Ik kan nog een 9 halen.
0: Ik
1: ben positief. Je hebt het dan over de lerareneffectiviteit. Maar als ik dit zo hoor van jou, dan denk ik, nou, dat zal er niet heel positief zijn, jouw mening over die lerareneffectiviteit.
0: Nou ja, kijk, ik kan de leraren het niet kwalijk nemen. Omdat ze hebben het ook niet geleerd in de opleiding tot leraar. In de afgelopen, zeg maar sinds de 80e jaren, 90 jaren van de vorige eeuw, is men bezig met wat heet progressief onderwijskunde. En dat is skills-based, gaat niet over kennis. Dus de docenten hebben dat geleerd. Die hebben het weer aan nog een generatie docenten geleerd. En die geven het nu aan de studenten op de opleiding. En ze hebben het nooit geleerd. Dus ja, ik kan niemand kwalijk nemen. En ik ga niet zeggen van docenten zijn dom of ze kunnen het niet. Maar ze hebben de technieken niet geleerd om effectief, efficiënt en bevredigend onderwijs te verzorgen.
2: En waar moeten we beginnen met veranderen, denk je, Paul? Als we er... als we het 1% in beweging willen brengen.
0: Nou, er is een aantal dingen. Punt 1. Weet u dat er 384, ik heb het niet bedacht, de onderwijsinspectie heeft dit uitgezocht, 384 verschillende opleidingen tot docent zijn in Nederland. 384. Wow. Er is geen één algeheel aanvaard curriculum voor wat hoort in de opleiding. De inspectie weet het niet. OCW weet het niet. Beroepsgroep weet het niet. Dus met andere woorden, je zou kunnen beginnen met zeggen van, en dat doe ik in onderzoek samen met mijn Vlaamse collega's erover. We hebben net een mooi stuk erover geschreven trouwens, maar dat is even terzijde. Over wat in zo'n curriculum voor docenten zou moeten zitten. Omdat dat is er niet eens. Andere landen hebben dat wel. Neem Engeland. Die heeft dat wel. Die heeft een core curriculum. Daar waarin staat, in ieder geval moet dit erin zitten. En dit erin zitten betekent niet alleen maar de trucjes die ze moeten weten, zeg maar didactische technieken, maar ook de cognitieve psychologie achter. Waarom doe je dit? Waarom werkt dit? Waarom werkt dit niet?
2: Ah, ja.
0: In welke situatie zou het werken? In welke niet? Die cognitieve psychologie speelt helemaal, ik overdrijf een beetje, helemaal geen rol op de lerarenopleidingen.
2: Is dat ook wat je net bedoelde toen je zei van het gaat alleen maar over de skills? Dat we ons dus te veel richten eigenlijk alleen maar op de didactiek?
0: Ja.
2: Klassenmanagement, differentiatie, dat soort dingen.
0: Onder andere, als je kijkt naar wat de eisen waren toen je MOA en MOB had en het vergelijkt het met nu. Dat heeft Lee Shulman in de Verenigde Staten gedaan. Ook van hoe het was en hoe het is. Nou, je broek zakt er vanaf, zou ik zo ongeveer zeggen. Van hoe het curriculum wat vol was met wat een docent zou moeten doen om startbekwaam te zijn, wat het was en wat het nu is, is werkelijk een dag en nacht verschil. Hmm.
2: En,
0: trouwens, er is geen één. Er is niks wat zegt van dit is een startbekwaamheid van een docent. Het is niet zoals artsen of advocaten die ook beroepsgroepen zijn. Dat heb je geen sterke beroepsgroep bij de leraren. Die zeggen van ja, maar dat noemen we geen opleiding.
1: Hmm. Maar dat zou bijna, je zou bijna zeggen, nou, lang leven het online leren. Als die leraar eigenlijk je toch niet helpt bij wat is nou een goede manier om te leren, ja, dan kan je dat beter misschien maar in een online ding stoppen. Wat vind
0: online,
1: je daarvan, Paul?
0: Nou, online is een medium. We weten sinds een heel mooi artikel in 83 van Richard Clark dat het gaat niet over het medium. Ja, het gaat over. Hij zei van, it's the method and not the medium. Dus het gaat over de methode. Dus je kan alles online pleuren, dat is geen probleem. Maar het gaat over welke didactiek, wat zijn de inhouden daarvan. En als dat niet op orde is, werkt online leren ook niet. Het is niet een oplossing. Oplossing van het probleem is dat docenten op welke wijze dan ook, het mag voor mij online zijn, het mag in de collegebanken, het mag hybride zijn, dat maakt me niks uit. Maar als punt 1 de inhouden er niet zijn, leren hoe men leert. John Sweller zei ooit eens van, als je dat niet weet, dan is het onderwijs blind. Dus denk aan je huisarts, als je huisarts niet eens het verschil weet tussen een bacterie en een virus. Hoe kan die nou kiezen of je penicilline krijgt of niet? Ja, ik. Dus.
1: Ja.
0: Die basiskennis moet er zijn. Dus het curriculum. Het tweede, het moet aan docenten geleerd worden. Of aanstaande docenten geleerd worden. Op een manier dat ze het echt leren. Met effectieve studie- en leerstrategieën. Dat de docenten op de PABO's, op de universiteiten. Het ook gebruik maken van die effectieve doseer- en leerstrategieën om hun studenten en leerlingen de kans te geven om te ervaren wat het is en hoe het werkt.
1: Ja.
0: En dan aan de hand van expliciete instructie. Zo doe je dat. Zo maak je een samenvatting. Zo stel je vragen over wat je zelf net gelezen hebt. Zo vertaal je wat je gelezen hebt in een visuele afbeelding in je hoofd. Spreid de oefenmomenten in plaats van anderhalf uur de avond voor een tentamen te studeren. Ga maar 3 keer een half uur verspreid over een week.
1: Ja.
0: We weten sinds 1885 dat werkt.
1: Ja. Paul, Floor staat hier in de studio. Die heb je eerder in de uitzending gehoord. En
0: ja, heel leuk haar verhaal.
1: Die wil wel toevoegen of jou een vraag stellen. Dat weet
3: nou,
1: ik nog
3: ja,
1: niet.
3: Oh, okay. Echt heel. Dus eigenlijk, mijn samenvatting is. Docenten moeten zelf leren leren, zodat ze leerlingen kunnen leren leren.
2: Ja.
3: Ja. Ik word daar dus heel enthousiast van. Want mijn pleidooi is eigenlijk, mensen moeten überhaupt heel veel gaan leren de komende tijd. Dus ik ben ook een beetje aan het puzzelen. En wat betekent dat dan ook voor de context buiten de schoolbanken?
2: Ja.
0: Wie moet er
3: nog meer mensen leren?
0: Ja, er is een probleem met wat jij wil bereiken. Niet met wat jij wil bereiken. Maar Ik heb ooit eens een onderzoek gedaan en het heette zoiets als leren voor nog niet bestaande beroepen. En ik noemde dit zelfs duurzaam leren. Ja. Maar dat staat of valt met een degelijke kennisbasis. Een brede en een diepe kennisbasis. Omdat dan kom je binnen, je hebt voor iets geleerd en binnen 5 jaar ineens is jouw functie overbodig. En als dat het geval is, als je niet zelf een goede kennisbasis hebt, is het moeilijk om dan te adapteren en iets anders te gaan leren. En dat is het probleem in Nederland op dit moment. We zien dat, 33% tot 35% van de leerlingen van 15 jaar, die van school afkomen en of in school zitten, dat die zijn, illiterate, dus, maar ze zijn leeszwak.
2: Oh ja.
0: En hetzelfde geldt voor het rekenen. 50% van de leerlingen die van school afkomen zijn rekenzwak. Ze kunnen niet met ratio's werken. Ze kunnen niet 3/4 en 1/2 bij elkaar optellen. Ja? Dus je begint met het doorleren, Floor, met mensen die in eerste instantie een wankele of een zwakke kennisbasis hebben, überhaupt. Dus dat maakt jouw probleem, en ik benijd het je helemaal niet, nog een stuk moeilijker.
1: Paul, ik wil eigenlijk, ik vind best indringend wat je allemaal zegt. Aan de andere kant kun je ook zeggen, nou, er is nog heel veel ruimte dus voor verbetering. Wat zou jij, want te luisteren naar deze podcast, allemaal mensen die zich met leren en ontwikkelen bezighouden, wat zou je ze adviseren in positieve zin, waar ze de meeste winsten behalen valt? Van waar moeten ze mee aan de slag?
0: Nou, ik bedoel het niet om reclame voor mezelf en mijn collega's te maken.
1: Nee, maar lees wel jouw boeken.
0: Maar ik heb samen met Tim Suurma en andere mensen een boek. En dat heet Wijze Lessen. 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Ik zou zeggen van, gezien het feit dat het Nederlandse publiek is, ja, zou zeggen gewoon, lees dat. Het is goed leesbaar, makkelijk leesbaar, en leer je de elementen van goed leren. Echt leren. Lees dat, neem het door. Van begin tot eind. Kies maar in hoofdstuk nu en in hoofdstuk dan. Maar lees dat en leer wat het betekent om effectief, efficiënt en bevredigend te leren.
1: Ja, en maak dan een goede samenvatting. Precies,
2: schrijf een samenvatting.
1: Schrijf zelf een goede samenvatting. Maar leer wel even eerst hoe je een samenvatting moet maken.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja. Paul, ik vond het een enorme genot om met je te spreken. Dankjewel.
0: Idem.
1: En we spreken je vast nog een keer, want ik vond het een groot feest. Wij gaan naar het laatste onderdeel van deze podcast.
4: De impact van leren.
2: De impact van leren die kan je vandaag vergroten door rekening te houden met de transfer of training. En daar hebben we het best wel vaak over gehad. Het is een heel bekend onderwerp in learning and development wat continu aan bod komt. Maar ik wil er een specifiek voorbeeld uitpakken wat goed past bij waar we het vandaag over hebben rondom het opleiden van de technische mensen bijvoorbeeld. En dat gaat over het verschil in transfer. Dus transfer betekent, ik heb iets geleerd ergens. Hoe breng ik dat vervolgens in de praktijk? En als je goede didactiek, goed didactisch ontwerp maakt, dan denk je na over hoe help ik mensen om die vertaalslag te maken. Maar wat daarbij cruciaal is, is dat je snapt welke vertaalslag je van mensen verwacht. Dus als jij een monteur opleidt, is het dan belangrijk dat die monteur een motor van een BMW auto kan fixen? Of moet hij ook, als hij naar een vliegtuigmotor staat te kijken, snappen welke basale onderdelen daarin zitten? Die verschillen zijn niet zo gek groot, maar die maken voor je leertraject een immens verschil uit. En wat we ook net Paul Kirsner hoorden zeggen, is dat het heel erg uitmaakt welke aandacht je waarop legt. En ik denk in dit geval, met helemaal de skills-based arbeidsmarkt en die hele focus op skills, dat het goed is om niet te vergeten dat als je dus ervoor kiest om iets uit te zoomen, dan is zo'n traject vaak ietsje complexer en ietsje abstracter. Maar dat het wel makkelijker is om als vervolgens een motor aangepast wordt, of geïnnoveerd wordt of vernieuwd wordt, om mee te komen. Omdat je die basale skills hebt in plaats van alleen exact wat er nodig is. Je lost de urgentieproblemen natuurlijk wel mee op. Maar voor de langere termijn, als je duurzaam wil leren, richt je op die far transfer.
4: Lang leven leren. De podcast.
1: Ik dank mijn gasten bijzonder. Je hebt geluisterd naar Floor, Paul en Tom. Drie energieke, gepassioneerde mensen die alle drie wel laten zien dat er nog een heel veel te doen is. Dus we houden jullie ook niet langer van je werk aan de slag. Er is een hoop te doen. Succes met het implementeren van alles wat je gehoord hebt. En als je denkt, hoe hou ik dit nou vast? Ja, je kan ook gewoon nog een keer luisteren. Dat is ook helemaal niet erg. In ieder geval vinden wij het fijn dat je hebt geluisterd. Tot de volgende keer.
4: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete.

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business.

als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je